contacten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep. Early morning.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdia heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdia speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: wij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Sinterklaas kom ik.
1: Vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

luistert naar Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: We got it together, didn't we?

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. En de zuivering voor afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege maandagochtend, de 22e juni. Roy, hoe is het met jou?
5: Ja, het gaat goed. Ja? Goed weekend gehad. Het was lekker weer.
4: Zeker.
5: Oh, het was iets te warm. Nee, toch?
4: Ik vond vrijdag wel echt warm.
5: Ja, dat is waar. Maar toen hebben we een prachtig schouwspel gehad, hè, met onweer en zo. Ik vond het hartstikke mooi.
4: Ja, ik heb er niet heel veel van meegekregen.
5: Nee. Hoe kan dat?
4: Ja, gewoon ik lag op bed.
5: Nou.
4: Ja.
5: Nou, het explodeerde echt bij mij.
4: Oh, jij joh?
5: Ja, joh.
4: Oh ja, ik zat in Horen. Daar viel het nog redelijk mee.
5: Oké, ik denk dat jij dan zit ontsprongen. Wat deed je in Horen?
4: Nou, ik heb een mega intensief weekend achter de rug, joh. Ironman Horen.
5: Ja, heb je gesport?
4: Nou, het voelt alsof ik zelf heb meegedaan, maar ik heb gesupporterd.
5: Ah,
4: dus ook heel intensief, kan ik je vertellen.
5: Ja, dat geloof ik wel, ja.
4: Nee, zo'n lief deed mee. En dat ging hartstikke lekker. Ja, maar wat een drukte daar. Was echt een fantastisch evenement.
5: Zou je zelf ook meedoen?
4: Nee, nooit.
5: Nee?
4: Nee, okay. Nee, echt niet. Nee.
5: Ja.
4: Nee.
5: Misschien ooit. Nee, misschien dat ik ooit meedoe.
4: Ja.
5: Kom je dan ook supporten?
4: Vind wel wat voor jou. Natuurlijk.
5: Nou, dat
4: dan sta ik vooraan.
5: Het is ook topsport.
4: Zeker weten. Zeg, zometeen in het nieuws. Er is steeds minder biologische landbouwgrond in Flevoland. Hoe dat kan? Nou, dat hoor je over een paar minuten.
1: Ja, en de zuivering van afvalwater in Tollebeek die komt steeds meer onder druk te staan. En Urk speelt daar een rol in.

0: Astronomo was dat van Shepard bij Flevoland is wakker.
1: Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw, maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maken de producten zo duur dat te weinig mensen ze kopen.
0: Ja, daarom kiezen steeds vaker Flevolandse boeren weer voor de gewone landbouw. Thijs Geersen uit Zeewolde is een van hen.
2: De verdiensten de laatste 5 jaar vielen gewoon heel erg tegen. En de risico's namen heel erg toe. En ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
3: En het bedrijf van Geersen uit Zeewolde is niet het enige dat weer van bio naar gangbaar is gegaan. Ziet Sander van Diepen van belangenbehartiger Biohuis.
4: In het laatste jaar zagen we dat het 90 hectare is teruggelopen. Is op de hele schaal van de vele hectares die we in Nederland hebben, valt het mee. Maar toch, je ziet het wel iets terugnemen, terwijl het in de rest van Nederland juist toeneemt.
2: In Flevoland zijn er zeker een handvol telers en ook al een paar grote telers die gedeeltelijk of helemaal teruggeschakeld zijn naar gangbare landbouw. En de aanwas van nieuwe telers is ook wat lager. En dat is ook misschien een beetje, het is ook misschien een normale dynamiek in de markt. De afgelopen jaren zijn er ook wel veel nieuwe biotelers bijgekomen. En in die zin is dit, terwijl de consumptie door de moeilijke economische omstandigheden ook een beetje achterbleef. En dat is, heeft een disbalans veroorzaakt.
4: Uiteindelijk, één akkerbouwer heeft natuurlijk vaak wel 100, 200 hectare onder zijn kont. Dus ja, dan gaat het wel gelijk om grote slagen als één iemand terugschakelt naar gangbaar. Maar je wilt wel voorkomen. En daarvoor zijn we dus samen met de overheid, ministerie, op weg om de versnellingspakket te krijgen. En te zorgen dat het ook weer aantrekkelijk wordt om biologische boeren in Nederland.
5: Ja, zodat het geen trend gaat worden.
4: Exact. Nee, dat getij moeten we echt keren. We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen. Maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
3: Voor Geersen is de keuze duidelijk. Na 23 jaar bio wordt het bedrijf weer gangbaar. Want biologisch is niet het belangrijkste voor hem.
2: Ik zie het ook niet helemaal als de heilige graal. Ik vond het een hele mooie manier van telen de afgelopen jaren. Maar en ik heb er ook alles aan gedaan om het nog te kunnen blijven doen. Maar de combinatie van factoren die maakt toch dat het te moeilijk geworden is. Vroeger had ik geen kinderen, geen gezin thuis. Ja, dan kan je elke minuut, elke dag, elke week alles in je bedrijf steken. En ook dat is veranderd. Ik heb gezin met jonge kinderen thuis. Mijn vrouw werkte in het ziekenhuis als medisch specialist. Is veel van huis. En dat maakt dat ik wel op zoek ben naar een nieuwe balans tussen privé en werk. En dat was een beetje zoek geraakt. En ik denk, op mijn areaal met een gangbaar bedrijf is die balans beter te vinden dan zoals het vroeger ging.
1: Akkerbouwer Thijs Geersen uit Zeewolde. Na 23 jaar biologisch boeren ging het roer op zijn bedrijf dus weer om.

0: levering van afvalwater in Tollebeek komt steeds meer onder druk te staan. Vooral vet en vervuiling vanuit Urk zorgen voor problemen.
1: Ondanks jarenlang onderzoek is het nog steeds niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Hoort een verslag van Gineke Smit.
2: De afvalwaterzuivering Tollebeek kan het bijna niet meer aan. De installatie moet meer water en ook vuiler water verwerken dan waarvoor hij is gebouwd. Uit metingen blijkt dat de maximale capaciteit al geregeld wordt overschreden. En een groot deel van het probleem komt vanuit Urk.
3: Ik sta hier op bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk. Volgens Waterschap Zuiderzeeland zou een groot deel van het overmatige vet hier vandaan komen. Vooral de visindustrie zou veel olie en vet lozen op het riool. De rioolleidingen die raken daardoor verstopt. Ze moeten vaker gereinigd worden en de levensduur van het riool loopt terug.
2: Maar de visverwerkende bedrijven op Urk zijn verbaasd dat er met de vinger naar hen wordt gewezen. Ze zeggen dat er al controles zijn geweest en dat ze niet weten waar die enorme hoeveelheden vet dan vandaan zouden moeten komen. Het waterschap vindt dat de gemeente Urk strenger moet controleren.
3: Omdat niet precies duidelijk is waar de vervuiling nou vandaan komt, gaat het principe van de vervuiler betaalt hier niet op. De kosten van het verwerken van het vieze water in Tollebeek liggen hoger dan de opbrengsten uit rioolheffingen in dit gebied. Dat is 25% dat verschil. En dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Simpel gezegd, de inwoners van Flevoland krijgen de rekening om het water te zuiveren gepresenteerd, terwijl de vervuiler er niet op wordt aangesproken.
2: Het waterschap heeft de nieuwe gemeenteraad van Urk gewaarschuwd en moet nu echt wat gaan gebeuren, anders blijft de druk op de zuivering toenemen.
1: Verslaggever Gineke Smit was dat. Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit er in jullie?
0: Nou, ik vind het opmerkelijk. Er zijn dossiers kwijt van inwoners in het aardbevingsgebied. Hoeveel dat er zijn, dat hoor je zometeen.

0: Blokko en Sing It Back. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, er zijn 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Ranier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij maar niks hoorde. Nou, uiteindelijk werd toegegeven dat het dossier zoek was.
2: Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: Zo. Ja, is toch ongelofelijk? Hoe kan dat nou?
0: Hebben ze al in de shredder gekeken?
1: In de shredder, ja. Ja. Nou, die honderden dossiers die lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat is de schade afhandelt, die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar.
0: Een ezel stoot zich in het algemeen.
1: Gaat lekker daar.
0: Voor mensen die blind of slechtziend zijn, is het nog steeds ingewikkeld om online te winkelen. Ondanks alle verbeteringen van de afgelopen jaren. Dat is een conclusie van onderzoeksbureau in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Veel sites zijn niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op hun website te zien is. En dat is frustrerend.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
0: Ja, en soms zijn de cookie-meldingen ook niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts twee websites die voldeden aan de eisen.
1: Even hierbij praten over het voetbal. Cape Verde heeft weer gestunt op het WK-voetbal. Na het knappe 0-0 gelijkspel tegen Spanje werd nu Uruguay op 2-2 gehouden.
4: En daar komt de 2-2. Ja! Hij staat werkelijk koud in het veld, Helio Varela. En een fout van Muslera die uit zijn goal komt. En dus ligt de weg open. Twee wedstrijden tegen twee grote voetballanden. Spanje en Uruguay leveren Kaap Verdië 2 punten op.
1: Ja, dat is echt heel knap. Ja, ik vind het geweldig. Ik hou daarvan.
0: Verrassing van het toernooi, kan ik wel zeggen.
1: Ja, nou ja, en bij Kaap Verdië stonden 5 geboren Rotterdammers op het veld. Ah. Ja. Dus dat heeft misschien ook wel wat geholpen. België stelde ook de tweede wedstrijd teleur. Kwam niet verder dan 0-0 tegen Iran. Nou, Egypte profiteerde er dan weer van en wist voor het eerst een WK-wedstrijd te winnen. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Ja, en Egypte gaat nu aan kop in de pool.
0: Dat is zo leuk, hè, aan dit soort toernooien. Ja. Er zijn altijd van dat soort verrassingen.
1: Ja.
0: Dan nog even iets anders bij het AD. Een kamer zonder ramen, bedwansen of oplichting via sociale media. Volgens de Landelijke Studentenvakbond neemt de huisvestingproblematiek onder internationale studenten neemt toe. Dat schrijft het AD. Studenten kregen bijvoorbeeld te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Ze durfden geen hulp in te schakelen of wisten niet hoe ze dat moesten doen. En ook zeggen studenten dat zij forse aanbetalingen moesten doen om een kamer te bemachtigen. En vervolgens bleken ze opgelicht te zijn.
1: Nou, het is toch sneu.
0: Ja, dan kom je hier om te studeren.
1: Ja.
0: En val je in de ene of de andere verbazing.
1: Bedwants ook, jakkes.
0: Ja, dat is niet zo heel lekker, nee. Tot zover een overzicht van berichten buiten de provincie.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Op de A6 van Emmeloord naar Nagelen is gisteravond een auto op een vrachtwagen gebotst. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De auto raakte zwaar beschadigd en het verkeer stond urenlang in de file. Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw. Maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maken de producten zo duur dat te weinig mensen de biologische producten kopen. Ook het werken met arbeidsmigranten wordt steeds duurder. Je hoort agrariër Thijs Geerze uit Zeewolde.
6: Nou, ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
5: Steeds vaker kiezen Flevolandse boeren daarom weer voor de gewone landbouw. Een 49-jarige inwoner van Biddinghuizen is gisteren rond het middaguur aangehouden door de politie. De man reed vermoedelijk zaterdagavond met een bestelbusje een 32-jarige fietser aan op de Biddingringweg. De fietser overleed ter plekke. De Biddinghuizenaar meldde zichzelf op het politiekantoor. Het bestelbusje is door de politie in beslag genomen. De zuivering voor afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Uit metingen van het waterschap Zuiden-Zeeland blijkt dat er steeds vaker te veel en te vies water door de installaties heen gaat. Volgens het waterschap komt dat vooral doordat de visindustrie op Urk vet en olie in het riool lost. Daardoor raken leidingen verstopt en werkt de zuivering minder goed. Het waterschap vindt daarom dat de gemeente Urk strenger moet gaan controleren. In Zeewolde wordt onderzocht hoeveel vleermuizen er in het dorp leven en waar ze precies zitten. De gemeente wil dat weten, zodat ze beter beleid kan maken. En ook is het belangrijk bij vergunningsaanvragen voor woningverbouwingen, omdat dan moet worden gecontroleerd of er vleermuizen in het huis zitten. Ecoloog Mark Belt vertelt hoe ze in de nacht onderzoek doen.
7: En dan gaan wij rondjes fietsen door de wijk heen. Dat doen we door heel Zeewolde heen. En dan gaan we op dat moment in kaart brengen van waar zitten ze nou. En dan vinden we plekken zoals in een rijtjeswoning, in een spouwmuur. En dan gaan we dat noteren. En dan weten we, hier zit een verblijfplaats.
5: Tot zover het nieuws, het regionieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. En Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag zonniger dan in de ochtend. Het wordt zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Vanavond is het tot zonsondergang en dat is iets na 10 nog zonnig. En komende nacht koelt het af tot een graad of 14. En daarmee is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen door deuren en ramen te openen. Morgen wordt het een paar graden warmer dan vanmiddag, met dinsdagmiddag 29 of 30 graden in de provincie. Er staat een matige oostenwind en het is morgen volop zonnig. De dagen daarna wordt het nog heter met eind van de week maximaal rond 34 graden.
10: 34.
11: Lekker, hè?
10: Nee.
11: Het is iets te veel.
10: Een beetje te veel van het goede, maar goed. Ja,
11: Ik heb ook al dingen gezien met 36 graden en zo. Dus ik denk dat je dan gewoon binnen moet blijven zitten. En dan
10: gordijnen dicht.
11: Een ijsje op je hoofd moet doen en gewoon op de bank liggen en gewoon niks doen.
10: Ja, gewoon heel veel series bingen.
11: Ja, inderdaad.
10: Ja. Zeg, zometeen gaan we naar Zeewolde, want daar hebben ze het telraam er maar eens bij gehaald. En dat is bedoeld om te kijken hoeveel vleermuizen er zitten. Nou, dat gaat flink. Flevoland. Zijn er flink veel.

0: Ja, ik ben van de feit. Ik heb gelijk even gecontroleerd of het nooit regent in Zuid-Californië. Nou, op dit moment, ik zie de neerslaggrafiek. Nou, er valt zeker wel wat regen. Okay. Dus, dat is niet waar, Albert Hammond.
1: De gemeente Zeewolde wil weten hoeveel vleermuizen er in het dorp zitten en waar. Dat is nodig om beleid te kunnen maken. En handig wanneer iemand een vergunning voor bijvoorbeeld een verbouwing aanvraagt. Want de vleermuis is een beschermde diersoort.
0: Verslaggever Reo van der Weijde die ging op pad met ecoloog Mark Belt. En die probeert de vleermuizen te tellen in de muur van een woning in Zeewolde.
2: Het is 10:00 s'avonds en het wordt langzaam donkerder in Zeewolde. In de muur van een hoekhuis wonen vleermuizen. Dat weet de bewoner en dat weet de onderzoeker Mark Belt. Maar hoeveel en welke? We wachten af tot de eerste vleermuis zijn kopje door een spleet naar buiten steekt om voedsel te zoeken. En we wachten. En we wachten.
3: Wij zijn bezig hier met vleermuisonderzoek. En dat doen we voor de gemeente, want die zijn bezig met een soortenmanagementplan. En dat is eigenlijk het in kaart brengen van de nestplekken en verblijfplaatsen van beschermde soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
2: En we wachten, maar ondertussen nog geen vleermuis te zien, terwijl ze er echt wel wonen. We wachten nog even.
3: Op het moment dat de vleermuizen naar buiten komen vliegen of wanneer ze juist lekker aan het fourageren zijn, midden in de nacht dus eigenlijk, dan gaan wij op pad en dan gaan wij rondjes fietsen door de wijk heen. Dat doen we door heel Zeewolde heen. En dan gaan we op dat moment gaan we in kaart brengen van waar zitten ze nou. En dan vinden we plekken zoals in een rijtjeswoning, in een spouwmuur. En dan gaan we dat noteren en dan weten we hier zit een verblijfplaats.
2: En als we het bijna willen opgeven, één voor één laten de vleermuizen zich letterlijk uit de muur vallen. In een oude spleet kunnen ze hun vleugels nog niet strekken, dus doen ze dat pas tijdens hun val. Ze blijven maar komen, één voor één. Is dat niet vervelend om vleermuizen in je muur te hebben eigenlijk?
3: Vleermuizen, maar eigenlijk heb je daar helemaal geen last van. En het mooie zelfs is nog, je hebt er baat bij. Eén zo'n vleermuis kan op een nacht wel 1000 tot 3000 muggen opeten. Nou, we houden allemaal niet zo heel erg van muggen. Als je een kolonie in je muur hebt zitten van 100 dieren, moet je voorstellen hoeveel minder muggen dat is over een paar maanden tijd. Dus dat is hartstikke mooi.
2: En hoeveel heb je er nu geteld?
3: Precies 80 op dit moment.
2: 80?
3: Ja.
2: Dus dat is wel een serieuze groep.
3: Ja, 81. Ja, dat is zeker een serieuze groep. Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
1: 81 vleermuizen in je spouwmuur.
0: Ja, nou gezellig. Ik wist niet dat je zoveel mensen zoveel dingen in een huis kon vesten.
1: Nee, dat is bedwantsen, vleermuizen. Ja. Nou, het is één groot feest. Ja. Je hoorde ecoloog Mark Belt over de vleermuistelling in Zeewolde.

0: Ja, het is nog een paar nachten slapen. Begin juli, dan staat hij in de Johan Cruijff Arena met zijn Romantic Tour.
1: Ja, wel fantastisch, denk ik hoor.
0: Dat denk ik wel heel erg. Ja. Dat denk ik wel.
1: Heb jij kaarten?
0: Nee, ik heb geen kaarten, maar ik baal er wel van.
1: Ja, ik eigenlijk ook stiekem wel, ja. Nou ja, heb je er nog één over? Of ja. Nou ja, liefst twee dan. Meld
0: neem
1: je even.
0: Ja, neem ons mee. Ja. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit erin?
1: De excuses van premier Jetten gisteren aan de eerste generatie Molukkers. En in het radioprogramma met Clarice was daar aandacht voor. Amy MacDonald.

0: Amy McDonald was dat met Mr. Rock'n'Roll. Dan wat je misschien hebt gemist gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over een Zoetermeerse conciërge die morgen terecht staat voor ontucht. Hij wordt verdacht van het misbruiken van 2 basisschoolleerlingen en het bezit van beelden van dat misbruik. De moeder van een van de 2 slachtoffers is boos op de school. Die hield volgens haar de conciërge een hand boven het hoofd. De man zou haar dochter een kus op de mond hebben gegeven en de school geloofde de conciërge en niet haar kind.
2: Ik ben toen wel echt gaan vechten. Ik ben mails gaan sturen, ik ben gesprekken aangegaan. Ik heb vragen gesteld en voelde me wel heel erg niet gehoord, zeg maar. En het is wel je meest kwetsbare bezit die je daar elke dag naar school brengt. En hij stond daar gewoon.
1: Maar het was meer dan een kus en er bleken video's van haar dochter te zijn waarop de conciërge ontucht pleegt. Bij meldingen van misbruik is een school verplicht een protocol te volgen. De school deed dat niet. Dat komt vaker voor, vertelt sociaal onderzoeker Marjan Olvers. Zij deed onderzoek op deze school naar hoe dit misbruik kon gebeuren.
3: Dan zien we, en dan ga ik het toch eventjes wat breder pakken, dat er op heel veel scholen vaak een soort van familiecultuur heerst. En in een familiecultuur, iedereen kent elkaar, woont in de wijk, privé en zakelijk gaat vaak in elkaar over. En wat je ziet is dat er dan die alertheid, maar ook elkaar durven aanspreken van hey, kan dat wel, mag je dat wel doen, dat dat veel minder wordt.
0: In Bureau Buitenland ging het over de AI-wapenwedloop. Die gaat zo hard dat de Amerikaanse overheid een nieuw model van AI-bedrijf Anthropic verbood. Het model mag niet meer buiten de VS gebruikt worden. Hoogleraar wetenschap en maatschappij aan de UvA Robert Dijkgraaf noemt het een opmerkelijke ingreep.
4: Zeker deze Amerikaanse overheid heeft steeds keer op keer gezegd het laatste wat we moeten is reguleren. Ja. We willen dit vrij laten bloeien, dan groeit onze economie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat sommige van deze bedrijven nu ook wel bang zijn, want als zij een product leveren, wat het uiteindelijk alleen maar door Amerikaanse staatsburgers kan worden gebruikt. Dus ik kan me voorstellen dat wel een aantal landen kijken en zeggen van, nou, dan is dit misschien wel het moment om te zorgen dat we daar niet afhankelijk van gaan worden.
0: Ja, het model van Anthropic kan goed veiligheidsproblemen vinden in computerprogramma's. Verder is er weinig bekend over de risico's van het model. Je kunt je afvragen of AI door de overheid beteugeld moet worden, zegt Dijkgraaf.
4: Langzamerhand begin ik over AI een beetje na te denken als kernwapens, et cetera. Die zou je ook niet graag door bedrijven zien ontwikkeld en dat ze daar een markt voor gaan maken. En ik denk dat ook de Amerikaanse overheid langzamerhand wakker aan het worden is, want dit gaat heel snel. Waar zijn we over 10 of 20 jaar? Hoe slim zijn deze algoritmes? En ik denk, als het uiteindelijk zoiets was als elektriciteit, hè, waar iedereen gebruik van maakt, dan zou ik graag willen dat het een publieke faciliteit is. Mm. Maar misschien ook de overheid de zorg overneemt.
1: Excuses van premier Jetten gisteren aan de eerste generatie Molukkers. Dat gebeurde bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam. In het radioprogramma Met Clarice zat Andrew Roos van de Stichting Landelijk Moluks Monument. Dat monument heet Ulukora en lijkt op een traditionele Molukse boot. Roos legt uit waar het voor staat.
5: Onze thema vandaag is Aloha Maluku. Sumber Asli, Samangabaru, de koers van Maluku vanuit oorsprong richting de toekomst. En dat wil zeggen dat we niet alleen terugkijken naar het verleden, maar ook juist met die beweging van die golven in het monument vooruitkijken naar de toekomst, naar de volgende generaties, naar de 4e, 5e, 6e en verder.
1: Schrijver J. Rimo Holle was bij de onthulling en de toespraak. De excuses deden hem niet zoveel, maar zijn moeder was geëmotioneerd door de woorden van Jetten.
6: Nou, mijn moeder raakte dan toch, het zijn ook haar ouders betreft, zeg maar, of haar opa, oma. Maar het was haar opa die knulsoldaat was in dit geval. Dus raakte haar wel heel erg. Een stukje erkenning, denk ik, vanuit de staat. Onze pijn.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Vanaf vandaag cameratoezicht bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. En de zuivering voor afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
9: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
8: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
10: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
8: De 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En hoe is het op de weg? Vertraging op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland is wakker. Er is steeds minder biologische landbouwgrond in Flevoland. Hoe dat kan, dat hoor je over een paar minuten.
7: En de zuivering van afvalwater in Tollebeek komt steeds meer onder druk te staan. En Urk speelt daar een rol in.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Maroon 5 met This Love bij Flevoland is wakker. Het is 9 over 7.
1: Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Nou, Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw. Maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maakt de producten zo duur dat te weinig mensen ze kopen.
0: Nou, steeds vaker kiezen Flevolandse boeren daarom weer voor de gewone landbouw. Thijs Geerse uit Zeewolde is een van hen.
2: De verdiensten de laatste 5 jaar vielen gewoon heel erg tegen. En de risico's namen heel erg toe. En ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
3: En het bedrijf van Geerse uit Zeewolde is niet het enige dat weer van bio naar gangbaar is gegaan. Ziet Sander van Diepen van belangenbehartiger Biohuis.
4: In het laatste jaar zagen we dat het 90 hectare is teruggelopen. Is op de hele schaal van de vele hectares die we in Nederland hebben, valt het mee. Maar toch, je ziet wel iets terugnemen, terwijl het in de rest van Nederland juist toeneemt.
2: In Flevoland zijn er zeker een handvol telers en ook al een paar grote telers die gedeeltelijk of helemaal teruggeschakeld zijn naar gangbare landbouw. En de aanwas van nieuwe telers is ook wat lager. En dat is ook misschien een beetje, het is ook misschien een normale dynamiek in de markt. De afgelopen jaren zijn er ook wel veel nieuwe biotelers bijgekomen. En in die zin is dit, terwijl de consumptie door de moeilijke economische omstandigheden ook een beetje achterbleef. En dat is, heeft een disbalans veroorzaakt.
4: Uiteindelijk, één akkerbouw heeft natuurlijk vaak wel 100, 200 hectare onder zijn kont. Dus ja, dan gaat het wel gelijk om grote slagen als één iemand terugschakelt naar gangbaar. Maar je wilt wel voorkomen. En daarvoor zijn we dus samen met de overheid, ministerie, op weg om de versnellingspakket te krijgen en te zorgen dat het ook weer aantrekkelijk wordt om biologische boeren in Nederland.
5: Ja, zodat het geen trend gaat worden.
4: Exact. Nee, dat getij moeten we echt keren. We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
3: Voor Geerse is de keuze duidelijk. Na 23 jaar bio wordt het bedrijf weer gangbaar. Want biologisch is niet het belangrijkste voor hem.
2: Ik zie het ook niet helemaal als de heilige graal. Ik vond het een hele mooie manier van telen de afgelopen jaren. Maar en ik heb er ook alles aan gedaan om het nog te kunnen blijven doen. Maar de combinatie van factoren die maakt toch dat het te moeilijk geworden is. Vroeger had ik geen kinderen, geen gezin thuis. Ja, dan kan je elke minuut, elke dag, elke week alles in je bedrijf steken. En ook dat is veranderd. Ik heb gezin met jonge kinderen thuis. Mijn vrouw werkte in het ziekenhuis als medisch specialist. Is veel van huis. En dat maakt dat ik wel op zoek ben naar een nieuwe balans tussen privé en werk. En dat was een beetje zoek geraakt. En ik denk, op mijn areaal met een gangbaar bedrijf is die balans beter te vinden dan zoals het vroeger ging.
1: Zei akkerbouwer Thijs Geerse uit Zeewolde. Na 23 jaar biologisch boeren ging het roer dus om op zijn bedrijf. Dit is Alex Warner met Fever Dream.

0: Nou, ik denk dat wij vrijdag allemaal koorts hebben, want ik zag iets van... Nou, was koorts? Ja, 36 graden.
1: Oh, zo. Toch, ja. Laten we dat gaan vragen.
0: Ja, dat vind ik inderdaad een hele goeie.
1: Aan Berend van Straten, want dat is de deskundige wat het weer betreft. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, we hebben een aardig warme of nou ja, zo niet heet weekend achter de rug natuurlijk. Ja. Nou ja, was best nog wel aangenaam. Maar ja, ik zou bijna zeggen, het houdt niet op niet vanzelf, want die hitte blijft, hè?
2: Nou, die hitte blijft niet alleen. Die wordt waarschijnlijk zelfs nog een stukje scherper dan wat we de afgelopen dagen gezien hebben. Dus we staan er echt wel aan de vooravond van een uitzonderlijk, ja, toch wel hele warme periode in de provincie. Vandaag valt het nog enigszins mee. Deze ochtend is best aangenaam met temperaturen zo rond de 16 graden op dit moment. De temperatuur gaat vrij snel oplopen naar 20 graden. En vanmiddag wordt het dan gewoon zomers warm met 25 of 26 graden. Er staat tenminste wat matige wind uit het noordoosten. En ook de zon die blijft gewoon volop schijnen vanmiddag. Dus het is best wel best een aangename middag voor de meeste mensen. Zeker omdat er ook nog wel een windje staat. Is het nog niet zeer warm. Maar goed, daar gaat dus wel een verandering in komen.
1: Ja, oké. En de nacht naar dinsdag?
2: Ja, dat is ook op zich nog wel een aangename nacht. En een prima nacht om je huis nog even te verkoelen. Want we krijgen te maken met temperaturen die vannacht gaan inleveren naar zo'n 13 of 14 graden. Dus ja, zet je ramen vooral open. Dan kan je huis dus nog even afkoelen voordat we dus overschakelen naar echt wel uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat gaan we morgen ook al wel een beetje merken. Maar nog echt uitzonderlijk warm wordt het morgen niet. 27 of 28 graden op de meeste plekken. Wel zomerse temperaturen. En wederom gewoon zon overgoten op de meeste plaatsen. Maar dan vanaf woensdag gaat het gebeuren. Dan zien we dat die bel met warme lucht die nu bijvoorbeeld al boven Frankrijk aanwezig is. Daar staan vandaag echt wel uitzonderlijk hoge temperaturen op het programma. Dan lijken die temperaturen waar wij vandaag mee te maken hebben nog niet zo voor te stellen. Want bijvoorbeeld in Midden-Frankrijk kan het vandaag misschien wel 45 graden gaan worden. Oh. Dat is echt wel gewoon gevaarlijk natuurlijk. Maar die warme lucht die gaat vanaf woensdag dus ook boven ons land liggen. En dat levert temperaturen in Flevoland op van 34 graden op woensdag. En die houden gewoon tot vrijdag aan. En ook de nachtelijke temperaturen die gaan flink oplopen. Dus het wordt echt een uitzonderlijke warme periode. En dagelijks is het daarbij ook gewoon veelal zonovergoten.

0: de week gewoon aan te houden. Dus, ja, het wordt even opletten geblazen.
1: Hé, maar ik zie zaterdag, zie ik bij jou wat onweer ingetekend. Ja. Ik heb heel genoten van de afgelopen vrijdagavond.
0: Ja.
1: Zullen we ook weer kunnen. Zijn dit ingrediënten voor weer zo'n moment?
0: Nou, afgelopen vrijdag was het natuurlijk ook wel uitzonderlijk voor Nederlandse begrippen, hoor. Het was echt een heel groot omwisselcomplex wat overtrok. En ja, de atmosfeer was toen zeer onstabiel. Voor details is het nu nog te vroeg hoe zich dat komend weekend uit gaat pakken. Maar ja, we hebben natuurlijk in ieder geval genoeg warmte om mee te werken komend weekend. Want het is natuurlijk uitzonderlijk warm tot die periode. En ja, we gaan dan wel kijken hoe het ervoor staat, hoe onstabiel de atmosfeer op dat moment is. Maar er is zeker wel wat mogelijk wat betreft onweerskansen in het komende weekend.
2: Ja, en in het algemeen, Berend. Zeg vooral als het niet klopt wat ik zeg. Ja. Maar dat het nu zo heet gaat worden vanaf woensdag. Dat betekent toch niet betekent dat het in juli dat het alleen nog maar heter gaat worden, toch?
0: Nee, zeker niet. Nee, totaal niet. Kijk, het kan alle kanten op. Ik bedoel, we zitten natuurlijk wel nog aan het begin van de zomer. Dus we hebben nog 2-3 maanden te gaan. Maar deze hoge temperaturen zijn zeker voor juni begrippen echt wel uitzonderlijk. Maar dat wil zeker niet zeggen dat we ook in juli nog te maken krijgen met hele hoge temperaturen. We zien juist dat het waarschijnlijk begin juli, dus over ruim een week, dat we dan waarschijnlijk juist te maken krijgen met veel lagere temperaturen. Dus het is even afwachten hoe zich dat natuurlijk precies gaat uitpakken. Maar eerst deze week nog maar even doorkomen.
2: Precies.
0: Uitzonderlijk hoogte.
2: Ja. Ja. Berend, dankjewel, hè.
0: Doei.
2: Gaan we door met het nieuws, want de zuivering van afvalwater in Tollebeek komt steeds meer onder druk te staan. Vooral vet en vervuiling vanuit Urk zorgen voor problemen.
1: Ondanks jarenlang onderzoek is het nog steeds niet duidelijk wie er verantwoordelijk voor is. Een verslag van Gineke Smit.
3: De afvalwaterzuivering Tollebeek kan het bijna niet meer aan. De installatie moet meer water en ook vuiler water verwerken dan waarvoor hij is gebouwd. Uit metingen blijkt dat de maximale capaciteit al geregeld wordt overschreden. En een groot deel van het probleem komt vanuit Urk.
4: Ik sta hier op bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk. Volgens Waterschap Zuiderzeeland zou een groot deel van het overmatige vet hier vandaan komen. Vooral de visindustrie zou veel olie en vet lozen op het riool. De rioolleidingen die raken daardoor verstopt. Ze moeten vaker gereinigd worden en de levensduur van het riool loopt terug.
3: Maar de visverwerkende bedrijven op Urk zijn verbaasd dat er met de vinger naar hen wordt gewezen. Ze zeggen dat er al controles zijn geweest en dat ze niet weten waar die enorme hoeveelheden vet dan vandaan zouden moeten komen. Het waterschap vindt dat de gemeente Urk strenger moet controleren.
4: Omdat niet precies duidelijk is waar de vervuiling nou vandaan komt, gaat het principe van de vervuiler betaalt hier niet op. De kosten van het verwerken van het vieze water in Tollebeek liggen hoger dan de opbrengsten uit rioolheffingen in dit gebied. Dat is 25% dat verschil. En dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Simpel gezegd, de inwoners van Flevoland krijgen de rekening om het water te zuiveren gepresenteerd, terwijl de vervuiler er niet op wordt aangesproken.
3: Het waterschap heeft de nieuwe gemeenteraad van Urk gewaarschuwd en moet nu echt wat gaan gebeuren, anders blijft de druk op de zuivering toenemen.

0: Mark Ember was dat met Belong Together. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Er zijn 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde. Uiteindelijk werd toegegeven dat het dossier zoek was.
2: Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: Ja, hoe kan dat toch, vraag je je op zijn minst af. Nou, die honderden dossiers die lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar.
0: Voor mensen die blind of slechtziend zijn is het nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen van de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Veel sites zijn niet goed te gebruiken met een spraakassistent die dan voorleest wat er op de website te zien is. En dat is frustrerend.
3: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
0: Dat is niet het enige probleem. Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken, of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites die voldeden aan de eisen.
1: Nou, dat is niet heel veel.
0: Dat is niet heel veel.
1: Nee. Het was opnieuw een teleurstellende avond voor België. Op het WK voetbal tegen Iran kwamen de Rode Duivels niet verder dan 0-0. Een enorme deceptie voor deze fans.
4: Ik ben teleurgesteld. Het is echt. Dat mag echt niet zijn. Het is Iran. We kunnen beter sowieso.
5: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen, dat vind ik echt jammer.
6: Te veel kansen gemist, te veel kleine fouten gemaakt. Heel jammer.
7: Ja, waaraan ligt het? Ik weet het niet. Anders was ik bondscoach, hè.
1: Ja. In dezelfde pool won Egypte vannacht van Nieuw-Zeeland met 3-1. En daarmee is het vrijwel zeker dat Egypte doorgaat naar de volgende ronde.
0: Ik kwam me toch tegen van de Rode Duivels.
1: Ja, vind ik ook wel jammer.
0: Toch? Je wilt toch ook dat je zuidenburen en oostenburen doorgaan?
1: Nou, de oosterburen weet ik niet, maar...
0: Nee, ja, die zijn we heel vaak dat ook is al, mogen... Die hebben ja. Zo vaak gewonnen.
1: De zuidenburen wel.
0: België gunnen we het.
1: Zeker weten.
0: En Nederland natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is over een overzicht van de berichten buiten de provincie.

girls. Uh-huh. And have we got no

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Er wordt vandaag cameratoezicht geplaatst bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. De camera blijft in ieder geval tot 2 augustus. Er moet mogelijk een ernstig geweldsincident voorkomen, stelt de gemeente. Eerder deed zich al zo'n incident voor. Wat wil de gemeente niet precies zeggen? Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw. Maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maakt de producten zo duur dat te weinig mensen de biologische producten nog kopen. Ook het werken met arbeidsmigranten wordt steeds duurder. Je hoort agrariër Thijs Geerze uit Zeewolde.
9: Ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
8: Steeds vaker kiezen Flevolandse boeren daarom ook weer voor de gewone landbouw. De zuivering voor afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Uit metingen van het waterschap Zuiderzeeland blijkt dat er steeds vaker te veel en te vies water door de installaties heen gaat. Volgens het waterschap komt dat vooral doordat de visindustrie op Urk vet en olie in het riool loost. Daardoor raken leidingen verstopt en werkt de zuivering minder goed. Het waterschap vindt daarom dat de gemeente Urk strenger moet gaan controleren. In Zeewolde wordt onderzocht hoeveel vleermuizen er in het dorp leven en waar ze precies zitten. De gemeente wil dat weten zodat ze beter beleid kunnen maken. Ook is het belangrijk bij vergunningsaanvragen voor woningverbouwingen, omdat dan moet worden gecontroleerd of er vleermuizen in het huis zitten. Ecoloog Mark Belt vertelt hoe ze in de nacht onderzoek doen.
10: En dan gaan wij rondjes fietsen door de wijk heen. Dat doen we door heel Zeewolde heen. En dan gaan we op dat moment in kaart brengen van waar zitten ze nou. En dan vinden we plekken zoals in een rijtjeswoning, in een spouwmuur. En dan gaan we dat noteren en dan weten we hier zit een verblijfplaats.
8: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd.
12: Goedemorgen. De komende dagen kunnen we ons opmaken voor toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen in Flevoland. Deze ochtend is het nog best aangenaam, met in de vroege ochtend temperaturen zo rond een graad of 16. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur wel al vrij snel naar waarde ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm, met zo'n 27 graden op de meeste plekken. Het is op de meeste plaatsen ook gewoon zon overgoten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijft het gewoon droog. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. Prima moment om nog even je huis te verkoelen door alle ramen even open te zetten. Want vanaf morgen schakelen we over op nog wat hogere temperaturen. Het kan zo'n 28 graden worden op dinsdag. Wederom zon overgoten op de meeste plekken. En vanaf woensdag wordt het gewoon tropisch warm. De temperaturen die ruimschoots de 30 graden gaan overschrijden.
13: 34, 35 graden, Roy.
14: Ja, ik denk dat ik dan... Ik heb een airco. Ik denk dat ik gewoon lekker in mijn huis
13: blijf. Ik heb een airco.
14: Ik blijf lekker in mijn huis.
13: Doe dat, met je airco.
14: Je mag komen, dan kom je even thee drinken.
13: Ik heb ook airco, sorry.
14: Nou, ja. Ja.
13: Goed, maar het is natuurlijk echt wel heel warm. Wat ook warm is, ja, dat wordt ook wel steeds warmer. Dan hebben we het eigenlijk over koorts, de WK-koorts. Want ja, natuurlijk na die 5-1 overwinning van Oranje op Zweden... ja, denken de meeste mensen toch wel van aan een... nou zeker in ieder geval aan de volgende ronde.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ze blijven maar rondjes draaien. De Detroit Spinners met Working My Way Back to You, Babe.
1: Ja, de WK-koorts in Nederland was niet erg hoog na het gelijkspel in de eerste wedstrijd tegen Japan. Maar zaterdag won Oranje natuurlijk met 5-1 van Zweden.
0: Ja, we worden natuurlijk nu kampioen. Hè? Dat ja, de euforie was groot, bij mij thuis ook, maar ook op Urk. Je hoort een verslag van Florian van Veldhoven.
2: Flinke belangstelling voor de tweede WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden. De sfeer zat er vanaf het begin goed in.
3: Nou, hartstikke gezellig. Ik vind het echt leuk. Ja, echt. Dus, heel Urk komt bij elkaar, hè. Dat is toch mooi?
4: Wij zijn hier met de boot en ik zie dat hier heel veel jonge mensen eigenlijk van Urk zijn. En het is gewoon heerlijk om te zien. Ja, heel leuk.
2: En hij kan na 5 minuten al gejuicht worden als Nederland scoort.
5: Hartstikke heerlijk!
6: Het is heel simpel.
5: Het is heel simpel. Wij verliezen niet! Wij verliezen niet!
2: Nederland verliest inderdaad niet, want het wordt uiteindelijk 5-1 voor Oranje.
7: Ik voel me mega top! Nederland wint! Hey!
8: Ik voel me heel blij met deze overwinning van Nederland op Zweden. Het is gewoon een prachtige wedstrijd. En het is gewoon verdiend. Nederland heeft gewoon laten zien dat ze gewoon kans maken op de wereldtitel.
9: Wat vind je dan het allerleukste aan zo'n avond?
10: Aan zo'n avond? Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
2: De volgende wedstrijd van het Nederlands elftal is op vrijdag om 1 uur 's nachts tegen Tunesië.
1: Dat is dus zeg maar vrijdagochtend, heel vroeg, in de nacht van donderdag op vrijdag ja, dus. Dan ja. Is, oké. Okay.
0: Ja. Ja, ik ga dat niet kijken.
1: Nee, ik ook
0: wij
1: niet.
0: Moeten weer vroeg zijn.
1: Ja, dat ga ik niet, dat trek ik niet.
0: Maar ik mag wel hopen als ik dan om 4 uur wakker word, dat ik dan in ieder geval een pushmelding heb van we hebben gewonnen.
1: Ja, dat lijkt me wel, toch?
0: En dan worden we helemaal kampioen.
1: Nou, we gaan het zien.

0: Santana, en ze zingen over een prachtige Spaanse naam.
1: Heerlijke muziek is het toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Echt dat zomergevoel. Maria, Maria, hoorde je. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over een Zoetermeerse conciërge die morgen terecht staat voor ontucht. Hij wordt verdacht van het misbruiken van twee basisschoolleerlingen en het bezit van beelden van dat misbruik. De moeder van een van de twee slachtoffers is boos op de school, want die hield volgens haar de conciërge een hand boven het hoofd. De man zou haar dochter een kus op de mond hebben gegeven. En de school geloofde de conciërge en niet haar kind.
2: Ik ben toen wel echt gaan vechten. Ik ben mails gaan sturen, ik ben gesprekken aangegaan. Ik heb vragen gesteld en voelde me wel heel erg niet gehoord, zeg maar. En het is wel je meest kwetsbare bezit die je daar elke dag naar school brengt. En hij stond daar gewoon.
1: Ja, het was ook veel meer dan een kus. Er bleken video's van haar dochter te zijn waarop de conciërge ontucht pleegt. Bij meldingen van misbruik is een school verplicht een protocol te volgen. Nou, de school deed dat niet. Dat komt vaker voor, vertelt sociaal onderzoeker Marianne Olfers. Zij deed onderzoek op deze school naar hoe dit misbruik kon gebeuren.
3: Dan zien we, en dan ga ik het toch eventjes wat breder pakken, dat er op heel veel scholen vaak een soort van familiecultuur heerst. En in een familiecultuur, iedereen kent elkaar, woont in de wijk, privé en zakelijk gaat vaak in elkaar over. En wat je ziet is dat er dan die alertheid, maar ook elkaar durven aanspreken van hey, kan dat wel, mag je dat wel doen, dat veel minder wordt.
0: In Bureau Buitenland ging het over de AI-wapenwetloop. Die gaat zo hard dat de Amerikaanse overheid een nieuw model van AI-bedrijf Anthropic verbood. Het model mag niet buiten de VS gebruikt worden. Hoogleraar wetenschap en maatschappij aan de UvA, Robert Dijkgraaf, die noemt het een opmerkelijke ingreep.
4: Zeker deze Amerikaanse overheid heeft steeds keer op keer gezegd, het laatste wat we moeten is reguleren. Ja. We willen dit vrij laten bloeien, dan groeit onze economie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat sommige van deze bedrijven nu ook wel bang zijn, want als zij een product leveren, wat het uiteindelijk alleen maar door Amerikaanse staatsburgers kan worden gebruikt. Dus ik kan me voorstellen dat wel een aantal landen kijken en zeggen van, nou, dan is dit misschien wel het moment om te zorgen dat we daar niet afhankelijk van gaan worden.
0: Ja, dat model van Anthropic kan goed veiligheidsproblemen vinden in computerprogramma's. Verder is er weinig bekend over de risico's van het model. Je kunt je ook afvragen of AI door de overheid beteugeld moet worden, zegt Dijkgraaf.
4: Langzamerhand begin ik over AI een beetje na te denken als kernwapens, et cetera. Die zou je ook niet graag door bedrijven zien ontwikkeld en dat ze daar een markt voor gaan maken. En ik denk dat ook de Amerikaanse overheid langzamerhand wakker aan het worden is, want dit gaat heel snel. Waar zijn we over 10 of 20 jaar? Hoe slim zijn deze algoritmes? En ik denk, als het uiteindelijk zoiets was als elektriciteit, hè, waar iedereen gebruik van maakt, dan zou ik graag willen dat het een publieke faciliteit is. Mm. Maar misschien ook de overheid de zorg overnemen.
1: Excuses van premier Jettan gisteren aan de eerste generatie Molukkers. Dat gebeurde bij de onthulling van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. In het radioprogramma met Clarice zat Andrew Roos. Hij is van de stichting Landelijk Molux Monument. Dat monument heet Ulu Kora, lijkt op een traditionele Molukse boot. En Roos legt uit waar het voor staat.
5: Het staat, onze thema vandaag is Aloha Maluku, Sumber Asli, Samangabaru. De koers van Maluku vanuit oorsprong richting de toekomst. En dat wil zeggen dat we niet alleen terugkijken naar het verleden, maar ook juist met die beweging van die golven in het monument vooruitkijken naar de toekomst, naar de volgende generaties, naar de 4e, 5e, 6e en verder.
1: Schrijver J. Rimo Holle was bij de onthulling en de toespraak. De excuses deden hem niet zoveel, maar zijn moeder was geëmotioneerd door de woorden van Jetten.
6: Ja, mijn moeder raakte dan toch, het zijn ook haar ouders dit betreft, zeg maar, of haar opa, oma. Maar het was haar opa die knulsoldaat was in dit geval. Dus raakte haar wel heel erg. Een stukje erkenning, denk ik, vanuit de staat. Onze pijn.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
10: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Vanaf vandaag cameratoezicht bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. En de zuivering voor afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
13: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
12: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
14: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hierna gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
12: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hoe druk is het op de weg? Nou, het valt eigenlijk alles mee. De N50, Zwolle Emmeloord. Bij zo'n 5 minuten langer onderweg tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Dat is alles. Een flitser is gemeld op de A6. Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 111,2. En zometeen in Flevoland is wakker. Er is steeds minder biologische landbouwgrond in Flevoland. Hoe kan dat? Nou, dat hoor je zometeen.
11: En de zuivering van afvalwater in Tollebeek komt steeds meer onder druk te staan. En Urk speelt daar een rol in.
16: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bob Sinclair was dat met Love Generation.
1: Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw. Maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maken de producten zo duur dat te weinig mensen ze kopen.
0: Ja, steeds vaker kiezen Flevolandse boeren daarom gewoon weer voor de gewone landbouw. Je hoort Thijs Geersen uit Zeewolde.
2: De verdiensten de laatste 5 jaar vielen gewoon heel erg tegen. En de risico's namen heel erg toe. En ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
3: En het bedrijf van Geersen uit Zeewolde is niet het enige dat weer van bio naar gangbaar is gegaan. Ziet Sander van Diepen van belangenbehartiger Biohuis.
4: In het laatste jaar zagen we dat het 90 hectare is teruggelopen. Is op de hele schaal van de vele hectares die we in Nederland hebben, valt het mee. Maar toch, je ziet het wel iets terugnemen, terwijl het in de rest van Nederland juist toeneemt.
2: In Flevoland zijn er zeker een handvol telers en ook al een paar grote telers die gedeeltelijk of helemaal teruggeschakeld zijn naar gangbare landbouw. En de aanwas van nieuwe telers is ook wat lager. En dat is ook misschien een beetje, het is ook misschien een normale dynamiek in de markt. De afgelopen jaren zijn er ook wel veel nieuwe biotelers bijgekomen. En in die zin is dit, terwijl de consumptie door de moeilijke economische omstandigheden ook een beetje achterbleef. En dat is, heeft een disbalans veroorzaakt.
4: Uiteindelijk, één akkerbouw heeft natuurlijk vaak wel 100, 200 hectare onder zijn kont. Dus ja, dan gaat het wel gelijk om grote slagen als één iemand terugschakelt naar gangbaar. Maar je wilt wel voorkomen. En daarvoor zijn we dus samen met de overheid, ministerie, op weg om de versnellingspakket te krijgen. En te zorgen dat het ook weer aantrekkelijk wordt om biologische boeren in Nederland.
5: Ja, zodat het geen trend gaat worden.
4: Exact. In dat getij moeten we echt keren. We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen. Maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
3: Voor Geersen is de keuze duidelijk. Na 23 jaar bio wordt het bedrijf weer gangbaar. Want biologisch is niet het belangrijkste voor hem.
2: Ik zie het ook niet helemaal als de heilige graal. Ik vond het een hele mooie manier van telen de afgelopen jaren. Maar en ik heb er ook alles aan gedaan om het nog te kunnen blijven doen. Maar de combinatie van factoren die maakt toch dat het te moeilijk geworden is. Vroeger had ik geen kinderen, geen gezin thuis. Ja, dan kan je elke minuut, elke dag, elke week alles in je bedrijf steken. En ook dat is veranderd. Ik heb gezin met jonge kinderen thuis. Mijn vrouw werkte in het ziekenhuis als medisch specialist. Is veel van huis. En dat maakt dat ik wel op zoek ben naar een nieuwe balans tussen privé en werk. En dat was een beetje zoek geraakt. En ik denk, op mijn areaal met een gangbaar bedrijf is die balans beter te vinden dan zoals het vroeger ging.
1: Dat was akkerbouwer Thijs Geersen uit Zeewolde. Na 23 jaar biologisch boeren ging het roer op zijn bedrijf dus weer om.

0: beide handen aan het stuur, geen afleiding. En dan, ja, dan rij je best wel veilig, toch?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja. Mis ik nog wat? Nee, ja.
1: Ja, misschien wel, maar nou ja.
0: Ach ja. Nou, je hoort het net van Maal Smit en Nijl Hoorn.
1: Het is 13 minuten over 8. We gaan naar het weer en doen we het Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, hoe zullen we het noemen? Warmer, warmer, heetst? Zoiets?
2: Ja, dat is een goed begin, denk ik, inderdaad. Ja, nee, we staan inderdaad toch aan de vooravond van een uitzonderlijk hete periode in de provincie. Vandaag valt het dan nog enigszins mee met temperaturen die deze ochtend al vrij snel de 20 graden gaan aantikken. Vanmiddag wordt het dan zomers warm met 25 of 26 graden. Er staat de meest matige wind uit het noordoosten en ook dan is het gewoon ronduit zonnig. Met die 25 of 26 graden, dat zijn temperaturen die voor in Flevoland best wel aan de warme kant zijn voor eind juni. Maar deze week zijn het waarschijnlijk de laagste temperaturen van deze week. Dus dat zegt wel iets over hoe uitzonderlijk het is wat er allemaal komen gaat. Vanavond ook nog lang warm. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 13 of 14 graden op de meeste plaatsen. En dat is een ideaal moment om de ramen even open te zetten. Om je huis te laten verkoelen voor wat er dus de komende dagen allemaal komen gaat. Want dan gaan er toch echt wel uitzonderlijk hoge temperaturen aankomen. Ja,
1: ja, want vandaag is dan een lachertje eigenlijk in vergelijking met wat er op ons af gaat komen. Vertel, hoe warm of heet gaat het worden?
2: Ja, morgen loopt de temperatuur al iets verder op. Maar dan is het nog niet zeer warm. Met temperaturen die zo uitkomen rond de 27, lokaal misschien 28 graden in de provincie. Ook dan is het gewoon op de meeste plekken zon overgoten. En vanaf woensdag zien we dan dat we met die uitzonderlijk hoge temperaturen te maken gaan krijgen. Als gevolg van zeer hete lucht die nu nog in Frankrijk aanwezig is. En dat levert in Flevoland temperaturen op van woensdag zo'n 34 graden. En ook de rest van de werkweek is het dagelijks echt wel uitzonderlijk warm met 33 tot 35 graden. Dus dat zijn temperaturen die we in juni niet zo vaak terugzien.
1: Nee. Dus gaan er dan echt records verbroken worden?
2: Zeker. Ja, vanaf woensdag denk ik dat we dagelijks recordtemperaturen gaan halen. Zowel landelijk als ook in Flevoland is dat het geval. Alleen donderdag staan die temperaturen best wel scherp. Maar woensdag en vrijdag wordt het gewoon echt wel recordwaardig. En ik heb zelfs net even gezien dat we misschien zelfs de warmste junidag ooit gaan meten in het land. Dus dat zijn toch wel uitzonderlijke gevallen.
0: En de zonkracht, hoe zit het daarmee?
2: Ja, die is ook echt opvallend hoog deze dag. Ja, maar dat is natuurlijk ook niet heel gek, omdat we nu rond de langste dag van het jaar zitten. Dus de zon die staat heel hoog aan de hemel. Maar op wat volgens mij donderdag en vrijdag gaan we waarschijnlijk zelfs een zonkracht 8 halen.
0: Dat is heel uitzonderlijk, toch?
2: Ja, uitzonderlijk. We halen het wel eens hoor, rond deze tijd van het jaar. Maar heel vaak is dat niet het geval. Dus mocht je toch jezelf in de zon gaan positioneren deze week, dan moet je jezelf zeker goed insmeren. Maar ik zou ook zeggen, zeker in de tweede helft van de week, probeer de zon een beetje te mijden en ook die warmste momenten van de dag. Zeker voor kwetsbare groepen is het echt wel gevaarlijk vanaf woensdag.
1: Zeker, ja. En de nachten dan?
2: Ja, ook die nachten die gaan toch wel opvallend zacht verlopen hoor. Want temperaturen die afgelopen nacht en komende nacht was het nog prima om je ramen open te zetten. Maar zeker in de stedelijke gebieden zien we in de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag temperaturen die nauwelijks meer onder de 25 graden uitkomen. Dus dat is ook echt heel uitzonderlijk.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben echt blij met mijn airco.
1: We gaan ons proberen een beetje rustig en cool te houden, Berend. Dankjewel.
2: Doei doei.
1: We gaan door met het nieuws. De zuivering van afvalwater in Tollebeek komt steeds meer onder druk te staan. Vooral vet en vervuiling vanuit Urk zorgen voor problemen.
0: Ondanks jarenlang onderzoek is het nog steeds niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Een verslag van Gineke Smit.
3: De afvalwaterzuivering Tollebeek kan het bijna niet meer aan. De installatie moet meer water en ook vuiler water verwerken dan waarvoor hij is gebouwd. Uit metingen blijkt dat de maximale capaciteit al geregeld wordt overschreden. En een groot deel van het probleem komt vanuit Urk.
4: Ik sta hier op bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk. Volgens Waterschap Zuiderzeeland zou een groot deel van het overmatige vet hier vandaan komen. Vooral de visindustrie zou veel olie en vet lozen op het riool. De rioolleidingen die raken daardoor verstopt. Ze moeten vaker gereinigd worden en de levensduur van het riool loopt terug.
3: Maar de visverwerkende bedrijven op Urk zijn verbaasd dat er met de vinger naar hen wordt gewezen. Ze zeggen dat er al controles zijn geweest en dat ze niet weten waar die enorme hoeveelheden vet dan vandaan zouden moeten komen. Het waterschap vindt dat de gemeente Urk

0: gemiddelde. Simpel gezegd, de inwoners van Flevoland krijgen de rekening om het water te zuiveren gepresenteerd, terwijl de vervuiler er niet op wordt aangesproken.
1: Het waterschap heeft de nieuwe gemeenteraad van Urk gewaarschuwd en moet nu echt wat gaan gebeuren, anders blijft de druk op de zuivering toenemen.
2: Een verslag van Gineke Smit was dat. Zometeen, de berichten buiten de provincie.
3: Nou.
2: Wat zit daarin?
3: Nou ja, wat denk je?
2: Hitte.
3: Ja.
2: En voetbal.
3: Of niet? Ja, en misschien ook wel die combi. Ja, die hitte, joh. Is echt ongekend, hoor. Toch.

0: Johnny Hates Jazz met I Don't Wanna Be a Hero. De berichten buiten de provincie.
1: In grote delen van Europa wordt het deze week heet. In delen van Frankrijk en Spanje is code rood afgekondigd. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden. Wordt wel gezegd ook al 45 graden. En daarom neemt het land maatregelen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Ja, ook blijven op verschillende plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. Nou, ook in Nederland krijgen we extreem hoge temperaturen.
3: De komende dagen gaan we echt wel overschakelen op uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38 en op vrijdag misschien wel 39 graden.
1: Ja, we dachten, we zetten hem er even bij, onze eigen Berend van Straten. Ja, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Ja, we moeten maar
1: gewoon... die nacht ook, wat hij zei. Ja, rond de 25.
0: Ja, dat is wel heel warm hoor.
1: Oh,
0: vreselijk. Kunstmatige intelligentie leidt tot afname.

0: Toenemende baankansen bij veel beroepen. Maar er zijn nog altijd meer banen dan mensen die er een zoeken, zegt uitkeringsinstantie UWV. Je kan dus snel aan de bak als je een bepaald beroep zoekt.
1: Kan ik bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
0: Ja, dan moet je het werk wel willen doen natuurlijk. Volgens het UWV is er bijvoorbeeld ook grote vraag naar andere dingen, zoals schuldhulpverleners, vanwege het aantal toenemend aantal mensen met problematische schulden.
2: Er zijn 329 dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij maar niks hoorde. Nou, uiteindelijk werd toegegeven dat het dossier zoek was.
3: Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: Nou, ben je mooi klaar mee dan?
0: Dat is dan niet normaal.
2: Ja.
0: Nou ja. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Er wordt vandaag cameratoezicht geplaatst bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. De camera blijft in ieder geval tot 2 augustus. Er moet een mogelijk ernstig geweldsincident voorkomen, stelt de gemeente. Eerder deed zich daar al zo'n incident voor. Wat dat precies was, wil de gemeente niet zeggen. Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw. Maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maken de producten zo duur dat te weinig mensen de biologische producten kopen. Ook het werken met arbeidsmigranten wordt steeds duurder. Je hoort agrariër Thijs Geersen uit Zeewolde.
13: Nou, ook het werken met arbeidsmigranten om onkruid te wieden. Dat is jarenlang goed gegaan, maar het is gewoon heel lastig geworden om voldoende gemotiveerd personeel te vinden. En ook de minimumlonen zijn dermate hard gestegen dat gigantische invloed op de bedrijfsvoering had.
12: Steeds vaker kiezen daarom Flevolandse boeren weer voor de gewone landbouw. De zuivering voor afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Uit metingen van het waterschap Zuiderzeeland blijkt dat er steeds vaker te veel en te vies water door de installaties heen gaat. Volgens het waterschap komt dat vooral doordat de visindustrie op Urk vet en olie in het riool loost. Daardoor raken leidingen verstopt en werkt de zuivering minder goed. Het waterschap vindt daarom dat de gemeente Urk strenger moet gaan controleren. In Zeewolde wordt onderzocht hoeveel vleermuizen er in het dorp leven en waar ze precies zitten. De gemeente wil dat weten, zodat er beter beleid gemaakt kan worden. Ook is het belangrijk bij vergunningsaanvragen voor woningverbouwingen, omdat dan moet worden gecontroleerd of er vleermuizen in het huis zitten. Ecoloog Mark Belt vertelt hoe ze in de nacht onderzoek doen.
14: En dan gaan wij rondjes fietsen door de wijk heen. Dat doen we door heel Zeewolde heen. En dan gaan we op dat moment in kaart brengen van waar zitten ze nou. En dan vinden we plekken zoals in een rijtjeswoning, in een spouwmuur. En dan gaan we dat noteren. En dan weten we, hier zit een verblijfplaats.
12: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners van het Groningse aardbevingsgebied, meldt ombudsman Van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Goedemorgen. De komende dagen kunnen we ons op gaan maken voor toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen in Flevoland. Deze ochtend is het nog best aangenaam, met in de vroege ochtend temperaturen zo rond de graad of 16. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur wel al vrij snel naar waarde ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm, met zo'n 27 graden op de meeste plekken. Het is op de meeste plaatsen ook gewoon zon overgoten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijft het gewoon droog. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. Het prima moment om nog even je huis te verkoelen door alle ramen even open te zetten. Want vanaf morgen schakelen we over op nog wat hogere temperaturen. Het kan zo'n 28 graden worden op dinsdag. Wederom zon overgoten op de meeste plekken. En vanaf woensdag wordt het gewoon tropisch warm. De temperaturen die ruimschoots de 30 graden gaan overschrijden.
16: Even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. En ruim 5 minuten oponthoud op de N717 Nagelen en Meloord. Dat is tussen de N716 en de Karel Doormanweg. Dat was alles. Zometeen in Flevoland is wakker. In Zeewolde hebben ze het telraam erbij gepakt voor vleermuizen.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, wat was hij slecht, die Leroy Brown.
1: Enorm slechte man.
0: Enorm slecht. Ja, het blijkt dus helemaal niet om Leroy Brown te gaan. Hè? Dat was iemand die hij in dienst... Jim Croce zingt dit, die had iemand in dienst. Was in dienst en een van zijn sergeanten was Leroy Brown. Dat was een hele keurige man. Maar het nummer was geïnspireerd op een andere dienstmaat van hem. En die heette dus niet Leroy Brown. Maar die is toen zonder toestemming weggegaan. Maar die kwam later terug om zijn loonstrookje op te halen.
1: Mm-hmm.
0: En toen is hij opgepakt. Dus hij kwam wel voor het geld, maar hij heeft niets gedaan in dienst.
1: Nee, dus hij heeft het verhaal wel wat aangepast en aangedikt vooral, hè?
0: En ja. Leroy Brown is dan zijn sergeant, was dat.
1: Juist.
0: Die was heel keurig.
1: Kijk. De gemeente Zeewolde wil weten hoeveel vleermuizen er in het dorp zitten. En waar. Dat is nodig om beleid te kunnen maken. En handig wanneer iemand een vergunning voor bijvoorbeeld een verbouwing aanvraagt. De vleermuis is namelijk een beschermde diersoort.
0: Verslaggever Reo van der Weijden die ging op stap met ecoloog Mark Belt. En die probeert de vleermuis te tellen in de muur van een woning in het dorp.
2: Het is 10:00 s'avonds en het wordt langzaam donkerder in Zeewolde. In de muur van een hoekhuis wonen vleermuizen. Dat weet de bewoner en dat weet de onderzoeker Mark Belt. Maar hoeveel en welke? We wachten af tot de eerste vleermuis zijn kopje door een spleet naar buiten steekt om voedsel te zoeken. En we wachten. En we wachten.
3: Wij zijn bezig hier met vleermuisonderzoek. En dat doen we voor de gemeente, want die zijn bezig met een soortenmanagementplan. En dat is eigenlijk het in kaart brengen van de nestplekken en verblijfplaatsen van beschermde soorten zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
2: En we wachten, maar ondertussen nog geen vleermuis te zien, terwijl ze er echt wel wonen. We wachten nog even.
3: Op het moment dat de vleermuizen naar buiten komen vliegen, of wanneer ze juist lekker aan het fourageren zijn, midden in de nacht dus eigenlijk, dan gaan wij op pad en dan gaan wij rondjes fietsen door de wijk heen. Dat doen we door heel Zeewolde heen. En dan gaan we op dat moment gaan we in kaart brengen van waar zitten ze nou. En dan vinden we plekken zoals in een rijtjeswoning, in een spouwmuur. En dan gaan we dat noteren en dan weten we hier zit een verblijfplaats.
2: En als we het bijna willen opgeven,
4: de uitvallen zeg.
2: Eén voor één laten de vleermuizen zich letterlijk uit de muur vallen. In een oude spleet kunnen ze hun vleugels nog niet strekken, dus doen ze dat pas tijdens hun val. Ze blijven maar komen, één voor één.
5: Is dat niet vervelend om vleermuizen in je muur te hebben eigenlijk?
3: Vleermuizen, maar eigenlijk heb je daar helemaal geen last van. En het mooie zelfs is nog, je hebt er baat bij. Eén zo'n vleermuis kan op een nacht wel 1000 tot 3000 muggen opeten. Nou, we houden allemaal niet zo heel erg van muggen. Als je een kolonie in je muur hebt zitten van 100 dieren, moet je voorstellen hoeveel minder muggen dat is over een paar maanden tijd. Dus dat is hartstikke mooi.
5: En hoeveel heb je er nu geteld?
3: Precies 80 op dit moment.
5: 80?
3: Ja.
5: Dus dat is wel een serieuze groep.
3: Ja, 81. Ja, dat is zeker een serieuze groep. Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
1: Zo. Flinke aantallen.
0: Inderdaad. Nou, ik ben toch blij dat ze dan al die muggen opeten.
1: Nou.
0: Dat vind ik altijd zo irritant.
1: Ecoloog Mark Belt over de vleermuistelling in Zeewolde. Het is nu 20:20. Material Lover van Shanna Spyro.

0: De dingen des levens, oftewel Costa della Vita. Eros Ramazzotti, die zong daarover bij Flevoland is wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Bureau Buitenland ging het over de AI-wapenwedloop. Die gaat zo hard dat de Amerikaanse overheid een nieuw model van AI-bedrijf Anthropic verbood. Het model mag niet buiten de VS gebruikt worden. Dat is opmerkelijk, vindt hoogleraar wetenschap en maatschappij Robert Dijkgraaf.
2: Zeker deze Amerikaanse overheid heeft steeds keer op keer gezegd: het laatste wat we moeten is reguleren. Ja. We willen dit vrij laten bloeien. Dat groeit onze economie. Maar ik denk eerlijk gezegd dat sommige van deze bedrijven ook wel bang zijn, want als zij een product leveren wat het uiteindelijk alleen maar door Amerikaanse staatsburgers kan worden gebruikt. Dus ik kan me voorstellen dat wel een aantal landen kijken en zeggen van, nou, dan is dit misschien wel het moment om te zorgen dat we daar niet afhankelijk van gaan worden.
1: Het model kan goed veiligheidsproblemen vinden in computerprogramma's. Over de risico's van het model is weinig bekend. Nou, je kunt je afvragen of de overheid AI wel moet beteugelen, zegt Dijkgraaf.
2: Langzamerhand begin ik over AI een beetje na te denken als kernwapens, et cetera. Die zou je ook niet graag door bedrijven zien ontwikkeld en dat ze daar een markt voor gaan maken. En ik denk dat ook de Amerikaanse overheid langzamerhand wakker aan het worden is, want dit gaat heel snel. Waar zijn we over 10 of 20 jaar? Hoe slim zijn deze algoritmes? En ik denk, als het uiteindelijk zoiets was als elektriciteit, hè, waar iedereen gebruik van maakt, dan zou ik graag willen dat het een publieke faciliteit is. Mm. Maar misschien ook de overheid de zorg overneemt.
0: Excuses van premier Jette gisteren aan de eerste generatie Molukkers. Dat gebeurde bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam. In het radioprogramma Met Clarice zat Andrew Roos van de Stichting Landelijk Moluks Monument. Het monument lijkt op een traditionele Molukse boot. Roos legt uit waar het voor staat.
3: Het staat, onze thema vandaag is Aloha Maluku, Sumber Asli, Samangabaru. De koers van Maluku vanuit oorsprong richting de toekomst. En dat wil zeggen dat we niet alleen terugkijken naar het verleden, maar ook juist met die beweging van die golven in het monument vooruitkijken naar de toekomst, naar de volgende generaties, naar de vierde, vijfde, zesde en verder.
1: Ik vind het wel een hele mooie symboliek.
0: Vind ik ook. Ja. Ook schrijver J. Riemer Holle die was bij de onthulling en ook bij de toespraak. En de excuses die deden hem niet zoveel, maar zijn moeder was geëmotioneerd door de woorden van Jette.
4: Nou, mijn moeder raakte dan toch, het zijn ook haar ouders dit betreft, zeg maar, of haar opa, oma. Maar het was haar opa die knulsoldaat was in dit geval. Dus raakte haar wel heel erg. Een stukje erkenning, denk ik, vanuit de staat. Onze pijn.
0: Tot zover wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, dan zijn we ook meteen alweer aan het eind gekomen van Flevoland is wakker. Morgenochtend vanaf 6 uur zijn we er natuurlijk weer.
0: Zeker, ja, ik ga nog door met wat muziek het komende uur. Flevoland Muziekland. Ook het moment dat je natuurlijk een verzoekje hebt, mag je hem doorsturen. 0320 28 50 50. En heb jij een verzoekje nog die ik kan draaien voor je?
1: Ik laat me gewoon verrassen door jou.
0: Is goed. Ja. De police hoor, ga je nu horen.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
2: Vanavond bij mij.
3: Dit is Flevoland.
4: Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
3: Ook dit is Flevoland.
5: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Ja, we zijn met z'n allen, veel gezelligheid en zo moeten we ook met elkaar omgaan.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
9: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Vanaf vandaag cameratoezicht bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. En het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
12: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
11: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
13: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
11: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een aantal files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Haven en Eemnes. Duurde er een kwartier langer over. De N305 dan Dronten Almere tussen de A27 en de A6 5 minuten. En ook nog een file op de N711, Zwifterband Emmeloord tussen Lelystad en de A6. Is je tijdsverlies 5 minuten. En er is ook nog een flitser gemeld in Lelystad op de Vijf Herenlanden. Daar word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. De komende twee uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. En het eerste uur zoek ik naar nummers die je een beetje doet denken aan het WK. Want die oranje koorts, die is bij mij wel echt gaan stijgen. Ik geloof erin, we worden wereldkampioen. En misschien jij thuis ook wel, dat je dat ook wel denkt. Daar hoort natuurlijk wel een plaatje bij. Het mag een Hollands plaatje zijn. Het mag ook gewoon een van de WK-liedjes zijn van de afgelopen jaren. Ik doe zo alvast een voorzetje. Maar als jij een leuk verzoekje weet, 0320 28 50 50.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Goedemorgen.

Ja, het is zomer in Flevoland. Dat merk je ook hier op de radio. Summertime Blues van Eddie Cochran hoor je bij Flevoland Muziekland. Ja, ik zei het net al. Het is natuurlijk... die oranje koorts die is een beetje begonnen. Tenminste, als het aan mij ligt. Eerst had ik er nog niet zoveel vertrouwen in. Maar na zaterdag is het voor mij gewoon duidelijk bij worden wereldkampioen. En ik denk dat je dat gevoel misschien thuis ook wel hebt. Ik ben trouwens wel heel benieuwd. Mocht jij heel je huis versierd hebben met oranje slingers of weet ik veel wat... Je mag altijd even een foto sturen. Hè? Dat kan via de app 0320 28 50 50. Maar ik vroeg jou dus ook om via diezelfde app een verzoekje te doen. Welk nummer past er een beetje bij dat WK-gevoel? Bij dat oranje koortsgevoel? Nou, ik kreeg net al een reactie van Sis. Die wil graag André Hazes horen met Bijhouden van Oranje. Hele leuke suggestie. Ga ik misschien zo meteen wel even draaien. Maar ik wilde zelf ook nog even een voorzetje doen. Het is niet per se een Nederlands nummer. Helemaal niet zelfs. Maar het doet mij denken aan die machtige finale... In 2010 tegen Spanje. Toen stond Nederland in de finale dus van het WK. En er waren twee hele bekende nummers uit die tijd. Dat was Shakira met Waka Waka. Maar ook Knaan met Waving Flag. En als ik die weer hoor, dan brengt het me helemaal terug naar die tijd... dat we met z'n allen voor die tv stonden of zaten... en gewoon aan het genieten waren van al die wedstrijden die Nederland ook won. Helaas niet de finale, maar misschien komend jaar. Hè? Dat zou best kunnen. Heb jij een verzoekje dus? Wat past echt bij die oranje koorts of bij het WK 0320 28 50 50?

naartoe gaan. Dat kan ook. Of je gaat gewoon even naar omroepflevoland.nl/kiek. En dan zie je daar ook dus twee foto's. En het zijn vandaag twee foto's van de versiering in een wijk in Ens. Ja, die is geplaatst vanwege de Ensie Fair. Dat is het dorpsfeest daar in Ens. Ja, en ook de wedstrijden van het Nederlands elftal, die waren tijdens het feest te zien. En daar is dus ook wat versiering van gemaakt. Nou, als ik je meeneem naar deze foto, dan zie ik uiteraard, wat ik zie een voetbalveld. En daarin zie ik allemaal, ik zie een Nederlands team en ik zie een ander team. Ik moet zeggen dat ik niet weet tegen wie ze spelen. Maar ik zie allemaal van die shirtjes zie ik op het veld. Ik zie een bal. Ik zie ook natuurlijk de reclame die je altijd aan de zijkanten ziet van het voetbalveld. Daarachter staat een huis. Nou ja, de stand staat er ook op. Hè, wat de stand is tijdens deze wedstrijd. En ze zitten in de 89ste minuut. Dat kan ik al wel stellen. Hij is niet heel moeilijk. Dus als je een keer wat leuks wil gaan winnen, dan zou ik deze gewoon echt eventjes, broer, dit is vrij snel te zien, tenminste. Ik ben er niet zo goed in, maar ik zie het al meteen. En als je het antwoord goed hebt, dan kun je het insturen. 0320 28 50 50. Je kan dus bellen, tot 11 uur kan dat. Of je gaat even naar omroepflevoland.nl/kiek. En dan vul je daar je antwoord in. Kan ook tot 11 uur. Ja, het is eigenlijk een weggevertje. Dus doe het vooral. En dan mag je misschien na 11:30 aan het rad draaien bij Rutger en Arnoud in de herberg. Ja, en dan win je misschien wel 50 euro. Of je wint misschien wel een cadeaubon. We hebben allemaal hartstikke leuke prijzen op dat rad. Dus doe er je voor mee. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Michael Jackson.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Er wordt vandaag cameratoezicht geplaatst bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. De camera blijft in ieder geval tot 2 augustus. Het is om een mogelijk ernstig geweldsincident te voorkomen, stelt de gemeente. Eerder deed zich hier al zo'n incident voor. Wat er precies was, dat wil de gemeente niet zeggen. Het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Flevoland was jarenlang koploper op het gebied van biologische landbouw. Maar onder meer het werken zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen maken de producten zo duur dat te weinig mensen de biologische producten kopen. Steeds vaker kiezen Flevolandse boeren daarom meer voor de gewone landbouw. De zuivering van afvalwater in Tollebeek staat onder druk. Uit metingen van het waterschap Zuiden-Zeeland blijkt dat er steeds vaker te veel en te vies water door de installaties heen gaat. Volgens het waterschap komt dat vooral doordat de visindustrie op Urk vet en olie in het riool loost. Daardoor raken leidingen verstopt en werkt de zuivering minder goed. Het waterschap vindt daarom dat de gemeente Urk strenger moet gaan controleren. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanmorgen wat omlaag gegaan. En dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Van inwoners in het aardbevingsgebied zijn meer dan 300 dossiers kwijtgeraakt, meldt Nationaal Ombudsman van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde over zijn zaak. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Een record voor Australië. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. Twee inwoners van Sydney zijn aangehouden.
14: Goedemorgen. De komende dagen kunnen we ons op gaan maken voor toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen in Flevoland. Deze ochtend is het nog best aangenaam. Met in de vroege ochtend temperaturen zo rond een graad of 16. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur wel al vrij snel. Dan waren ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm. Met zo'n 27 graden op de meeste plekken. Het is op de meeste plaatsen ook gewoon zon overgoten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijft het gewoon droog. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. Prima moment om nog even je huis te verkoelen door alle ramen even open te zetten. Want vanaf morgen schakelen we over op nog wat hogere temperaturen. Het kan zo'n 28 graden worden op dinsdag. Wederom zon overgoten op de meeste plekken. En vanaf woensdag wordt het gewoon tropisch warm. De temperaturen die ruimschoots de 30 graden gaan overschrijden.
12: Dankjewel. Welk nummer zorgt voor jou nou echt voor oranje koorts? Je mag het laten weten. 0320 28 50 50. Appen mag, bellen mag ook altijd. 0320 28 50 50.
15: Goedemorgen.

The Four Tops en Loco in Acapulco. En daarvoor hoorde je dus Sarah Bareilles met Love Song. Haar grootste hit tot nu toe. Ja, we hebben een tijdje niks van haar gehoord. Maar komende zomer komt ze weer terug met een nieuw album. Op 28 augustus komt haar nieuwe album Good Grief uit. Dus dan gaan we waarschijnlijk wel weer een hitje van haar horen, denk ik zo. Ik vroeg jou, welk nummer geeft jou nou echt dat oranje koorts? Die oranje koorts die je nu krijgt doordat we gewonnen hebben afgelopen zaterdag. Ik heb er in ieder geval heel veel last van. Ik kreeg een aantal verzoekjes. Onder andere Brian, die wil graag Wolter Kroes horen met We zijn er weer bij. Dat is natuurlijk Viva Hollandia. En ik kreeg er ook eentje, die was van Sis. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk eentje, die moeten we ook wel gewoon draaien. Puur en alleen omdat het ook de goaltune is van dit jaar. Dat is die van André Hazes. Met dat prachtige bij Houden van Oranje. Want ja, ik schreeuw hem ook mee hoor, als we weer scoren. Speciaal voor Sis dus, André Hazes.

Ja, eerst de vader, daarna de dochter. André Hazes hoorde je net met Wij Houden van Oranje. Daarvoor dus tranen in de giftshop van Roxanne Hazes. En die Roxanne Hazes, die doet mee aan Stars on Stage. Dat is een programma waarin artiesten het musicalpodium betreden. Ze moeten ook dansen en dat soort dingen. En afgelopen vrijdag werd zij omgetoverd tot Dolly Parton. En dat klonk nog best wel goed. Ja.

Anders te zien bij Stars on Stage. Ja, de jury was ook tevreden over haar zang. Haar danskwaliteiten konden nog net even wat beter, werd gezegd door de jury. Ja, en ze leek ook wel veel op Dolly Parton. Dus dat, nou, misschien wordt ze wel een soort goede Dolly Parton-imitator. Zometeen nog de oud-polderplaat voor je. Thomas Berger is dat met Als je de keuze had. Dat allemaal straks na Foreigner met That Was Yesterday bij Flevoland Muziekland.

Hij was Polderplaat vorige week. Thomas Bergen met Als je de keuze had. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Rutger Radstaken. Die gaat vast waarschijnlijk ook wel heel veel zomerse muziek draaien. Ik heb ook nog zomerse muziek voor je. Nancy Amos met Etso Betso.

0: Flevoland, test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
1: Ook dit is Flevoland.
3: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl.

0: www.almeerscaravan.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Vanaf vandaag cameratoezicht bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. En het aantal hectares biologische landbouwgrond in Flevoland daalt. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment. Maar er wordt wel geflitst op de N702, de Hoge Ring in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 1,6. En 5 Heerenlanden in Lelystad. In beide richtingen wordt ook geflitst. Heb je nou nog een andere gezien? Kun je melden in de app van Flitsmeister. En dan gaat Flevoland Muziekland lekker verder met zo meteen Samuel Welten. Eerst Backman Turner Overdrive.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherprijs, 2,49. Leuk voor het WK.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Goedemorgen.

Samuel Welte en Lil Kleine, maak me nou niet gek. En Samuel heeft natuurlijk ook nog eens een keer die WK-hit gescoord. Die gaat lekker. En sowieso, Oranje nu gaat lekker toch op het WK. Met de wedstrijd tegen Zweden. Wat een stand. Dit is Flevoland Muziekland met lekker veel muziek deze ochtend. Heb je nou een suggestie voor op de playlist? Dan kun je me even een appje sturen. En dat kun je doen via het nummer 0320 28 50 50. Helemaal leuk als je ook even een berichtje inspreekt. Laat ik die even horen zo dadelijk op de radio, inclusief jouw liedje. Er zijn ook wat jarigen vandaag. Jeroen van der Boom, die is 54 jaar geworden. Dan Brown, de schrijver, 62. Meryl Streep, 77 jaar geworden. Lisa Lois, 39. En deze dame is vandaag alweer 73 jaar oud geworden. Cyndi Lauper, je hoort er nu met Girls Just Wanna Have Fun.

Roxy Music en More Than This hier bij Flevoland. Waar we ondertussen ook weer het spelletje Kiek de Kiekendief spelen. Ik heb weer een mooie opgave voor je om even lekker te puzzelen. Want Kiek is bij twee foto's van de versiering in een wijk in Ens geweest. De versiering die was daar vanwege de Ensifair dorpsfeest in Ens. En ook de wedstrijden van het Nederlands elftal waren tijdens het feest te zien. En de versiering is eigenlijk het speelveld van Oranje. Met een wedstrijdbord, de t-shirts van de spelers. En op de rechterfoto is iets anders dan op de linkerfoto. Maar ja, wat is dat? Zie jij het verschil? Dan kun je doorbellen op 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op onze site omroepflevoland.nl/kiek. En de foto die laat ik gewoon de komende paar minuten nog eventjes op televisie staan. Mocht je die aan hebben, dan kun je gewoon even lekker mee puzzelen. En zie je het verschil, dan heb je tot 11 uur deze ochtend de tijd om jouw antwoord door te geven. Draai ik ondertussen de lekkerste muziek van Flevoland. Zo dadelijk Fleetwood Mac, Little Lies. Maar eerst is hier Harry Styles, American Girls.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Het is precies 10:30. Goedemorgen. Het cameratoezicht bij de Joodse synagoge in Almere stad blijft nog een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten. De camera's hangen er sinds kerst 2023. En dat komt door het Gaza-conflict. Bezoekers voelen zich niet meer veilig en het aantal mensen dat de synagoge bezoekt is afgenomen. Volgens van der Loo is de kans op een incident nog altijd groot. De camera's blijven nu staan tot juni volgend jaar. De 9-jarige Sriharitra Ganesh van de schaakvereniging Almere is zaterdag Nederlands kampioen schaken geworden in de categorie tot en met 9 jaar. Ze won 6 schaakpartijen en speelde 1 partij gelijk tegen haar clubgenote Alia Dingra. Zij werd tweede op het NK. En er wordt vandaag cameratoezicht geplaatst bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. De camera blijft in elk geval daar tot 2 augustus. Dat moet een mogelijk ernstig geweldsincident voorkomen, stelt de gemeente. Eerder deed er zich ook zo'n incident voor. Wat wil de gemeente niet zeggen? En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op Web.nl.
11: Goedemorgen. De komende dagen kunnen we ons opgemaken voor toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen in Flevoland. Deze ochtend is het nog best aangenaam, met in de vroege ochtend temperaturen zo rond een graad of 16. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur wel al vrij snel naar waarde ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm, met zo'n 27 graden op de meeste plekken. Het is op de meeste plaatsen ook gewoon zon overgoten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijft het gewoon droog. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. Het prima moment om nog even je huis te verkoelen door alle ramen even open te zetten. Want vanaf morgen schakelen we over op nog wat hogere temperaturen. Het kan zo'n 28 graden worden op dinsdag. Wederom zon overgoten op de meeste plekken. En vanaf woensdag wordt het gewoon tropisch warm. De temperaturen die ruimschoots de 30 graden gaan overschrijden.
10: Nou, dat worden warme dagen inderdaad. En daar hoort lekkere muziek bij. Kan ik iets voor je draaien? Laat het me even weten in de app van Flevoland. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Traveling Wilburys hoor je nu al meteen. En Taylor Swift, ook onderweg.
12: Goedemorgen.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En daarvoor nog de Traveling Wilburys en Handle With Care. Ja, ik zei het al vaker deze ochtend. Een verzoekje kun je altijd doen via de app van Flevoland. En dat heeft ook Ellie gedaan. Die heeft wat ingesproken.
1: Hey, goedemorgen met Ellie.
0: Goedemorgen.
1: Nou, ik zat er net even in de zon. Toen dacht ik met mijn eigen die oudjes in de archipel. De omaatjes en opaatjes. Die krijgen de komende dagen het ontzettend warm. En het personeel gaat er alles. En vooral de vrijwilligers gaan er alles aan doen om de omaatjes en opaatjes koel te krijgen.
0: Ja.
1: Zouden jullie liever die omaatjes en opaatjes een heel oud nummer kunnen draaien? Zodat ze zoiets hebben van, hey, die ken ik. Yes, top. Al sla je me dood wat voor nummer het is. Want ze zijn natuurlijk 30 jaar ouder dan ik, hoor, ik het zo moet zeggen. Maar zou je voor hun speciaal vandaag een nummer kunnen draaien? Zodat ze in ieder geval deze week een klein beetje steun hebben ook naar de radio die ze luisteren. En veel drinken jullie, werk ze allemaal. Groetjes van Ellie Peters.
0: Kijk, nou dat is toch even leuk. Ja, ik wil zeker wel teruggaan in de tijd. Ik hoop dat terug naar het jaar 1961 lang genoeg geleden is. In ieder geval is hij ongetwijfeld herkenbaar. Chubby Checker, Let's Twist Again.

Nou, dit valt ook wel lekker hoor, met die zomerse temperaturen. De Commodores en Sail On hier bij Flevoland. Zullen we het nog een keertje doen, het spelletje Kiek? Misschien heb je de foto nog niet goed genoeg kunnen bestuderen. Dan geef ik je nu nog eventjes de kans om dat te doen. Dat kun je doen op televisie, laat ik hem nu even zien. Maar je kan natuurlijk ook even op onze site kijken, omroepflevoland.nl/Kiek. Kiek die was namelijk in Enns. En daar is een foto gemaakt van de versiering daar voor de Enzifair. Het Nederlandse elftal was daar ook te zien bij de wedstrijden. Maar er is hier op de foto het speelveld eigenlijk nagebootst. Met de doelen en een wedstrijdbord waarop de score te zien is. De spelers zijn erop te zien. Maar ja, op de rechterfoto is wel iets anders dan op de linkerfoto. Zie jij wat het is, dan heb je tot 11 uur deze ochtend de tijd om je antwoord door te geven. Dus nog 13 minuten.

Nou, die oude piano doet nog prima van Diana Ross. My Old Piano hier bij Flevoland. En daarvoor nog Raymond Hermans in de boeken. En nu nog even een beetje zon. Louis Fonsi, Daddy Yankee en Despacito.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
4: Ook dit is Flevoland.
6: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, we zijn met z'n allen, veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
10: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het cameratoezicht bij de Joodse synagoge in Almere stad blijft nog een jaar van kracht. En vanaf vandaag ook cameratoezicht bij de Contrabasweg in de Almeerse Muziekwijk. Dit en meer in het regionieuws van 11:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zometeen gaan we het hebben over internet en telecom. De populaire iPhone die zou kwetsbaar zijn voor onoplosbare hack. Bernie Duin vertelt hier zometeen van alles over.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
17: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
18: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
19: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
18: Verwen jij je maar.
19: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
18: Waarmee?
19: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
18: Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
21: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: David Grant, Jackie Graham, Could It Be I'm Falling In Love aan het begin van Herberg Flevoland.
1: Ja, dan moet je het maar afwachten natuurlijk, hè, of dat zo is. Could It Be I'm Falling In Love?
0: Ja.
1: Er is geen handboekje voor, er is geen zeg maar gebruiksaanwijzing.
0: Was het maar zo, hè?
1: Nou, dan zou het een stuk makkelijker zijn geweest, in al die jaren ook. We worden wel een beetje verliefd op het Nederlands elftal, hè?
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja.
0: Wat een overwinning,
1: hè? Heerlijk.
0: Lekker, hè?
1: Ja, we hebben er allemaal weer verduzie in nu, hè? Nu gaat het gebeuren. Ja, tuurlijk. Ik heb gekeken bij de buren, buiten, tentje, groot scherm en zo. Dat soort leuke dingen.
0: Gezellig.
1: Ja, heel gezellig. Maar ja, de volgende wedstrijd wordt natuurlijk een heikel puntje.
0: Ja.
1: Want wie gaat er s'nachts om 1 uur kijken?
0: Ja, dat wordt wel een dingetje, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat ga jij doen, denk je? Gewoon slapen?
0: Ja, dat is een goeie.
1: Je moet er ook wel een beetje over mee kunnen praten.
0: Het is
1: natuurlijk
0: ook wel weer leuk, gewoon midden in de nacht voetbal kijken.
1: We zijn er weer bij en dat is prima. Ja. Weet je, dat soort dingetjes. En ja, je wilt toch ook niet dat je de volgende ochtend wakker wordt en dat er staat Nederland toch weer eruit geknikkerd.
0: Ja, en dat je het dan niet hebt gezien. Ja,
1: ja, dat is of wel echt fenomenale huppelde Brobby of wie dan ook, weet je wel. Dat.
0: Ja.
1: Viel mij wel op dat spelers van het Nederlands elftal, ik moet toch een klein kritisch nootje plaatsen, dat de spelers van het Nederlands elftal iets minder enthousiast waren dan de spelers van Curaçao.
0: Ja,
1: ik vond
0: inderdaad
1: ook een Wout Weghorst en een Brobby, dat de koning en de koningin en de kroonprinses binnenkomen, of de Ariane binnenkomen, dat ze goed gespeeld, wat leuk, joh! En dat de spelers zeggen, ja, prima, joh. Weet je? Dat.
2: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Spencer Davis Group. En Give Me Some Lovin'.
1: Ja, we zitten wel in de liefde met de liedjes vandaag, zeg.
2: Ja, could it be I'm falling in love? Give me some loving. En nou, we hebben straks ook nog Someone Wants You, Someone Loves You, Honey.
1: Ja, Song waarschijnlijk wel, ja. Nog.
2: Ja.
1: Nou hoor.
2: Ja, en dan uiteindelijk wordt het Otto wel met Hands Up. Bernie Duin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We gaan het over internet en telecom hebben. Yes. We gaan het over de populaire iPhone hebben.
3: Ja, nou ja, het is een populaire iPhone waar een flink probleem in zit. Er zit een soort van hack zit erin. Of een soort van ja, een deur die open staat waardoor mensen in je telefoon kunnen komen. En dat gebeurt natuurlijk niet vaak. Want op zich staan de iPhones bekend als de meest veilige toestellen die er bestaan.
2: Maar toch niet.
3: Maar toch niet, nee. En het probleem is, normaal als er zo'n opening is, zo'n lek zoals dat heet, dan wordt het wel opgelost met een software update. Maar in dit geval kan dat niet. Dus de toestellen waar het om gaat, die hebben echt wel een probleem.
1: Wat is er aan de hand dan? Wat kunnen ze zien?
3: Nou, ze kunnen niet zomaar wat zien, maar ze kunnen de toestellen kraken. Dus dat betekent eigenlijk dat, ja, stel je voor, je wordt gestolen, dan kunnen ze gewoon in het toestel komen. Omdat het deurtje eigenlijk half open staat van je telefoon.
2: En welk deurtje staat er dan open? Hoe kan dat dan eigenlijk?
3: Ja, het heeft te maken met, ja, het zit in de USB-aansluiting. Daar is iets mis. Dat zit voor de software. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er een soort van verouderd systeem is, dat ze niet meer kunnen updaten. En het geldt eigenlijk alleen maar voor de iPhone XR, de iPhone 11... de iPhone XR en de 11 Pro in die line-up. Dus het is een bepaalde line-up van Apple van 5 jaar terug waar het om gaat. Maar
2: ja, kunnen rustig zeggen dat zijn de oudere toestellen.
3: Ja, maar de iPhone 11 is wel een hele populaire telefoon geweest. En die wordt nog steeds refurbished, ontzettend veel verkocht. Dus let daar wel op als je hem koopt.
2: Waarom is dat ding zo populair dan?
3: Ja, omdat hij destijds was hij gewoon een betaalbare, goede iPhone was het. En nu is het nog steeds als refurbished ook een heel erg betaalbaar toestel. Het jaar daarvoor, voor de 11, kwam de XR uit. Dat was niet zo'n succes. Toen hebben ze dat met deze dat opgelost. En het is echt veel verkocht.
2: Maar kunnen ze bij je bankgegevens allerlei andere gevoelige informatie?
3: Nee, dat niet zo. Maar het komt erop neer. Er staat een deurtje half open van die iPhone, waardoor ze eigenlijk binnen kunnen kijken. Ze kunnen externe software erop installeren. Waar ze nog wel bang voor zijn, is dat ze wel in de secure enclave kunnen komen van de iPhone. Klinkt heel ingewikkeld. Maar dat is de geheime chip die erin zit, waar eigenlijk je vingerafdruk op zit en je gezondheidsgegevens. Dus dat is nog wel even spannend. Want als ze daarin komen, dan zijn ze wel helemaal een stap verder.
2: In verband ook met de AVG.
3: Ja, onder andere, ja. Ja.
2: Dus. Maar je kan er dus niks tegen doen. Je kan niet tegen bij jou in de winkel langskomen en zeggen, Bernie, fix dat voor mij.
3: Nee. Met een software update kun je niet oplossen dit keer. Het is gewoon een verouderd toestel waarin ze dat niet meer kunnen oplossen. Ja. Dat is een beetje net als Windows 10. Dat
2: probeer hem goed in te ruilen.
3: Ja, precies. Ja, zoiets, ja. Voor wat hij nog waard is. Ja.
1: We worden op kosten gejaagd gewoon weer.
3: Ja, belachelijk, ja, hè? Echt. Doe ze expres. Doe ze allemaal expres.
2: Ja. Zeg, liggen we op ramkoers of op ramcrisis?
3: Nee, ramcrisis. Een ramcrisis.
2: Niet een ramp?
3: Nee, niet een ramp. Nee. Een ram, ja, RAM. Ja.
2: Wat is er aan de hand?
3: Ja, dat gaat om die chipprijzen die de afgelopen half jaar enorm gestegen zijn. Door AI, wat nu heel populair is, ja, is er enorme vraag naar veel werkgeheugen en veel chips. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een tekort is. Ja, als er een tekort is, dan worden dingen duurder. Mm-hmm. Er was eerst nog niet zoveel van te merken dit jaar, maar nu begin je echt wel dingen te zien. Het merk Nothing bijvoorbeeld, best wel een opkomend merk, die heeft een soort van budgetlijn toestel hebben ze. En ze hebben eigenlijk dat hele toestel gecanceld. En dat komt omdat ze eigenlijk niet meer voor een budgetprijs het toestel kunnen leveren. Dus eigenlijk komt er nu al op neer dat toestellen dus al gecanceld worden door die tekorten. Dus het is best wel een probleem.
2: Maar heeft alleen dat merk er vooral mee te maken? Of zijn alle merken een beetje?
3: Alle merken hebben er mee te maken, ja.
2: Alles wordt duurder qua elektronica waar chips in zitten.
3: Tim Cook van Apple die heeft een paar weken terug al gezegd van ja, ook wij ontkomen er niet aan. Ook wij moeten de prijs omhoog gaan gooien. Dus dat gaan we dus ook nog merken komende maanden. Samsung heeft een paar maanden terug al bekendgemaakt. Ja, het is eigenlijk voor iedereen is het merkbaar, helaas.
2: Oké. Maar de iPhone 18 Pro wordt een saaie update, zeg jij.
3: Ja, dat wel. Ja. Dus hij wordt duurder, maar hij wordt inderdaad wel saaier.
2: Duurder en saaier. Dat is niet een goed marketingverhaal, dit.
3: Nee, klopt. Ja, eigenlijk komt er in het najaar een nieuwe iPhone 18 Pro uit. En dit keer geen normale 18, die komt volgend jaar uit. Het wordt eigenlijk een hele kleine update. Nou, waarom is dat waarschijnlijk? Volgend jaar is de iPhone 20 jaar. Dat wil Apple weer groots vieren. Dus alle vernieuwingen die er eigenlijk aan zitten te komen, die Apple

0: Ja, zoiets, ja.
1: Seven.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oh, ja, kijk maar uit wat je zegt. Gelukkig zijn die allemaal naar school.
2: Ja, oké, okay, dus er komt geen 19 uit. Alles wordt gespaard voor de 20.
0: Ja,
2: dus...
0: alles wordt gespaard, inderdaad. Het enige wat je gaat zien met de 18 Pro is dat het camera-eiland bovenin wordt wat kleiner. Ja, hij krijgt een iets betere batterijduur, maar is maar een heel klein beetje. En qua uiterlijk is hij nog net zo lelijk als de huidige iPhone 17 Pro.
2: Dus eigenlijk zeg je van, joh, ga helemaal niet wachten op die 18. Als je dan echt iets nieuws wil, dan moet je gewoon wachten op de
0: 20. Ja, want echt die nieuwe iPhone 20 van volgend jaar, dat wordt echt een hele bijzondere telefoon. Dat wordt een telefoon die eigenlijk de visie van Steve Jobs altijd is. Ja. En de visie was altijd dat hij een apparaat wil hebben waarbij je vergeet dat je een telefoon in je handen hebt. Dus dat het eigenlijk alleen het apparaat is en niet, niet een rand eromheen of niet allemaal knoppen aan de zijkant. Dus hebben het heel minimalistisch. Het scherm gaat over de randen heen lopen naar buiten toe. Dus zowel net zoals bij de Samsung destijds aan de zijkant, maar ook aan de bovenkant. En het wordt eigenlijk één grote glasplaat die je in de handen hebt en met een goede accuduur.
2: Wordt die ook weer groter dan?
0: Dat is nog niet bekend. De maten zijn nog niet bekend. Ik verwacht het wel. Sowieso, omdat er natuurlijk minder rand dan zit aan het toestel, krijg je automatisch een grote scherm.
2: En meer nadruk op die Fold misschien ook?
0: Ja, die komt in het najaar. Komt die
2: vouwbare iPhone?
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een niche product. Hè? Waarschijnlijk kost die €2600, die nieuwe vouwbare iPhone. Dus ja, dat is geen toegankelijk toestel voor iedereen. Dat wordt die iPhone 20 misschien wat meer.
2: Nee, maar ja, de telefoons zijn tegenwoordig ook een soort mode-accessoire.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat doet Apple ook heel erg goed met alle accessoires die ze erbij hebben. Je kunt tegenwoordig zelfs een soort van teugeltje kopen die je waarbij om je zij heen hangt.
2: Ja, de iPhone dus
0: ja, kost €120, maar dan heb je ook wat.
1: Een teugeltje. Nou
0: ja, dat is een fashion ding natuurlijk. Dat, ja. Dan is het waar.
2: Ik denk
0: natuurlijk
2: dat heel veel in Dubai zouden veel verkocht gaan worden.
0: Ja, dat sowieso, ja.
2: Oké, okay, goed. Nou, we zijn weer helemaal up to date, zeg maar. Danny Duin, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 1 minuut over 11:30. Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen die zondag is aangehouden voor een dodelijk ongeluk is weer vrij, meldt de politie. De man meldde zichzelf op het bureau en is inmiddels verhoord. Hij wordt mogelijk gezien als de bestuurder van een bestelbusje dat zaterdagavond laat op de Biddingringweg een 32-jarige fietser aanreed. Die fietser overleed ter plekke. Of de man iets te verwijten valt is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Zeewolde heeft de politie 75 processen verbaal uitgeschreven tegen bestuurders van tweewielers. 20 mensen kregen vrijdagavond een boete voor fietsen in het voetgangersgebied. 7 brommerrijders hadden geen rijbewijs. De politie viel op dat veel fatbikes technisch niet in orde waren. Remmen werkten slecht en de voertuigen konden harder dan is toegestaan. Op de Zeewolderdijk zijn tegelijkertijd 3 bewijzen van automobilisten ingenomen. De hoogst gemeten snelheid was daar 180 km per uur bij een maximum van 80. En het cameratoezicht bij de Joodse synagoge in Almere stad blijft nog een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten. De camera's hangen er sinds kerst 2023 als gevolg van het Gaza-conflict. Bewoners voelen zich niet meer veilig en het aantal mensen dat de synagoge bezoekt is afgenomen. Volgens van der Loo is de kans op een incident nog altijd groot. De camera's blijven nu staan tot juni volgend jaar.
8: Goedemorgen. De komende dagen kunnen we ons opmaken voor toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen in Flevoland. Deze ochtend is het nog best aangenaam, met in de vroege ochtend temperaturen zo rond de graad of 16. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur wel al vrij snel naar waarde ruim boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm, met zo'n 27 graden op de meeste plekken. Het is op de meeste plaatsen ook gewoon zon overgoten. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht blijft het gewoon droog. De temperatuur die daalt dan naar een graad of 14 op de meeste plekken. Het prima moment om nog even je huis te verkoelen door alle ramen even open te zetten. Want vanaf morgen schakelen we over op nog wat hogere temperaturen. Het kan zo'n 28 graden worden op dinsdag. Wederom zon overgoten op de meeste plekken. En vanaf woensdag wordt het gewoon tropisch warm. De temperaturen die ruimschoots de 30 graden gaan overschrijden.
7: En zometeen gaan we weer een spelletje spelen. We hebben mooie prijzen op ons kikrad, dus blijf erbij.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Tajikasi van Bonita. Een beetje tzatziki. Zon op je radio. Ja, dat hoorde ik er ook inderdaad in. Ja, tzatziki. Ik krijg helemaal
1: tzatziki, tzatziki, tzatziki, tzatziki. Lekkere zomer in het
0: wel. Ja hoor.
1: Adinda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi, hoe is het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja, kan je het nog een beetje aan met de warmte? Met de warmte, zo lukt het nog allemaal?
2: Ja, het is wel een beetje warm. Ja. Voor mij mag het wel iets koeler.
1: Nou, ik moet zeggen, vanochtend heb ik even echt alles opengezet. Want er was een verkoelend windje, mag ik wel zeggen.
2: Ja, dat wel.
1: Ja, ja, 's ochtends, in de vroege ochtenduren eventjes de boel openzetten. En daarna gewoon lekker alles dicht, rolluiken dicht, zonnescherm uit en zo. Ja. Hou je enigszins de warmte nog een beetje buiten. Moet je ook werken vandaag, Adinda?
2: Ik ben nu op het werk.
1: Oh, wat doe je ook alweer?
2: Ik werk bij een kinderdagverblijf in Lelystad.
1: Oh, en is daar wel airco aanwezig?
2: Ja, daar is airco aanwezig.
1: Oh, gelukkig. Oh, al die kindjes allemaal. Maar het is veel buitenspelen nu, veel met water spelen, denk ik?
2: Nee, op het moment niet. Een paar kindjes liggen nu in bed.
1: Oh, lekker.
2: En een paar kindjes zitten te spelen.
1: Ja, ja. Maar als ze buiten zitten, lekker goed insmeren allemaal. Adinda, je bent een van onze vaste medespeelsters. Je kijkt geregeld. Je stuurt ook heel vaak wat in. En vandaag ben je er weer eens een keertje bij. Dus dat vinden wij prima. Wat heb jij gezien? Wat is er op die foto's anders? Want Kiek, die was ergens. Wat was het ook alweer?
0: Ja, die was in Ens.
2: Bij een voetbalveld, dacht ik.
1: Ja, klopt. Ik zal even de foto erbij pakken voor de controle. Oh, was op de NC Fair.
0: Op de NC Fair, inderdaad.
1: NC Fair verkiezing.
0: En daar hadden ze een speelveld van Oranje, zeg maar, nagebootst.
1: Ja.
0: Met een scorebord en
1: En daar stond ook al 4-1 op?
0: Nou, het was nog niet goed voorspeld.
1: Oh, nee. Nee, maar het was de wedstrijd Qatar-Nederland. Zie ik dat nou eens goed staan? Of ja. OAT? Ja, Qatar-Nederland. Hebben die tegen elkaar gespeeld dan?
0: Nog niet, volgens mij. Oh. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren eigenlijk.
1: Ik weet het niet. Nee, de planning ziet er nu naar uit dat of Marokko of Brazilië midden in de nacht. Ga je kijken, Adinda?
2: Nou, het is wel een beetje laat, hè?
1: Het is een beetje laat, maar ja, goed. We zijn toch wel een beetje chauvinistisch, toch?
2: Ja.
1: Ja, we moeten wel een beetje aangaan.
2: Ja, Nederland heeft het goed gedaan.
0: Ja, zeker. Tegen Zweden.
1: Ja.
0: Dat ging lekker.
1: Nou, maar nu moeten we toch... want heel veel mensen denken... Oh, dat is leuk. Vrijdagavond 1 uur. Dan kunnen we allemaal kijken, want we zijn zaterdag vrij. Maar dat is niet zo, want het is donderdag op vrijdag, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Donderdag op vrijdag 1 uur 's nachts. Nou, we moeten eigenlijk wel kijken. Goed. Ja. Adinda, we zijn inmiddels bij het rad aanbeland.
0: Ze heeft alleen nog niet het goede antwoord gegeven.
1: Oh nee, wat was het dan? Even. Wat was het? Wat was het?
2: Op de linkerfoto zag ik 0-0 staan en op de rechterfoto 2-0.
1: Oh,
0: kijk.
1: Nou,
0: ja,
1: is dat zo?
0: Ik zag het ook.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, als jij het zegt, Rutger, dan hou ik me daar al
0: maar
1: vast.
0: Maar we zien het nu ook op televisie, dus ja, het is inderdaad goedgekeurd.
1: Goed zo. Oké, nou, nu wel naar het rad toe. En dan mogen we gaan draaien. Weet je nog hoe het werkt?
2: Ik weet hoe het werkt.
1: Nou, vertel
2: ik
1: me dan.
2: Ik hoor het elke dag.
1: Nou, zeg het maar.
2: Een harde draai naar rechts.
1: Een harde draai naar rechts. Zo. Even kijken. Ja, alle prijzen zitten er nog op. Dus je kan maar zo kans maken om een mooie rugtas. Mooie keukenschort. Of geld. Kan ook nog. Bon. Kan ook nog. Nou, ik heb het net gezegd. Ik weet niet of je hem al hebt. Maar je krijgt de Omroep Flevoland Kiek keukenschort.
2: Ah, dat is leuk.
1: Ja, dat is een leuk hoor. Deze is wit ook handig bij de barbecue tegenwoordig. Dus wie gaan we zo snel mogelijk naar je opsturen? En dan komt het allemaal goed, Adinda. Heel veel plezier vandaag met werken. En hou het allemaal een beetje cool, hè?
2: Ja, jullie ook weer.
1: Dankjewel. Doeg.

0: Ze vertelt er alleen niet bij waar dat dan precies is.
1: Nee, a place on earth.
0: Ja, ergens. We moeten het zelf maar uitzoeken.
1: Nou ja, dan moeten we achter haar aangelopen. Want zij schijnt schijnbaar te weten waar het dan is.
0: Belinda Carlisle, we kunnen er even bellen.
1: Je hebt een nummer?
0: Ja, ik heb een nummer. Ja,
1: je hebt alle nummers van de sterren natuurlijk
0: ja,
1: ook.
0: Zeker.
1: Ja. Je had een leuk feestje van het weekend nog, hè? Afgelopen week toch? Een of ander radiostation.
0: Ja, dat klopt.
1: Een soort van reunie.
0: Dat was een 20-jarig bestaan van radiostation. Van 100% NL.
1: 20 jaar alweer?
0: 20 jaar, ja.
1: Alsof het gisteren is gegaan ook.
0: Ja,
1: dus.
0: Ja.
1: Was het een leuke reunie?
0: Het was zeker leuk. Leuk om iedereen weer te zien. En daarna nog even voetbal gekeken met z'n allen. Dus,
1: ook nog.
0: Dat was gezellig.
1: Nou, het was een dolle avond dan ook.
0: Absoluut.
1: Het zou ook een dol weekend worden in Zeewolde. Maar de organisatie van de Endurance, die heeft zojuist een bericht eruit doen gaan. Dat er toch vanwege de warmte zijn er van allerlei veranderingen en ook helaas teleurstelling. Zometeen meer daarover.

0: Dit is Flevoland.
1: Hier zitten dus tot nu toe 81 vrouwtjes, maar waarschijnlijk evenveel jongen in de spouwmuur.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 49-jarige man uit Biddinghuizen die zondag is aangehouden voor een dodelijk ongeluk is weer vrij. Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Zeewolde heeft de politie 75 processen verbaal uitgeschreven. En het cameratoezicht bij de Joodse synagoge in Almere Stad blijft nog een jaar van kracht.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het triathlonweekend in Zeewolde is zojuist afgelast. We gaan zo meteen bellen met de voorzitter, Bas Pietersen. Die zal zeer waarschijnlijk zeer teleurgesteld zijn.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: John Mayer en Last Train Home in Flevoland. Flevoland Muziekland, wou ik zeggen. Maar
1: nee, dat is nog niet.
0: Nee, dat is nog niet. Straks. Dat komt zo meteen.
1: Ja, dat doen we zo meteen. Eerst heel wat anders. Want het triathlonweekend in Zeewolde, de Endurance, is zojuist afgelast. De organisatie van die wedstrijd, zoals de triathlon heet, Endurance dus, moest vanochtend de knoop doorhakken. En de verwachte hitte die zorgt voor onveilige situaties voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers langs het parcours.
0: Voorzitter Bas Pietersen van de Endurance, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was het een lastige beslissing?
2: Eigenlijk was het niet zo'n lastige beslissing meer, nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. Mm. En toen stond alles in het zwart. Dus dan wordt een beslissing niet moeilijk, wel heel vervelend. Ja. Want ja, wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding van de Zeewolde Endurance. En dat is een triathlon evenement dat altijd over 2 dagen plaatsvindt. En ja, dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
1: Ja, ja. Heeft die aflassing dan ook te maken met de onwelwordingen bij andere sportwedstrijden elders in het land?
2: Natuurlijk. Maar ja... het triggertje, maar wij werken altijd met een bepaalde app waar al die wetenswaardigheden ingezet kunnen worden. Zoals temperatuur, dat is obvious, maar ook de luchtvochtigheid, de windsnelheid en de UV-straling. Als je dat allemaal bij elkaar optelt in die app, stond het in het zwart en dan was de gevoelstemperatuur boven de 36 graden. Het ging zelfs tot 39 graden, om eerlijk te zeggen. Omdat er helemaal geen wind staat komende zaterdag. En op vrijdag ook bijna geen wind is. En de luchtvochtigheid op 65% zit. Ja, dan wordt het heel lastig voor deelnemers. Maar ook vrijwilligers om hun warmte kwijt te kunnen.
1: Ja. Nou,
2: vrijwilligers staan de hele dag op het hete asfalt.
1: Ja.
2: Daar kan de temperatuur wel oplopen tot misschien wel 40, 45 graden.
1: Ja, en deze dagen warmt het ook al elke dag nog meer op. Ook. Er is geen enkel moment van verkoeling natuurlijk ook.
2: Nee, ook dat nog, ja.
1: Is dit enorm de grote, maar ook populaire evenement dan misschien nog op een andere datum in te halen?
2: Je zegt het meteen, het is een enorm evenement. Het is niet zo makkelijk te verplaatsen. Je zit in de NTB, een Nederlandse triathlon agenda. Die zit al bomvol. Wil je het gaan verplaatsen, kom je met andere wedstrijden in conflict. Bij ons vinden namelijk ook divisiewedstrijden plaats van de NTB. De scholieren, die hebben zo'n beetje hun laatste schooldag komende vrijdag. Ja, die zijn daarna op vakantie. Dus die krijg je al niet meer. En op vrijdag hebben wij ook de militairen, de brandweer en de politie die hun nationaal kampioenschap houden bij ons. Ja, die heb je ook niet zomaar weer opgetrommeld. Dus het is heel lastig om een andere datum te prikken. We gaan vanavond met het hele bestuur nog even om de tafel zitten om te kijken wat wel mogelijk is. Ik heb net de burgemeester aan de lijn gehad. Die wil ons op allerlei manieren helpen. Om dit evenement te behouden. Nou, het evenement blijft zeker behouden. Volgend jaar zijn we er weer. Maar voor dit jaar wordt het een lastig verhaal.
1: Ja.
2: We gaan in ieder geval kijken of er mogelijkheden zijn. En dan kom ik graag erop terug, maar ik denk het niet.
0: Dan horen we dat inderdaad weer tegen die tijd. In de aanloop naar dit hele evenement zijn er ook allemaal workshops en clinics gehouden. Die zijn ook allemaal voor niks geweest?
2: Nou ja, nooit is iets voor niks, want de kinderen hebben er wel aan kunnen proeven. Want we houden clinics. Ja. We leggen het niet alleen uit, maar we doen ook fysieke clinics. Waarbij ze een klein stukje zwemmen en een klein stukje fietsen en een klein stukje hardlopen. En dan ervaren ze een beetje een triathlon. Dus het is een soort sportles voor een sport die ze normaal gesproken niet doen. Bij de sportles krijgen ze wel voetbal, honkbal, misschien basketbal en volleybal en dat soort sporten. Maar triathlon komt niet zo vaak voor dat in een les gegeven wordt. En dan hebben wij een keertje mogen overnemen.
1: Ja.
2: Dat doen we met heel veel plezier hoor. Want die blije kinderen, die als je die kopjes ziet ook tijdens de Zeewolde Endurance, dat is echt een feest.
1: Ja, nou was eigenlijk heel Zeewolde was er al min of meer klaar voor. Dranghekken stonden er, wegwijzering is allemaal aangepast.
2: Er stonden al van die karren met ja. licht erop. Ja. Stonden al de verbindingswegen. En er zijn borden ingedraaid van pas op, tussen die en die datum van dat en dat tijdstip kun je hier niet door. Ja, Buco is een hele grote sponsor ook van ons. Die zet al die borden neer. Volgend jaar gaan we trouwens ook de Buco Zeewolde Endurance heten. Dat is echt een hele grote sponsor. Mm-hmm. En Buco is ook de shirt sponsor van Telstar, de voetbalclub.
1: Oh, ja.
2: Misschien zeg je dat wat.
1: Zeker. Maar alle spullen moeten dus inmiddels terug.
2: Precies, die kunnen dat allemaal weer opgaan. Nou ja, wij zijn nu alles weer aan het inladen om alles weer terug te brengen.
1: Ja. Maar heeft zo'n afzegging nu ook nog financiële gevolgen voor jullie?
2: Ja, vast wel. We gaan het vanavond allemaal uitrekenen. En dan kijken wat we voor onze deelnemers nog kunnen doen. Dat we alles kunnen terugsturen. Of dat we een deel terugsturen. Of dat we het niet kunnen terugsturen. Omdat we dan ter ziele zijn.
1: Ja, en de horeca zal ook het een en ander allemaal ingeslagen hebben.
2: Ja, nou, horeca die koopt niet zo ver van tevoren alles in. Maar die loopt wel omzet mis. Want we hebben hier een groot evenement waar duizenden mensen op afkomen, die ook al die terrassen vullen. Ja, dat vinden zij ook niet leuk.
1: Nee, maar u zegt, zoals het er nu voor staat, zal de Endurance van volgend jaar niet in gevaar komen door deze aflasting.
2: Nee.
1: Okay, goed zo. Nee. Dat is fijn om te horen. Bas Pietersen is dan in ieder geval van de Endurance Zeewolde. Succes met het opruimen en tot de volgende keer.
2: Ja, dank u wel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Andy Grammer, A Maxim Thing I Love. Daar heb je het weer, de liefde.
1: Ja. Ja, maar met deze temperaturen zijn het wel hele zoele zomernachten.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Of niet? Berend van Straten, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, die zoele zomernachten. Iedereen die denkt dat we het over Rutger van Barneveld hebben, maar we hebben het gewoon over het huidige weertype.
2: Ja, ze zijn zoel deze week inderdaad. Ja, komende avond en nacht valt dat nog mee. Daar moet je gebruik van maken, want de nachten daarna wordt het alsmaar warmer en warmer. En voor de meeste mensen is dat niet altijd even lekker om te slapen. Maar goed, het is in ieder geval wel volop zomer deze week. Ook vanmiddag is dat het geval. De zon die schijnt overal volop. En het is eigenlijk best nog wel aangename temperaturen die nu zo rond de 23 graden liggen. En het wordt uiteindelijk zo'n 25 of 26 graden op de meeste plekken. Dus dat is prima weer nog om er lekker op uit.
1: Maar het is ook aangenaam door die noordoostenwind, hè? Die is wat frisser.
2: Klopt inderdaad, ja. De lucht is ook iets droger nog, dus het is niet super vochtig vandaag. Dus het is echt helemaal niet gek. Maar er gaat de komende dagen dus wel iets aan veranderen, want het wordt een stuk heter inderdaad.
1: Oké, maar vanavond en vannacht alles openzetten met alle gevolgen en risico's van dien rond vliegende heksen die naar binnen toe kunnen komen.
2: Ja, dat inderdaad wel. Maar het zorgt wel voor dat je huis inderdaad lekker wordt afgekoeld. Want vanavond is het wel nog lang warm, maar inderdaad staat nog wel een windje, waardoor het inderdaad al een beetje kan doorstromen. En vannacht koelt het dan af naar zo'n 13 of 14 graden op de meeste.
1: Oh, heerlijk.
2: Dan kan je huis echt goed afkoelen.
1: Ja. Het scheelt ook alweer in het energieverbruik dat al die airco's niet aan hoeven 's nachts.
2: Precies.
1: Oké, maar dan, de dagen daarna.
2: Ja, morgen dus wederom volop zon. Bij ook al wat hogere temperaturen dan vandaag. Met zo'n 27 of 28 graden wordt het echt al wel warm voor de tijd van het jaar. En er staat ook iets minder wind. Dus morgen voelt het ook al wat warmer aan. Maar vooral vanaf woensdag wordt het echt flink zweten voor de meeste mensen. Want de temperatuur gaat dan oplopen naar maar liefst 34 graden op woensdag. Staat ook maar weinig wind die voor verkoeling zorgt. En ook de vocht is dan wat vochtiger. Of de lucht is dan wat vochtiger. Dus het voelt een stuk benauwder aan.
1: Ja.
2: En ook de dagen daarna is het gewoon echt uitzonderlijk warm in Flevoland, hoor. Met temperaturen van maar liefst 33 of 35 graden. Dat zijn temperaturen die we in juni gewoon echt niet vaak zien. Zeker niet in Flevoland. Dus we moeten echt wel rekening gaan houden dat het niet heel aangenaam wordt. En ook die nachtelijke temperaturen die gaan flink oplopen. Dus het worden echt plaknachten met gewoon uitzonderlijk hoge temperatuur.
1: Ja, maar het zijn ook wel zorgwekkende temperaturen.
2: Ja, zeker. Kijk, temperaturen van 30 graden die komen in juni natuurlijk echt wel voor. Maar dat het ook zo lang aanhoudt, dat is best uitzonderlijk. Dus we moeten wel rekening houden dat, zeker voor die kwetsbare groepen, doen er goed aan om gewoon het warmste moment van de dag te mijden. Natuurlijk voldoende water drinken.
1: Ja.
2: En ook de schaduw regelmatig.

0: De straten, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Doei doei.
2: Nou, ja, ik dacht, laten we maar meteen draaien dan.
0: Dit is de zomerhit van de komende maanden. Forget about Cheerio. Denk aan de zoele zomernacht. En het is hem zo gegund. Rutger van Barneveld. Denk

0: Wat een regelrechte klapper is het toch.
1: Echt ook dit ook.
0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.
1: Ja, dat is hem zo gegund. Hij is een beetje vriend van onze show ook. En we hebben hem al zo vaak gehad. Heel vaak is hij gewoon verguisd door Nederland. Toen hij meedeed aan het programma Ik Geloof in Mij.
0: Ja. Hè,
1: dat mensen heel erg vervuld zijn van zichzelf. Maar dat het eigenlijk niet zoveel is.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze jongen hebben we al een paar keer hier ook gehad. Wat ik zei. En hij heeft het wel goed voor elkaar. Hij weet precies wat hij wil. Hij weet ook precies wat hij doet. Hij laat zich niet voor ieder gat vangen. Hij doet ook geen gekke dingen.
0: Ja.
1: En het is zo leuk ook dat hij dan nu uiteindelijk waarschijnlijk toch, want iedereen heeft het erover, dit wordt de grote zomerhit.
0: Nog fantastisch.
1: Na Cheerio, na zoet, zout, zuur, na terug in de tijd, wordt dit misschien wel de knaller van de komende maanden. Rutger van Barneveld. Ja, de code oranje is het. Door die aanhoudende en stijgende temperaturen is er kans dat er in Nederland ook nog code oranje voor de hitte wordt uitgegeven. De steeds hogere temperaturen hebben te maken met klimaatopwarming, zegt het KNMI.
2: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatverandering, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig, vaker en ook warmer.
1: Ja, ik zag het ook aan mijn olijfboompje. Dus het is helemaal vol met kleine olijfjes.
0: Ja.
1: Nou, normaal had je dat hier niet voor elkaar gekregen ook.
0: Oh, wat goed, hè?
1: Ja. In heel Europa is het op dit moment heel erg warm. In Frankrijk kan het vandaag de heetste dag sinds de metingen worden, met temperaturen van boven de 40 graden. En dan hebben we het nog niet eens over de gevoelstemperatuur.
0: Misschien moeten we die triathlons gewoon maar ergens in de winter gaan houden of zo.
1: Ja, heel anders. Als alles opschuift naar het noorden, dan wordt het uiteindelijk in het zuiden dus koeler.
0: Ja,
1: dus
0: ja, inderdaad.
1: Dat is logica, hoor.
0: In Arnhem zijn deze week de European Transplant.

0: Hand Games. Sportwedstrijden voor mensen met bijvoorbeeld een donor, hart, lever of long. Meer dan 700 atleten uit 24 landen laten zien hoe goed beweging en een nieuw orgaan samengaan. En dat is nodig volgens de organisatie, want het is best moeilijk om na een transplantatie het sporten weer op te pakken.
1: Dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de wind, de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: Ja, dit had natuurlijk...
2: Zo warm is het, dat ons systeem ook door de war raakt.
0: Nou, inderdaad, ja. Dit ging helemaal niet over de Transplant Games. Want ik was inderdaad aan het vertellen dat het moeilijk is om na een transplantatie het sporten weer op te pakken.
3: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
0: Deelnemers kunnen meedoen aan 16 verschillende sporten, zoals badminton, darten, zwemmen, petank en walking football.
2: Wat leuk dat die Jesse Green alvast begonnen is.
0: Gezellig.
2: Hij staat echt te popelen van ongeduld met zijn danseres.
0: Ja, nou, laten we ze ook maar hun gang gaan dan.
2: Ja.
0: Kijk, daar zijn ze.
2: Goed advies voor deze dagen.
0: Nice and slow.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: 12:58 is het geworden. Goedemiddag. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen die zondag is aangehouden voor een dodelijk ongeluk is inmiddels weer vrij. De man meldde zichzelf op het bureau en is inmiddels verhoord. Hij wordt mogelijk gezien als de bestuurder van een bestelbusje dat zaterdagavond laat op de Biddingringweg een 32-jarige fietser aanreed. Die fietser overleed ter plekke. Of de man iets te verwijten valt, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Zeewolde heeft de politie 75 processen verbaal uitgeschreven tegen bestuurders van tweewielers. 20 mensen kregen vrijdagavond een boete voor fietsen in het voetgangersgebied. 7 brommerrijders hadden geen rijbewijs. De politie viel op dat veel fatbikes technisch niet in orde waren. Remmen werkten slecht en de voertuigen konden sneller dan is toegestaan. Op de Zeewolderdijk zijn tegelijkertijd 3 rijbewijzen van automobilisten ingenomen. De hoogstgemeten snelheid was daar 180 km per uur bij een maximum van 80. En Endurance Zeewolde gaat aankomende zaterdag niet door. De organisatie van het triathlon-evenement heeft besloten de wedstrijden vanwege de hoge temperaturen dit weekend af te lasten. De organisatie wil het welzijn van deelnemers, vrijwilligers en officials garanderen. En dat lukt niet meer met deze temperaturen. Dit en ander nieuws is ook allemaal te lezen op onze website omroepflevoland.nl.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Hij stond al langer onder druk om te vertrekken. Starmer zegt dat hij aanblijft tot er een opvolger is. Als grote kanshebber wordt oud-burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de Stille Oceaan. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 200 mensen om. Mensenrechtenorganisaties noemen het executies. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is volgens artsen nog lang niet onder controle.
8: Goedemiddag. De zomer die draait deze week op volle toeren in Flevoland. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig met temperaturen die oplopen naar zomerse waarde van een graad of 26. Daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het wel flink af. Met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond de graad of 14 op de meeste plekken. Dus een ideaal moment om de ramen even open te zetten en je huis flink te laten afkoelen. Want de komende dagen wordt het uitzonderlijk heet in de provincie. Morgen valt het nog enigszins mee met temperaturen van zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. Wederom zon overgoten de dagen daarna. Dan wordt het dus echt uitzonderlijk heet met tropische temperaturen die uitkomen tussen 33 en maar liefst 36 graden.
9: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn 2 vertragingen op dit moment. De A28, Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. 10 minuten vertraging. En de N307, Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. 5 minuten.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: It Must Have Been Love, Roxette. En daarvoor nog de polderplaat van deze week. Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist.
1: Ja, nou je weet zeker niet wat je mist als je afgelopen vrijdag hebt gekeken en geluisterd naar een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Dat was bij ons de gast, was hier hartstikke gezellig. We hebben ijsjes gegeten met ze, we hebben alle dingen van het leven even besproken met haar. En ze heeft deze single heeft ze live gedaan, dus je kan hem ook nog even terugvinden op gemist op onze pagina omroepflevoland.nl. Zometeen, na 1 uur.
0: Een nieuw uurtje herberg.
1: Dirty Dancing.
0: Oh, ja.
1: Nee, Grease. Ik noem even een paar films.
0: Oh.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee. Ik denk al. Het wordt een hele leuke middag.
1: Er zijn een aantal van die dansfilms.
0: Ja.
1: En de dansvoorstelling die op 27 juni is van Chantal's Dance Center, dat voelt als een film die live voor jou wordt gedanst. Daarover gaan ze zo meteen praten. Komen de twee, Chantal, broer ze zelf, en Tess Dijkstra, zij is een leerling. Dus ze gaan alles vertellen over die voorstelling.
0: Dat zo dadelijk in een nieuw uurtje. Nu Pink.

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. En toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen. Maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De Zeewolde Endurance gaat dit weekend niet door. De organisatie heeft de triathlonwedstrijd afgelast vanwege de verwachte hitte. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen die zondag is aangehouden voor een dodelijk ongeluk is weer vrij. En bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Zeewolde heeft de politie 75 processen verbaal uitgeschreven tegen bestuurders van tweewielers.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Twee mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn twee vertragingen op dit moment. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Strand Nulde en afrit Ermelo. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar afgesloten. 10 minuten vertraging. En de N307 Lelystad-Kampen. Tussen de N306 en de N50. 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst aan de Delta-zijde in Blaricum in beide richtingen. En heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
8: Zometeen een dansvoorstelling die voelt als een film, maar dan live. En dat is aanstaande zaterdag in de Kunstlinie in Almere. Het goede nieuws is, er is airconditioning. Dus er wordt gedanst naar hartelust door Chantal's Dance Center. Zometeen Tess Dijkstra, zij is van het selectie- en het demo-team. En ook Chantal Broersen komen vertellen over de Cinematic Rhythms.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Anastasia en I'm Out of Love. En in het najaar komt ze naar Nederland.
1: Alweer?
0: Naar Amsterdam, ja.
1: Ja, zij is gericht in Nederland, hoor.
0: Dat waar?
1: Ja, ja, ja. Waar was zij toch vorig jaar, of dit jaar, ook ergens bij aanwezig? Ik zei van, nee, wat leuk dat zij er is.
0: Oh.
1: Ja. Nou ja, maar de meeste sterren vinden Nederland, met name Amsterdam, leuk. Ook.
0: Ja, Nederland is fantastisch.
1: Paradiso heeft natuurlijk een enorme naam.
0: Ja.
1: Melkweg heeft een goede naam.
0: Zeker.
1: En die Teddy Swims, die overigens geen Teddy Swims heet, afgelopen weekend.
0: Ja.
1: Pop.
0: Ja.
1: Ik vond het zo opvallend dat je alles gewoon live kon zien via de televisie.
0: Ja, dat vond ik ook.
1: Dat zit ik beter. In de airco Pinkpop volgen. Nou,
0: ja.
1: Leuk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Helemaal in de stromende regen ook.
1: Ja. Ja. Wow. En ik was ook nog even op een festivaletje in mijn hometown Apeldoorn. En daar hadden ze toch wel een beetje een zure nasmaak van het grote concert dat ze vrijdagavond zouden hebben bij het Drakenbootfestival. Dat is een heel groot festival.
0: Ja.
1: In de loop der jaren uitgegroeid. Daar hadden ze eindelijk, na 20 jaar, hadden ze daar Anouk kunnen contracteren.
0: Ja?
1: Ja. Nou, die heeft voor die 30.000 euro anderhalf liedje gespeeld. Vanwege het naderende onweer moest tijdens het eerste nummer is er besloten, we gaan ontruimen, dames en heren. Dus in plaats van dat Anouk haar volgende nummer aankondigde, kondigde ze aan van jullie gaan lekker naar huis toe. Zo
0: oh,
1: uit. Nee, ze vond het zelf ook heel erg vervelend. Dus ze heeft beloofd om terug te komen. Maar zo zijn er heel veel festivals natuurlijk afgelopen weekend geweest die te maken hebben gehad met het onweer.
0: Ja.
1: Kunnen we beter gewoon lekker in het theater zitten.
0: Ja, toch?
1: Want dat doen onder andere Tess Dijkstra en Chantal Broers. Ze zijn vandaag bij ons in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Cinematic Rhythms. Een film die voelt als een dansvoorstelling en die wordt ook nog live voor jou uitgevoerd.
2: Ja.
1: Chantal.
2: Ja.
1: Jij bent van Chantal Dance Center.
2: Ja, dat ben ik.
1: Het is jouw eigen danscentrum, ja. Anders zou het geen Chantal heten. hoe lang ben je al bezig?
2: Je bedoelt, hoe lang heb ik de dansschool?
1: Hoe lang heb je de dansschool al, ja?
2: Nou, de dansschool heb ik volgend jaar 10 jaar.
1: Zo.
2: We zijn in 2017 begonnen.
1: Ja.
2: En nou ja, goed, dus volgend jaar hebben we jubileum.
1: Ja. Wat is nou de kracht dat iedereen zo graag wil dansen?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Want er zijn best wel veel dansscholen in Almere.
1: Ja.
2: En ook wij hebben gewoon wachtlijsten. En ik denk dat het toch wel komt, ook door de tv-programma's. En nou goed, alle danseressen natuurlijk achter. Alle popsterren. Ja, ik denk dat als je dat ziet als klein meisje, denk je, ja, dat wil ik ook.
1: Ja. Ja, ja. Ja, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we de grote Lucia Martas.
2: Zeker, daar kom ik vandaan. Tenminste, daar heb ik mijn opleiding gedaan.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dus een mbo en een hbo opleiding, dat weten heel veel mensen helemaal niet. Hè?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Ik heb het mbo gedaan.
1: Ja.
2: Maar het is inderdaad een mbo en een hbo opleiding.
1: Ja. Groot leverancier van de grote danseressen, maar ook voor het Songfestival en het Junior Songfestival natuurlijk.
2: Zeker,
1: nu ook. Tess Dijkstra, jij bent ook bij de selectiegroep.
3: Ja, klopt.
1: Is dat dan ook jouw droomwereld? Dat je ooit bij de grote popsterren of zeker. Ooit je eigen dans mag gaan choreograferen, maken?
3: Ja, nou, ik zit dans nu bijna 6 jaar bij Chantal. Ik heb eerste jaar heb ik gewoon alleen streetdance gevolgd. En toen op een gegeven moment heb ik auditie gedaan voor de selectie en voor het demo team. En toen, ja, het is zo leuk gewoon met de groep, gewoon het team die je hebt. En ja, later lijkt me ook echt leuk om gewoon te blijven dansen en gewoon optreden. Is gewoon heel leuk.
1: Ja. Zijn die audities net zo erg als dat we wel eens op televisie zien bij de cheerleaders in Amerika?
3: Nou, niet zo
2: pas op
3: erg.
2: Met wat je zegt.
3: Nee, het is zeg maar gewoon, ja, natuurlijk het voor iedereen spannend, voor mij ook. Maar ja, het moet sowieso ieder jaar gewoon opnieuw. En toevallig hebben ze maandag deze week, vorige week gehad.
2: We hebben afgelopen week inderdaad van maandag tot en met vrijdag
3: de audities
2: gehad, ja.
3: Ja.
1: Zit daar weer veel nieuw talent tussen?
2: Ja, niet normaal.
1: Echt?
2: Echt, elk jaar blijft het me verbazen. En het is natuurlijk lastig, want wij doen al audities vanaf 7 jaar. Dus dat is echt heel jong. En dat vind ik wel eens lastig om dan kindjes van 7 bijvoorbeeld af te wijzen. Maar goed, dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij. Mm. We proberen dat natuurlijk wel op een bepaalde manier te doen en niet te hard. Want ja, blijven kleine kindjes. Ja, en dat blijft me verbazen dat ze al vanaf 7, 8 jaar zoveel talent hebben. En dat groeit dan bij ons door.
1: Waaruit blijkt dat talent dan? Is dat houding? Is dat de bewegingen? Of de snelheid van aanleren?
2: Nou, ik denk dat het een combinatie van alles is wat jij nu zegt. Het is een combinatie van inderdaad of je snel oppikt. Of je beweging kan afmaken.
1: Ja, dat is bij Rutger en ik. We kunnen het wel, maar we pikken niet zo snel.
0: Nee, inderdaad.
2: En wat nog wel het meest belangrijk voor ons is ook wel echt je uitstraling.
1: Ja.
2: Dat je het echt kan verkopen op het podium.
1: Dus maar is dat die eeuwige lach? Of is dat ook je expressie bij wat bij de dans hoort?
2: Ja, dat is het vooral.
1: Bij een serieuze dans kan je niet gaan lachen natuurlijk.
2: Nee, want wij hebben bijvoorbeeld ook een moderne team.
1: Ja.
2: Of tenminste meerdere moderne teams. Ja, dan heb je natuurlijk niet een pro dance smile op het podium. Dus het is echt dan de inleving die dan speelt. Ja.
1: Wat is het moeilijkste om te doen met het dansen?
3: Met het dansen?
1: Ja.
3: ik denk gewoon alles gewoon. Dus je moet gewoon strak blijven dansen met je hele groep, zeg maar. En gewoon blijven lachen. En op een gegeven moment, ja, dan gaat gewoon automatisch blijven lachen natuurlijk. Maar ja,
2: ik denk ook dat het de combinatie is. Want het moet natuurlijk ook synchroon gaan. Dus ja, buiten het feit dat je
3: timing
2: voor jezelf op het podium staat. Of tenminste, doet wat jij moet doen op dat moment. Mm-hmm. Is het denk ik ook heel belangrijk. En dat doen jullie heel goed altijd binnen jullie team. Dat je constant elkaar in de gaten houdt. Want,
1: voelen, hè? Elkaar voelen.
2: Ja, precies. Want elk podium is anders.
1: Je ziet ook niet wat er achter je gebeurt natuurlijk ook.
2: Nee, en dat gaat eigenlijk heel erg goed.
1: Ja. Wat is het populairste op het moment?
2: Ja.
1: Want als je af en toe naar die dansprogramma's kijkt, en je hebt ze ook in allerlei niveaus natuurlijk, hè, van gewoon commercieel tot echt heel erg goed.
2: Ja.
1: Dan hoor je allerlei termen voorbij komen.
2: Klopt.
1: Denk van elk jaar komen er weer 2 of 3 nieuwe bij.
2: Ja, ja, nee, dat is ook wel zo. Maar ik denk wat het populairste nu op dit moment is toch echt wel, en dat loopt een beetje uit elkaar, maar dat is dus street dance en modern.
1: Maar het streetdance is, zeg ik het nou verkeerd, een beetje toch wel overgewaaid uit de 80er jaren.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het echt wel een beetje een ouderwetse term is, hoor. Ja. Zeg maar. Maar wij hebben er dan wat meer showy touch, een meer showy touch aangegeven. Dus bij ons heet het dan ook voor de wedstrijdgroepen showdance. Maar ja, goed, het komt natuurlijk overal. Het komt zeg maar een beetje daar vandaan. Dus wij hebben onze showy touch daar dan aangegeven. En dat zijn wel de dingen die het beste lopen. Hmm. Al zitten alle lessen voor, of het algemeen nu. Alle. Ballet trouwens ook, hè, voor kleintjes vanaf 4 jaar. Dat is, maar echt,
1: is het nog steeds zo van doe eerst ballet, jongens, want dan heb je de goede basis?
2: Eigenlijk
1: daarna
2: wel.
1: Daarna kan je gaan kiezen wat je uiteindelijk wil?
2: Eigenlijk wel. We merkten het ook weer met de audities vorige week. Dat er kinderen komen die supergoed kunnen dansen. Maar dan nog nooit ballet hebben gedaan. En dat mis je dan toch. Je mist dan toch de houding in je techniek.
1: Ja.
2: Dus dan is het toch wel lastig om dan bij een wedstrijdteam te komen. Ja.
3: Ja, ook omdat je in selectie verplicht natuurlijk ballet moet doen.
2: Ja.
3: Dus dan is het dan ook, dan moet je dat weer helemaal opnieuw aan gaan leren.
1: Ja. Is dat dan nog wel leuk om dan weer eventjes terug te gaan naar je basis, naar ballet? Van eerst dat weer doen en dan
3: kan ik eigenlijk doen wat ik leuk vind. Ja, ik vind het wel leuk. Gewoon aan de bar. Ja, ik vind dat wel leuk.
1: Ja.
3: Ja, ik vind dat niet erg om dan. Het is ook gewoon leuk om de anderen weer te zien te groeien, zeg maar.
4: Aan de bar ook leuk, hoor.
3: Nee, wel aan de balletbar.
1: Het is nog te zien, hè?
4: Ja.
1: Nou, jullie hebben gekozen voor film. Afgelopen jaren zijn er natuurlijk enorm veel prachtige dansfilms uitgekomen.
2: Ja.
1: Wat zit er allemaal in? Of allemaal? Noem eens wat erin zit.
2: Nou, wat erin zit, wat echt heel gaaf is. Misschien kan Tess daar zo meteen wel een stukje over vertellen. Maar dat is dat wij de opening gaan doen op Michael Jackson. De film Michael Jackson. Wow. En we hebben ook iets heel leuks gedaan, hè, Tess? Met de wedstrijdgroep, met alle groepen, met alle selectiegroepen.
3: We zijn dan als uitje zijn met alle selectiegroepen naar de bioscoop geweest. Want de film Michael was natuurlijk uitgebracht. En toen zijn we als uitje met alle selectiegroepen daar naar de bioscoop geweest. En dat was echt heel leuk.
1: En zitten jullie dan ook de hele film te joelen en zo?
3: Ja, dan ging je meteen meezingen en meedansen met de liedjes. Dat was wel heel leuk.
2: Maar hij was ook wel heel intens, hoor, die film. Dat is ook wel zielig. Dus het was ook wel.
1: Komt het dan ook tot uiting in jullie voorstelling?
2: Wat bedoel je?
1: Dat er ook wat gevoeligs in zit. Iets treurigs eigenlijk.
2: Nou, eigenlijk wel. Bij onze voorstelling gaat het altijd een beetje op en af. Dus we hebben hele vrolijke onderwerpen, maar we hebben ook wat minder vrolijke dingen.
1: Ja.
2: Zo hebben we bijvoorbeeld ook een blok dat gaat over. Een jongetje die dan in een film. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kende deze film niet. Maar over een jongetje die zelfmoord heeft gepleegd. En daarbij dan een dans omheen gebouwd. Dat ging dan over social media. Weet je wel, dat je zo erg gepest kan worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk nu helemaal hot topic. En wij hebben daar een dans bij verzonnen. En dat dansen ze echt prachtig. En daarin kan je natuurlijk. Heb je weer een hele andere emoties dan bijvoorbeeld bij de opening het MJ-blok.
1: Ja,
2: dat zijn twee totaal verschillende dingen.
1: Super populair nu. Billy Elliot was natuurlijk ook zo'n onderwerp. Hè, waarin de homoseksualiteit ook voor jongens naar voren toe komt. Ja. Uiteraard natuurlijk. Maar bij de dans lijkt het wel alsof jongens dat niet doen. Of niet willen, of niet kunnen, of niet mogen voor de buitenwereld. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ook wij hebben gewoon veel minder jongens op de dansschool dan meisjes. Maar het begint wel meer te komen. We hebben bijvoorbeeld nu ook.
1: Onder andere door zo'n MJ, denk ik.
2: Nou, weet ik niet of het daardoor komt. Het zou wel tof zijn. Maar ja, MJ, dat is natuurlijk
1: al. Dat is niet evenaren. Nee,
2: dat is denk ik sowieso.
1: Daar kom ik ook elke keer achter.
2: Nee, ik weet niet hoe het komt. Dus alle jongens, meld je gewoon aan. Want het is ook voor jongens, het is super stoer. Want we hebben ook stoere lessen.
1: Ja.
2: Nee, maar we hebben bijvoorbeeld nu ook een hele leuke docent, Wesley. Heet hij. En dat is dus een man.
1: Ja.
4: Ja.
2: Een stoere man. En daar gaat ook de stoere hiphop lessen.
1: Ja.
2: En daarin merk je wel dat er meer jongens op afkomen. Dus dat is wel echt heel leuk.
1: Bij die breakdance zijn er dan weer meer jongens dan meiden en andersom?
2: Nou ja, bij ons op de dansschool zijn het echt over het algemeen wel
3: heel veel meisjes.
2: Ja. Ja. En ik denk dat wij nu totaal 10 jongens op de dansschool hebben. En we hebben 500 leerlingen dus.
1: Maar als je dan een auditie doet als jongen, dan heb je al een streepje voor.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, stiekem wel. Ja. Als je dan ook nog eens leuk lacht en je hebt een leuke uitstelling, je pakt ze dan op, dan is het natuurlijk wel wat makkelijker om erbij te komen. Nou, dat klopt.
1: Doe je best in ieder geval. Geef je op, want het is zo leuk om te dansen. 27 juni is het dus. Cinematic Rhythms. Het is een avondvullend voorstelling.
2: Ja.
1: Jong en oud komt aan bod.
2: Zeker.
1: En behalve de opa's, oma's, tantes, neefjes, nichtjes en vrienden en kennissen, mogen er ook andere mensen toch komen?
2: Dat zou wel heel leuk zijn, ja.
1: Is er nog plek om jullie te zien?
3: Ja, nou, show 2 is helemaal uitverkocht. Show 1 is nog wel een paar plekjes.
2: Ja, show 1 hebben we nog wel wat plekken, ja.
1: En hoe laat
2: is
1: die?
2: 11:15.
1: In de ochtend?
2: Ja, in de ochtend.
1: Oei.
2: Ja, er is 11:15 en 16:00. Ja, wij werken natuurlijk wel met kinderen, dus
1: dit is het moment waar je natuurlijk het hele seizoen naar kijkt. Dit is wat jullie mee willen maken. En dan na afloop, dan is het 1 groot feest?
2: Ja, maar ook wel emotioneel soms.
3: Ja.
2: Ik moet je eerlijk zeggen, als dat doek dichtgaat, dan komt er altijd een ontlading bij al die dansers. Ja. Ook bij mij. Ja. Want je werkt hier zo lang naartoe. Het is niet iets wat je zeg maar van vandaag op morgen verzint en maakt.
1: Ja.
2: We trainen al vanaf januari. Zijn we er al mee bezig, inderdaad.
3: Ja. Ja.
4: En dan is het ineens voorbij.
2: Ja, ja. Het valt in een soort van gat of zo. Dan. Dus ik ga ook meteen op vakantie. Maar...
1: met alle dansers.
2: Nee, dat moet.
3: Allemaal
2: ik
3: mee
2: hoop
3: met
2: dat
3: Chantal.
2: Zij ook op vakantie gaan. Ja, ja, ja.
1: Hebben jullie een website? Mochten de jongens ook nu kijken en luisteren en zeggen van... nou ja, dan wil ik het. Ik ga het gewoon doen. Heb je een website?
2: Ben jij?
3: Okay, ik ga
2: voor je. www.chantalsdancecenter.nl Ja.
1: Okay, hartstikke leuk. Toi voor de 27e. Aanstaande zaterdag is het zover.
2: Ja, helemaal.

0: Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is precies 2:30 geworden, goedemiddag. De Zeewolde Endurance gaat dit weekend niet door. De organisatie heeft de triathlonwedstrijd afgelast vanwege de verwachte hitte. Vrijdag en zaterdag worden temperaturen van ruim boven de 30 graden verwacht. Het evenement zou vrijdag beginnen met een laagdrempelige variant. En op zaterdag stond de middle distance op het programma, waarbij deelnemers 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 20 kilometer hardlopen. De beslissing moest genomen worden door de voorzitter.
7: Wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding van de Zeewolde Endurance. En dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En ja, alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
6: Dat was de voorzitter van de Endurance die dus aankomend weekende niet doorgaat. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen die zondag is aangehouden voor een dodelijk ongeluk is weer vrij, meldt de politie. De man meldde zichzelf op het bureau en is inmiddels verhoord. Hij wordt mogelijk gezien als de bestuurder van een bestelbusje dat zaterdagavond laat op de Biddingringweg een 32-jarige fietser aanreed. Die fietser overleed ter plekke. Of de man iets te verwijten valt, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. En bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Zeewolde heeft de politie 75 processen verbaal uitgeschreven tegen bestuurders van tweewielers. 20 mensen kregen vrijdagavond een boete voor fietsen in het voetgangersgebied. 7 brommerrijders hadden geen rijbewijs. De politie viel op dat veel fatbikes technisch niet in orde zijn. Remmen werken slecht en de voertuigen kunnen harder dan is toegestaan. Op de Zeewolde dijk zijn tegelijkertijd 3 rijbewijzen van automobilisten ingenomen. De hoogst gemeten snelheid was daar 180 km per uur bij een maximum van 80.
8: Goedemiddag. De zomer die draait deze week op volle toeren in Flevoland. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig met temperaturen die oplopen naar zomerse waarden van een graad of 26. Daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het wel flink af. Met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond de graad of 14 op de meeste plekken. Het is een ideaal moment om de ramen even open te zetten en je huis flink te laten afkoelen. Want de komende dagen wordt het uitzonderlijk heet in de provincie. Morgen valt het nog enigszins mee met temperaturen van zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. Wederom zon overgoten de dagen daarna. Dan wordt het dus echt uitzonderlijk heet met tropische temperaturen die uitkomen tussen 33 en maar liefst 36 graden.
9: Zo, nou maak je borsten maar nat. Het verkeer van de ANWB. Er is 1 vertraging, de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Strand Nulde en afrit Ermelo, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Je staat 7 minuten in de file daar. Er wordt geflitst aan de Deltazijde in Blaricum in beide richtingen. En de N702, de Hoge Ring in Almere in beide richtingen. Bij hectometerpaal 2,2. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
6: En hebben de sterren in het binnen- en buitenland het ook zo warm? Of wat doen zij eigenlijk om die hitte een beetje te bestrijden? We horen het zometeen van de entertainmentredactie van nu.nl in de persoon van Lara Zevenberg.
10: Dit is Herberg Flevoland.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Ja, een van de toppers, Gerard Joling. En niet voor één keer. Ja, natuurlijk afgelopen weekend een druk weekend.
1: Oh.
0: En een warm weekend.
1: Zo, inderdaad. Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag. Ja, warm. Heb je er iets over gehoord of de toppers iets hebben gedaan om een beetje de warmte te bezweren daar in de Johan Cruijff Arena?
2: Nou, van wat ik hoorde is dat ze dus achterin hun pakken een soort van gaten hebben laten maken, zodat er iets meer lucht doorheen gaat. Dat vond ik wel een leuke oplossing.
1: Oh, was het daarvoor?
3: Ja.
0: Wat slim.
1: Ja, je weet bij Gerard niet.
0: Nee, dat zou ook leuk kunnen zijn voor op de parkeerplaats. Sorry.
1: Jij kent hem, neem ik aan. Oké, maar tot nu toe, weet je, ze doen er een aantal. Hoe zijn die concerten tot nu toe verlopen? Heb je er iets van gehoord?
2: Nou, van wat ik begrepen heb, is dat het gewoon weer als vanouds is. Eén groot feest, hartstikke gezellig. Natuurlijk wel echt ongelooflijk warm. Die arena wordt sowieso al heel warm. En met deze temperaturen is het overal heet. Dus zeker daar. Er worden wel ook echt voorzorgsmaatregelen genomen, waar mensen normaal gesproken toch wel een flinke duik moeten betalen om een glaasje water te drinken. Wordt dat nu gewoon gratis uitgedeeld. Dus dat is heel erg verstandig, denk ik. En er wordt ook wel tegen mensen gezegd, denk eraan dat je iets luchtigs aantrekt. Dat je op tijdig even gaat zitten, even rust neemt. Want ja, het is gewoon heel erg warm. Maar de sfeer is goed. Het thema past er natuurlijk ook bij. Summer is magic. Dus ik hoor eigenlijk alleen maar positieve dingen.
1: Ja, en ik heb ook begrepen dat er geen pauw in Nederland meer te vinden is die nog veren heeft. Want die zitten allemaal in het pak van Gerard Joling.
2: Het is altijd een probleem, hè, rond de toppers. En ineens zijn al die beesten kaal geplukt.
1: Ongelooflijk. Maar het lijkt wel alsof het elk jaar ook groter en groter en nog imposanter en nog overdadiger wordt.
2: Heerlijk toch? Ja, ik geniet hier wel van. Ik vind de beelden ook altijd heel leuk om te zien. Ik heb nog steeds niet het geluk gehad om er een keertje heen te gaan. Ik wil dat echt nog een keertje, want ik denk gewoon, ja, dit is mijn feestje. Het lijkt me enig om daar met z'n allen in de Polonaise te staan.
0: Moet je zeker doen. Is nou, fantastisch.
1: Laten we afspreken dat we volgend jaar met z'n allen daarheen gaan.
0: Ja, gezellig.
1: Wij en jullie.
2: Uitstekend, gaan we doen.
1: En dan gaan we daar eerst even kritisch recenseren natuurlijk ook. Hè? En daarna gaan we gewoon meedoen. Ja. Want dat is wel eigenlijk de bedoeling.
2: Dat is goed. Ja, eerst even heel kritisch.
1: Ja. Hey, hoe bezweren de andere sterren allemaal de warmte? Is daar iets over bekend?
2: Nou, Peter Rens, die heeft, dat was wel nog voor de hitte, maar dat komt nu naar buiten, heeft een beroerte gehad. Dus dat is best wel heftig. Hij was gewoon thuis, gitaar aan het spelen. En ineens dacht hij, nou, het gaat niet goed. Ik klink niet meer goed. Er gebeurt hier iets. Hij kwam bij door het blaffen van zijn eigen hond. En hij woont samen met Johan Flemings. En die heeft het niet helemaal vertrouwd. En die heeft uiteindelijk gezegd, ja, we gaan toch, de lichten gaan hier uit. We gaan toch de hulpdiensten bellen. En gelukkig dat Johan dat gedaan heeft. Want daardoor is er snel gehandeld. En valt het dus mee met hoe slecht het met Peter gaat.
1: Ja, gelukkig dan ook maar dat Johan zo snel heeft gereageerd.
2: Ja. Peter heeft uiteindelijk 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. En daar hebben ze hem echt goed in de gaten gehouden. Maar hij voelt zich nu goed. We hebben hem vanmiddag even gebeld. Hij zegt dat zijn evenwicht een klein beetje weg is. Maar over het algemeen gaat het hartstikke goed. Pannenkoeken bakken voor zijn dochter is ook gewoon gelukt. En hij moet nu gewoon heel veel medicatie hebben, dat wel.
1: Nou, gelukkig dan ook maar. Want meestal hou je er wel iets aan over.
2: Ja, en ze zeggen vaak, hè, hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans is dat het goed gaat.
1: Ja.
2: Dus eerst dacht ik, Johan Flemings en Peter Jan Rens die samenwonen, een bijzondere huis moet dat zijn. Maar blijkbaar werkt het voor hen en zorgt het er ook nog voor dat Peter Jan er goed uitkomt. Dus dat is alleen maar heel fijn.
1: Oké, heel goed. We gaan het in de gaten houden hoe die zich de komende tijd helemaal ontwikkelt en hoe die herstelt. Ander nieuws dan, Lara?
2: Nou, we moeten het even hebben over Merel Westrik. Want die is echt volledig op de NTR-tour gegaan. Die gaat nu niet alleen, die deed natuurlijk al het Sinterklaasjournaal. Maar die gaat nu ook project Rembrandt presenteren. En dat betekent dat we Annegien Steenhuis dus ook daar niet terug gaan zien.
1: Wat is er met Annegien Steenhuizen aan de hand?
2: Ja, nou ja, dit is echt het grootste geheim van Hilversum. Van wat ik begrepen heb, zijn er een aantal mensen die weten wat er aan de hand is. Maar heeft Annegien bij deze mensen er echt op gebrand om niet naar buiten te brengen wat er aan de hand is. Dus het moet echt ernstig zijn. Maar we hebben haar echt al heel lang niet meer gezien in het journaal. Ja, en nu dus project Rembrandt ook niet meer voor haar doorgaan. Het is niet niks, lijkt mij.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar is het iets met gezondheid of zo? Ik bedoel, ik neem aan dat meerdere verslaggevers, journalisten, paparazzi inmiddels toch wel hebben gekeken bij het huis van Annegien. Of dat ze ook überhaupt in het openbaar verschijnt, ja of nee?
2: Het zegt genoeg dat het nog niet naar buiten is gekomen, denk ja. ik. Er zijn inderdaad, nou weet ik dat Evert Santegoets bijvoorbeeld weet dat er speelt. En hij zegt ook, ik ben gevraagd door Annegien, breng dit niet naar buiten. Het moet dus dermate ernstig zijn dat journalisten en paparazzo zeggen, we gaan het niet doen, dit voelt niet goed, we willen hier niks mee. Dus het is vooral gewoon ongelooflijk naar. En ik denk ook dat het goed is dat we er niet verder naar gaan gissen. Ze vraagt niet voor niets om deze ruimte. Neemt niet voor niets deze ruimte. En ik hoop heel erg dat we er wel weer gewoon gaan terugzien op televisie. Want ik vind het echt een leuke presentatrice. Ook als presentatrice van het NOS-journaal.
1: Ja. Ja.
2: Dus ik hoop heel erg dat het weer goed komt. Maar voorlopig dus in elk geval niet. Merel Westrik is ook al begonnen met de opnames. Merel Westrik wordt een beetje de invalpresentatrice op deze manier.
1: Ja.
2: Maar ik vind het wel een leuke keuze. Ik denk dat ze dit hartstikke goed kan. Nou, het ligt. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat ze dit hartstikke goed kan. En dat het helemaal goed gaat komen.
1: Muntjes in het apparaatje gooien.
2: Ja, ik weet het niet, joh. De lichtknop, het ene moment is het helder en het andere is het donker. Maar we gaan door.
1: Energiezuinig allemaal daar.
2: Heel erg goed komt voor Annegien. Maar we weten het op dit moment gewoon niet.
1: Nee, nou laten we hopen dat het iets gewoon in de contractuele sfeer is. Dat ze er niet uit kan komen met de werkgevers of zoiets. Gewoon een arbeidsconflict in plaats van gezondheid. Dat zou echt niet leuk zijn.
2: Ja, ik vrees toch echt wel dat het iets heftiger is dan dat. Ja,
1: oké. Hey, ik zag vanochtend een promo voorbij komen, Shownieuws. Dat is tegenwoordig wat vroeger op de avond bij SBS. Ja. En daar zag ik in één keer in een promo voorbij komen, dat jij naast André Hazes zag. Zag hij er niet ontzettend vermoeid uit?
2: André Hazes? Ik moet zeggen, André Hazes is alweer een paar weken geleden dat ik naast André zat. En hij zag er toen hartstikke goed uit, hoor. Hij was positief, blij, zat er lekker in. Dus waarom vraag je dit?
1: Nou, het is net een paar dagen geleden uitgekomen dat hij ook gewoon geregeld botox gebruikt. Omdat, zegt hij, ik zie er gewoon heel snel moe uit en daarom gebruik ik botox. Oh. Ja, mag, tuurlijk.
0: Ik zag hem zaterdag nog, prima.
1: Ja.
2: Oh. Ja, ik denk dat hij gewoon net naar de dokter is geweest op het moment dat hij naast me zat. Want ik dacht alleen maar, nou, dat ziet er fris uit. Ja?
1: Ja, hij laat onder meer zijn mondhoeken, de huid onder zijn ogen en de frons tussen zijn wenkbrauwen laat hij behandelen.
0: Oh, nou, dat is het begin van het eind.
2: Ik moet zeggen, ik vind die podcast die hij met Roxanne heeft, met zijn zus, dat is echt wel een aanrader, hoor. Want zij vertellen echt alles. Ze schamen zich helemaal nergens voor. Er komen verhalen uit de doeken van jaren geleden. Hij vertelde ook een verhaal over dat hij met Dave Roelvink is wezen stappen en dat Dave Roelvink maar wist te scoren en hij zelf niet. Ah, het is gewoon echt heel grappig. Ik vind het heel leuk. Ja, ik hou er wel van dat mensen zo open zijn. Waarom zou je het ook?
1: Hij is altijd al wel openhartig geweest. Weet je wel, soms een flap uit, misschien iets te veel flap uit. Dat kwam hem dan weer duur te staan. En tegenwoordig, nou ja, dat doet hij gewoon zijn voordeel mee. Dan zegt hij, als de mensen naar me luisteren naar mijn podcast van mij en mijn zus, dan vind ik het prima. En Roxanne, die gaat hartstikke goed ook nog in Stars on Stage, toch?
2: Ja, onwijs. Ja, ze doet het echt hartstikke goed. Dus ik vind het ook leuk dat mensen nu zien wat zij allemaal wel niet kan. Want zij is echt, ik vind haar echt een goede zangeres. Ik vind haar ook een hele leuke liedjeschrijver. Dus ik ben blij dat ze nu wat extra podium krijgt. Het was natuurlijk ook al met The Passion het geval.
1: Ja.
2: En het komt nu voor nog een groter publiek echt naar voren. Het is heel leuk.
1: Ja, oké. Okay. Nou, bijna aan de tijd. Of zeg jij van, nee, je moet nog één dingetje weten?
2: Nee, ik geloof dat ik er nu wel ben.
1: Okay.
2: Nu het licht weer aangaat, zeg ik, volgens mij moeten we elkaar volgende week gewoon weer
1: zien. Eén voordeel, je hebt het licht gezien. Dankjewel. Lara Zevenberg, tot volgende week. Doei.
2: Doei.

0: Roxanne Hazes, de tijd gaat mooie dingen doen.
1: Oh. Nou, dan wachten we daar eventjes op.
0: Ja.
1: Zeg ze er ook bij hoeveel tijd?
0: Nee, dat zegt
1: dat is wel helemaal handig om te weten. Anders dan zit je zo meteen ongeluk te wachten. Ja, nee, het is maar over 10 jaar. Die tijd.
0: Weet je, ik gok 21 uur. Dan is er namelijk weer een nieuwe aflevering van de Herberg.
1: Klopt. En dan morgen hebben wij natuurlijk het autonieuws met Ben van Tilburg. En we gaan het over een talent showcase hebben. En een jam sessie onder begeleiding van Ed Joes. Aanstormend muziektalent. Blijf luisteren, want morgen hebben we misschien wel een goede tip voor jou.
0: Oh, wat goed. Nou, ja. Dat allemaal morgen zo dadelijk. Jordi met Flevoland Muziekland.
1: Ja.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden, toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een deel van Zwifterband zit momenteel zonder stroom, meldt netbeheerder Liander. Storing begon even na 11 uur. Bewoners van nieuwbouwwijk Marknesse Zuid die last hadden van kaveltwist kunnen een tegemoetkoming van €1000 krijgen. En de Zeewoldense Endurance gaat aankomend weekeinde niet door.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. En die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Er is 1 file op deze maandagmiddag. En die vind je op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Strand Nulde en Afrit Ermelo. 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een spoedreparatie. En dan heb ik ook een snelheidscontrole doorgekregen. Die vind je op de A6 richting Muidenberg. Daar vind je de flitser bij Lelystad bij hectometerpaal 62,4. En een bijzonder goede middag. Welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. Ik begin zo meteen met The Jacksons en I Want You Back.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Goedemiddag.
20: Flevoland Muziekland.
19: Jordi Bouw.

heeft best wel veel leuke liedjes gemaakt, hoor. Onze eigen Caro Emerald en Back It Up. En daarvoor Michael Jackson en de Jackson 5. En I Want You Back. Nou, fijn dat jij ook weer terug bent. Een nieuwe editie van Flevoland Muziekland op deze maandagmiddag, 22 juni vandaag. Ook op deze maandag draai ik weer allerlei liedjes voor je. En als jij denkt van nou, ik ken ook nog wel een leuk zomersliedje. Je kunt het natuurlijk altijd even aan me doorgeven. Dat kan via 0320 28 50 50. Ga ik vervolgens voor jou even kijken of ik dan dat liedje ook kan draaien verder op deze uitzending. En straks ga ik ook nog wat weggeven. Iets zomers, want het is mooi weer vandaag en morgen en die dag daarna. De hele week eigenlijk. Nou, hoe je kans maakt op die prijs, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar ik kan je wel vast meegeven dat je daar wel je telefoon bij nodig hebt. Want je moet er wel voor appen. Dat kan dus naar 0320 28 50 50 voor die zomerse prijs. Meer informatie erover vertel ik je straks. Maar natuurlijk draai ik eerst wat muziek. Dit is Robert van Hemert samen met Donnie en Moët.

Shine, Ashwat hoorde je na Robert van Hemert samen met Donnie en Moët dat nou. Ik was het afgelopen weekend op een feestje en dat liedje werd ook afgespeeld. Iedereen ging uit zijn plaats, dus hopelijk gebeurde dat bij jou net ook toen ik hem draaide. En over het weekend gesproken, natuurlijk was ook die voetbalwedstrijd Nederland tegen Zweden. Wat een overwinning, hè, was dat. 5-1. Gebeurde allemaal in Amerika, in Houston. Er waren ook wat Nederlandse fans afgereisd naar dat stadion om die wedstrijd daar live te volgen. En er waren 3 fans in het specifiek die we allemaal wel kennen. Namelijk de koning, de koningin en een van de prinsessen. Die waren ook bij die wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Maar welke prinses was dat? Was dat prinses Amalia, prinses Alexia of prinses Ariaan? Als jij het antwoord denkt te weten, dan kun je mij een appje sturen op 0320 28 50 50. En wie weet heb ik dan wel voor jou een leuke zomerse verrassing. Dus welke prinses was afgelopen weekend bij die wedstrijd van Nederland?

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30. Goedemiddag. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. Hulpdiensten kwamen rond 2:30 aan en troffen de vrouw zwaargewond aan. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort na aankomst. In de woning was ook een 33-jarige man aanwezig. Hij is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De recherche doet op dit moment onderzoek bij het huis. Een deel van Zwifterband zit momenteel zonder stroom, meldt netbeheerder Liander. De storing begon even na 11 uur. In eerste instantie zaten ongeveer 1200 huishoudens in postcodegebied 8255 zonder stroom. En dit slonk na verloop van tijd naar ongeveer 700. De oorzaak is nog onbekend. Monteurs verhelpen het probleem. Liander verwacht dat het deze tijd dat het allemaal hersteld is, lees ik nu. Bewoners van nieuwbouwwijk Marknesse-Zuid die last hebben gehad van de kaveltwist kunnen een tegemoetkoming van €1000 krijgen. Dat meldt de gemeente Noordoostpolder. Jarenlang was onduidelijk of de gemeente de rechtmatige eigenaar was van de grond die zij verkocht had. Vorig jaar bleek dat wel het geval. De compensatie is bedoeld voor extra kosten bij notaris, makelaar of taxateur. En zorginstelling Omega Groep uit Zwolle heeft de gemeente Almere en Lelystad voor de rechter gedaagd. De instelling biedt opvang aan vrouwen met langdurige zorg en ondersteunt ook hun kinderen. Maar de gemeente weigerde die hulp te vergoeden. Volgens de directeur gaat het om een bedrag tussen de €750.000 en €1 miljoen over de afgelopen 3 jaar. De rechter constateerde een padstelling en stuurde partijen de gang op, maar dat leverde niets op. De rechtbank doet daarom over 3 weken uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je op onze website en in de app.
9: Goedemiddag. De zomer die draait deze week op volle toeren in Flevoland. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig met temperaturen die oplopen naar zomerse waarde van een graad of 26. Daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het wel flink af met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond een graad of 14 op de meeste plekken. Het is een ideaal moment om de ramen even open te zetten en je huis flink te laten afkoelen. Want de komende dagen wordt het uitzonderlijk heet in de provincie. Morgen valt het nog enigszins mee met temperaturen van zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. Wederom zon overgoten de dagen daarna. Dan wordt het dus echt uitzonderlijk heet met tropische temperaturen die uitkomen tussen 33 en maar liefst 36 graden.
8: Ja, het wordt nog warmer. Zet je maar schrap, zou ik zeggen. Dan de verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. 20 minuten oponthoud. En op de A28 ook wat vertraging. Amersfoort-Zwolle tussen Strand-Nulde en afrit Ermelo. 10 minuten. Dat heeft te maken met de spoedreparatie. De linkerrijstrook is helemaal dicht. Dan de snelheidscontroles. Het is er maar één, controle dus. En die vind je op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad. Bij hectometerpaal 62,4. Ja, ik zou bijna zeggen, wie van de drie? Welke prinses was namelijk aanwezig bij die voetbalwedstrijd van Nederland tegen Zweden afgelopen zaterdag? Was dat prinses Amalia, Alexia of Ariaan? Als jij denkt te weten en kans wil maken op een leuke prijs, stuur dan een appje naar 0320 28 50 50.
10: Flevoland. Goedemiddag.
11: Flevoland Muziekland.
10: Jordi Bouw.

0: Jelly Roll bij Flevoland en I'm Good en Billy Preston daarvoor met It Will Come In Time. Het is 3:50 geworden. Ik ga iemand gelukkig maken met een Omroep Flevoland verrassingspakketje. Je kon namelijk wat van je laten horen via WhatsApp. En je moest dan wel iets specifieks laten horen natuurlijk, want ik had een vraag. En die vraag ging over de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden van afgelopen zaterdag. Daar zaten leden van het Koninklijk Huis bij. Natuurlijk de koning en de koningin, maar ook een van de prinsessen. Prinsesjes mag je niet meer zeggen. Ze zijn al weer wat ouder geworden natuurlijk. Maar ja, welke van de drie was het? Prinses Alexia, moest zelf ook in één keer nadenken hoe ze nou ook weten. Amalia of Ariaan, de drie A'tjes. Nou, wie van de drie? Er zijn meerdere mensen die het juiste antwoord hebben doorgestuurd. Ja, zoveel prijzen kan ik helaas niet weggeven, dus ik moet toch iemand gaan kiezen. Ik ga deze keer eens even voor deze telefoonlijn. Even kijken wie ik dan aan de telefoon krijg. En of er überhaupt wordt opgenomen natuurlijk. Het komt ook nog wel eens voor dat de telefoon helemaal aan de andere kant van de kamer ligt, of de andere kant van de tuin. En als er niet wordt opgenomen, dan ga ik meteen door naar de volgende. Hallo?
1: Met Jordi?
0: Hey, goeiedag. Met wie spreek ik?
1: Met Valentijn.
0: Dag Valentijn, goedemiddag.
1: Ja, ik heb nou de televisie niet aan.
0: Nee, dat geeft helemaal niet. Ik kan je luid en duidelijk horen hoor, maak je maar geen zorgen. Valentijn, hou je het nog een beetje vol met die hitte?
1: Nou ja, met de gordijnen dicht en het raam open gaat het nog wel, hè.
0: En een ventilator voor je neus?
1: Ja, en een ijsje.
0: Kijk, wat voor ijsje?
1: Geen idee, die moet ik nog kopen.
0: Oh, die moet je nog halen zo meteen. Nou, hopelijk is er nog wel wat. Want ik denk dat er wel meer mensen zijn die lekker zo'n ijsje willen. Nou ja, ik hoop het voor je. Zeg Valentijn, hoe heb jij afgelopen zaterdag naar die voetbalwedstrijd gekeken?
1: Nou, ik heb niet gekeken.
0: Je hebt niet gekeken?
1: Maar ik heb wel een stukje gezien van het dansen van het koninklijk paard in Ariane.
0: Ja, dat was ook het antwoord op mijn vraag. Ook al heb je de wedstrijd helemaal niet gezien, je hebt het antwoord gewoon goed.
1: Ja, dat is mogelijk, hè?
0: Ja, prinses Ariane, die was er dus bij, samen met haar ouders in Amerika.
1: Ja.
0: Je hebt het antwoord goed. Wat zeg je?
1: Bij het land Curaçao.
0: Bij Curaçao, ja, daar waren ze ook bij. Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt het allemaal goed gezien, Valentijn. En omdat jij nu in de uitzending bent, zorg ik ervoor dat jij een zomerse prijs opgestuurd gaat krijgen.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Hoe blij ben je ermee?
1: Zo blij.
0: Ben je ooit wel eens zo blij geweest? Ben je ooit wel eens zo blij geweest?
1: Echt? Nou, ik ben nooit wat.
0: Nou kijk, eens is de dag dat het wel gebeurt.
1: Ik ben nooit met de loterij.
0: Maar wel gewoon bij Flevoland.
1: Gewoon bij Flevoland, je moet het gewoon blijven proberen.
0: Dat dacht ik.
1: En dan krijg je gewoon een leuk telefoontje en je wint de prijs.
0: Nou, zo zie je maar weer. Gewoon blijven luisteren en wie weet win je de volgende keer ook wel weer wat.
1: Nou, geweldig.
0: Nou, gefeliciteerd. Het komt zo snel mogelijk jouw kant op. En maak er een fijne week van, ondanks de hitte.
1: Dankjewel.
0: Doei, Valentijn.
1: Fijne uitzending.

Time Bandit en Endless Road hoorde je na een van de WK-knallers van dit jaar. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. En daarvoor hoorde je Valentijn, die dus precies wist te zeggen welke van de prinsessen erbij was afgelopen zaterdag, die voetbalwedstrijd. Dat was dus prinses Ariane. Valentijn wint er een leuk zomerpakketje mee. Maar ik moet nog wel even zeggen dat Ellie, Jenny, Nico, Rob, Ans, Tamara en Ilva ook het juiste antwoord hebben doorgegeven. Helaas dit keer geen prijs voor jullie, maar het wordt prachtig weer deze week. Dus we gaan nog wel eens wat vaker een zomerprijs weggeven. Genoeg reden om te blijven luisteren. Ook vanmiddag, want we hebben weer boekentips voor je straks. I've never seen

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden, toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan wel een voorbeeld aan nemen, maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. En bij twee stranden in Almere is blauwalg aangetroffen. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 3:30.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8:00 in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. Op de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Rijnsweert. 10 minuten oponthoud, de rechte rijstrook is dicht. En op de A27, maar dan tussen Bilthoven en Eemnes, een kwartier vertraging. Ook bijna een kwartier stilstaan op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Afrit Ermelo. De linker rijstrook is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo 5 minuten. En tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo nog eens 4 minuten op onthoud. En op de N307 ook nog wat vertraging. Dat is het traject Kampen-Lelystad tussen de N711 en de afrit Zwifte-Band 5 minuten. En er is een flitser gezien op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij hectometerpaal 62,4.
9: 3:03 is het nog. Net eventjes 8 seconden. En ja, Studio Flevoland is begonnen. En we blikken alvast vooruit op het nieuwe schooljaar. Want als jouw kind nou naar de middelbare school gaat, ja, dan ben je er niet met alleen de aanschaf van een passer en een geodriehoek. Nee, daar heb je heel veel spullen voor nodig. En dat kost ook geld. Als je dat als ouder nou niet allemaal zo makkelijk kan betalen, dan is daar in Lelystad een oplossing voor. Daar gaan we het zo over hebben.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: AWB en gaan.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Het is een zomerse dag, dus natuurlijk komt hij dan weer voorbij. Bob Marley en Iron Lion Zion.
1: Oh, ik weet niet wat er... Oh, wacht even.
0: Zo, wat heb jij
1: zag je dat?
0: Gedaan? Ja. Waar kom jij vandaan?
1: Oh, nou, ik ben blij. Ik ben benieuwd of mensen het gezien hebben.
0: En je had er rebus voor gezet.
1: Nou, gelukkig, want ik hing een beetje voorover met mijn jurk, maar dat heeft knoopjes. En als je dat dus daar tegenaan leunt, dan gaat die open. Dus ik zat hier gewoon in mijn been.
0: De kant van de Oudeke komt nu voorbij, hoor. Het is pas maandag, kun je nagaan.
1: Nou ja, goed. Het is alweer weg, mensen. Ik heb het weggestopt. Ja, maar zoveel spannend is het nou ook weer niet om naar te kijken. Ik heb de hele weekend in de stress gezeten. Of in ieder geval vanaf zaterdag.
0: Wat dan?
1: Nou, ik moet een nieuw paspoort aanvragen. Dus ik was zaterdag naar de fotograaf gegaan om van die paspoortfoto's te laten maken. Mm-hmm. En ik was daar en toen zei dat meisje van... is het voor de gemeente Almere? Ik zo, ja. Ja, die zijn heel streng. En je oren zetten nogal dicht tegen je hoofd aan. Plat.
0: Ja.
1: Ja, daar doen ze heel moeilijk over, want ze moeten je oren kunnen zien.
0: Daar zou jij toch niks aan doen?
1: Ik zei, ja, maar ik kan het niet zomaar flaporen maken of zo. Nee, ja, het kan zijn dat ze je wegsturen. Dus ik dacht, oh jee, dan moet ik straks weer nieuwe foto's laten maken. Dus toen kwam ik vanmorgen op het stadhuis in Almere. En toen zei ik, ja, ik heb begrepen dat jullie heel streng zijn. En toen zei ze, maar wat is er dan? Ik zeg, ja, mijn oren zitten zo plat tegen mijn hoofd. En dat kunnen jullie dan niet zien. Nou, is niks aan de hand hoor. Je hebt hartstikke mooie oren. Nou, ik was heel blij dat ze dat had gezegd. Want het enige lichaamsdeel waar ik geen complex nog over had, zijn mijn oren. Maar dat had ik toch wel een klein beetje na zaterdag. En het komt dus goed.
0: Oké, je krijgt een nieuw paspoort.
1: Ik krijg een nieuw paspoort en mijn oren waren mooi, zei die ambtenaar.
0: Nou, fijn. Dan kunnen we op reis met het programma.

0: Harry Styles was dat. En As It Was.
1: En gaat jouw kind na de zomervakantie naar de middelbare school? Nou, dan komen er best wel wat kosten bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets of een laptop of nieuwe schoolspullen, zoals een geodriehoek of een passer. Nee, niet iedere ouder kan dat zomaar betalen. En Stichting Leergeld Lelystad kan daarbij ondersteunen.
0: Heidi Smit van die stichting is hier nu bij ons. Heidi, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Wat fijn. Ook dank namens het bestuur dat we even mogen vertellen.
0: Ja, en we zijn heel benieuwd hoe dit nou precies zit. Want jullie organiseren de Sterke Startweken, heb ik begrepen. Dat is dus specifiek voor ouders met kinderen die naar die middelbare school gaan en dan wat moeite hebben met het financieren van al die spullen. Want, ik had het er net al over. Een fiets, een laptop, nieuwe schoolspullen.
2: Ja.
0: Je moet het maar allemaal kunnen betalen. En dat kan niet iedereen.
2: Klopt. En we zijn ongeveer 4 jaar geleden begonnen met het aanbieden van groepen, de kinderen uit groep 8 naar klasse 1 om een rugzak te voorzien. Daar hadden we een samenwerking met een boekhandel die er helaas mee opgehouden is. Maar inmiddels hebben we een nieuwe boekhandel en die gaat ons daarbij helpen. En het is natuurlijk niet alleen maar de gymtas, of niet alleen maar de schooltas, maar het is ook de gymspulletjes. Hè. Je moet een nieuw shirt, je moet een nieuw broekje. Nou, en die kinderen die groeien natuurlijk als kool. Dus na de vakantie is het gewoon heel belangrijk dat die kinderen met goede spullen naar school gaan. En we hebben gedacht, wij gaan extra marketing inzetten om te zorgen dat ouders ook weten dat ze bij Leergeld terecht kunnen om die aanvraag te doen.
1: Ja, want als je kijkt naar de afgelopen jaren dan, hoe groot is die groep die daar ieder jaar gebruik van maakt?
2: Niet ieder jaar evenveel. Het eerste jaar hadden we best wel 100, ongeveer 140. En de jaren daarna zo ongeveer rond de 100 kinderen die dus daar gebruik van hebben gemaakt. Wat wij merken is dat ouders een drempel ervaren. Wat Leergeld Nederland aan ons vraagt is altijd een inkomenscheck. Kijk, heel veel kinderen zijn bij ons bekend en dan weten we, ze zitten in groep 8. En dan onze coördinator die zorgt ervoor dat de ouders een briefje krijgen van, joh, je kunt voor je kind een startpakket aanvragen. En wat nieuwe ouders erg ervaren is dat zij een kleine inkomenscheck krijgen. Want ja, gratis geld bestaat niet. En we hebben een hele ruime marge. He, ouders die allebei heel hard werken, maar toch aan het eind van hun geld een stukje maand overhouden. Ja, 150% van de bijstandsnorm. En dat bedrag weet ik niet helemaal uit het hoofd. Gaat ook zometeen per 1 juli weer veranderen. Maar dat vinden sommige ouders heel eng. Want die denken, oh jee, toeslagenervaringen enzovoort enzovoort. Dat is helemaal niet de bedoeling. Er komt iemand op bezoek, dat is iemand die vaak of uit het onderwijs komt, of we hebben een psycholoog erbij. Die komt een half uurtje eventjes langs. Hoeft geen koffie, gebeurt vaak wel. Maar gewoon eventjes, van joh, laat even dat loonstrookje zien. Vraag het even door, want dat gebeurt ook heel vaak bij nieuwe aanvragen. Dan vragen ze voor 1 kind, vragen ze dan, nou in dit geval de sterke startweken, vragen ze een pakket aan. Maar dan blijkt dat er dus nog meer kinderen zijn die geen fiets hebben, die niet mee kunnen op schoolreis, die niet mee kunnen op excursie. En die intermediair, die komt dan daar thuis en die ziet die kinderen en die zegt van, oh, wij kunnen ook dit doen en we kunnen ook dat doen. En zeker ook als bijvoorbeeld de schuldenproblematiek is, dan weten die intermediairs, die hebben folders bij zich, die kunnen ook verwijzen.
1: Dus die bemiddelaars, die weten veel meer wegen dan alleen.
2: Absoluut, ja. En het zijn heel integere mensen. En ze zijn er maar een half uurtje. We hebben wel een oplossing al gevonden. De brugfunctionarissen die op de meeste basisscholen nu aan het werk zijn, die helpen ons. Die krijgen ook allemaal de intermediair training.
1: Dat is ook al een bekende hè, dan van school.
2: Precies. Ja. En er zijn op heel veel scholen zijn koffieochtendjes. En daar komen dan ook ouders die het lastig vinden Als mensen bij hun thuis komen. En die kunnen daar dus ook hun aanvraag gaan doen.
0: En als nou blijkt dat ouders dus niet genoeg verdienen om al die spullen voor kinderen te kunnen kopen, krijgen ze dan alles voor niets? Een fiets, een schooltas en noem maar op?
2: Ja. Ja, we hebben een hele goede samenwerking met de gemeente. We hebben een goede samenwerking met Concern voor Werk, die dus tweedehands fietsen helemaal opknapt. Voor de laptop hebben we hier een bedrijf wat echt, die kopen van een bedrijf die en masse de laptops afschrijven. Kopen zij die laptops op. Die maken ze helemaal leeg. En die maken ze helemaal klaar voor gebruik voor school.
1: En die past dan in die rugtas die je dan ook krijgt?
2: Die past in die rugtas. En dat zijn geen rugtassen van een bepaald, hoe zeg je dat? Van de Temu, zeg maar.
1: Nee. Dus ja, maar dat vroeg me nog echt wel af. Hè. Kan je, want dat is natuurlijk, ik ken nog wel verhalen van mijn vader die heel arm is opgegroeid. Mm-hmm. En die kreeg dan van de steun een jas bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met houtje touwtje. En dan wist de hele buurt, als je zo'n jas hebt, dan heb je dat van iemand gekregen.
2: En wij zorgen er juist voor dat ze een mooie, een goed merk krijgen waar ze ook gewoon 4 of 5 jaar mee kunnen doen. Wij hebben er niets aan om geld uit te geven aan dingen die na een jaar of wat weer stuk zijn. Dus we willen echt dat de kinderen gewoon goede spullen krijgen waar ze, als ze daar zuinig op zijn natuurlijk.
1: Ja, niet gooien met die tas. Ja.
2: Niet gooien en smijten. Maar ik weet dat van mezelf. Ik had zo'n hele grote leren tas. En die hield ik dan aan de zijkant vast. En dat is natuurlijk niet goed voor de slotjes die er toen de tijd aan zaten.
0: Tegenwoordig heb je niet een heel grote rugtas meer nodig. Hè, want alles gaat op de laptop.
2: Alles gaat op de laptop.
1: Ja, die laptop moet je natuurlijk wel een stevige tas hebben, denk ik.
0: Het moet een heel grote.
2: Poeh. Ja, maar het moet een stevige tas zijn. Maar hij is niet meer zo groot omdat je bijna geen boeken mee hoeft te nemen. Ja. Dat is wel heel erg prettig. En ja, jongens, laten we wel wezen. We hebben in Lelystad gewoon de middelen ervoor om kinderen verder te helpen. Want we blijven het gewoon als leergeld zeggen. Nu meedoen is straks meetellen. Als je nu niet opvalt. Mm-hmm. En dat jij, je gaat naar een nieuwe school. Je komt nieuwe mensen tegen. En de basisschool blijft achter je. En dan wil je niet uit de toon vallen. Dan wil je erbij horen. Kinderen willen er gewoon.
1: Hoe kunnen ouders dan met jullie in contact komen? Via de brugfunctionaris op de basisschool, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar en niet iedere school heeft dat misschien, of wel?
2: Klopt ook. En de mensen kunnen via de website kunnen zij ons bereiken. Maar ook welzijn en ook MDF helpen ouders met financiële problemen. En die kunnen ook verwijzen en die kunnen ook helpen met invullen. Als je anderstalig bent en de Nederlandse taal nog niet echt machtig bent, in de bibliotheek, je kunt hen zelf bereiken. In heel veel van de MFA's zijn mensen te vinden die kunnen helpen bij een aanvraag doen. En als je wel heel goed

0: leergeld-lelystad.nl. Daar vind je alle informatie. En aanmelden hiervoor, dat kan nog tot 1 juli. Heidi Smit van Stichting Leergeld Lelystad. Dankjewel voor je komst.
1: Dank dat ik hier mocht zijn.

0: Frank Boeien en 1 miljoen sterren. Ja, we hadden net het gesprek over Stichting Leergeld in Lelystad. Dus dat er oplossingen zijn voor ouders die het niet heel breed hebben. En dat het kind dan in één keer richting de middelbare school moet gaan. Heel veel spullen voor moet halen. Nou, dat is dus... kan dus gratis, zo moet ik dat zeggen. Maar dat is in Lelystad.
1: Ja, en toen reageerde Ellie Peters uit Almere. En die zei, nou, ik hoorde jullie net vertellen over die ouders in Lelystad. Maar in Almere heb ik misschien ook wel een oplossing. Ze stuurde daarom een link mee van een Facebookpagina. Welke, hoe heette dat?
0: Gratis-Almere.
1: Okay,
0: dus als je daarop zoekt, gratis Almere, dan vind je het vanzelf.
1: Ja, en daar bieden mensen ook laptops en allerlei dingen aan. Zorg wel dat die laptop goed leeg is. Want je weet dat ze nooit waar mensen op gezocht hebben. Wil jij meepraten in dit programma? Dat kan altijd, hè, als je wil reageren. Dat kan altijd via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Heeft Ellie ook gedaan. En dan kunnen we jouw tips ook weer verder delen.
0: Ik zit eens even te kijken op die Facebookpagina. Een tafel met glazen blad en 6 stoelen. Op te halen in Muziekwijk. Oeh. Helemaal gratis.
1: Ik heb een kat, daar kan ik geen glazen tafel. Dan zie je al die pootjes.
0: Babypotjes.
1: Geen
0: eten. Wat is dit? Oh, leuk.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. Hulpdiensten kwamen rond 2:30 bij haar huis aan en vonden de zwaargewonde vrouw. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort na aankomst. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden. Hij was in de woning aanwezig. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij haar dood. De recherche doet op dit moment onderzoek bij de woning. Zorginstelling Omega Groep uit Zwolle heeft de gemeente Almere en Lelystad voor de rechter gedaagd. De instelling biedt opvang aan vrouwen met langdurige zorg en ondersteunt ook hun kinderen, maar de gemeente weigerde die hulp te vergoeden. Volgens de directeur gaat het om een bedrag tussen de 750.000 en 1 miljoen euro over de afgelopen 3 jaar. De rechter constateerde een padstelling en stuurde de partijen de gang op, maar dat leverde niets op. De rechtbank doet nu over 3 weken uitspraak. Almere City FC heeft Dishar Kassim aangesteld als assistenttrainer. De 36-jarige Kassim werkte eerder bij de jeugdopleidingen van FC Utrecht, Ajax en AZ. En was daarna actief bij het Italiaanse FC Pro Vercelli 1892. Hij staat vanmiddag al op het veld tijdens de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De club meldt dat er binnenkort ook een tweede assistenttrainer wordt aangesteld. En bij 2 stranden in Almere is blauwalg gevonden. Het gaat om het Stedenwijkstrand en het Lumièrestrand. Dat ligt beide aan het Weerwater in Almere stad. De Omgevingsdienst waarschuwt voor de bacterie. Het is de eerste keer dat jaar dat blauwalg in Flevoland opduikt. De stranden blijven wel open, maar zwemmen wordt zeer ontraden. Wie toch het water ingaat, kan ziek worden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag. De zomer die draait deze week op volle toeren in Flevoland. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig met temperaturen die oplopen naar zomerse waarde van een graad of 26. Daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het wel flink af met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond een graad of 14 op de meeste plekken. Het is een ideaal moment om de ramen even open te zetten en je huis flink te laten afkoelen. Want de komende dagen wordt het uitzonderlijk heet in de provincie. Morgen valt het nog enigszins mee met temperaturen van zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. Wederom zon overgoten de dagen daarna. Dan wordt het dus echt uitzonderlijk heet met tropische temperaturen die uitkomen tussen 33 en maar liefst 36 graden.
10: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie op de A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en Hilversum 5 minuten. De A28 nog steeds wat vertraging. Amersfoort-Zwolle voor de afrit Ermelo een kwartier. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. De N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en de N704, 4 minuten. En op de N303 Barneveld-Harderwijk tussen Ermelo en de A28, 4 minuten op onthoud. En dan een flitser. Al heel de middag wordt je gecontroleerd op de A6 richting Muidenberg bij Lelystad bij hectometerpaal 62,4.
8: Zo te gast Aurélie Veltema uit Almere. Zij is een creatief strateeg. Dat heeft te maken met hoe je als ondernemer dan strategieën weet uit te zetten, zodat je bekender wordt bij een groter publiek. Wat het precies inhoudt, gaat Aurélie ons zo vertellen in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, Level 42 met Forever Now.
1: Aurélie Veltema uit Almere hielp ondernemers vooral met hun online strategie. Vorig jaar maakten ze de switch naar creatief strateeg, waarbij ze ondernemers coachten op een andere manier. Maar hoe zorg je dat je gevonden wordt en dat je een goed netwerk opzet?
0: Ja, daarbij kreeg ze de hulp van het MKB Schakelteam. Aurélie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij deed vooral de online strategie voor bedrijven, heb ik begrepen. Maar je bent afgelopen jaar geswitcht naar creatief strateeg. Waar kunnen we het over hebben, over die switch of wat dat is, een creatief strateeg?
2: Het is eigenlijk een beetje een zelfverzonnen term, omdat ik business coach niet helemaal vond aansluiten. En ik dacht, ik doe er ook hypnose bij, visualisatieoefeningen met mijn klanten. Dus ik werk in een creatieve ruimte met mijn klant. Vandaar ik dacht, creatief strateeg, de strategie en de creativiteit samenbrengen.
0: Ja, ja. Waarom ben je gaan switchen? Waarom ben je iets anders gaan doen?
2: Ja, ik was eerst inderdaad contentmarketeer. Dus ik schreef inderdaad posts voor mijn klanten. En wat ik heel vaak hoorde van mensen was dat zij het lastig vonden om eigenlijk het verhaal te vertellen. En dat ze zeiden, wat moet ik nou posten? Ik heb helemaal geen idee. Ik weet niet waar ik moet beginnen. En dan dacht ik eigenlijk, ja, dat komt omdat je niet echt van binnenuit voelt wat je wil vertellen en waar je verhaal vandaan komt. En als je niet precies weet waar je van aangaat, is het heel moeilijk om een goed verhaal neer te zetten op LinkedIn, in een blog, in een vlog, in een podcast. En dan ga je vaak herhalen wat je van anderen ziet. Van, oh, die coach doet dat heel goed, laat ik dat ook maar gaan doen. Maar ja, dan voelt het niet echt voor je klant. Dus dan bereik je eigenlijk niemand. Dus vandaar dat ik dacht, ik wil die verdieping opzoeken. Ik wil weten, wat drijft mensen echt en hoe halen we dat naar boven? En dan komt de content daarna eigenlijk vanzelf.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan?
2: Verschillende manieren, zowel met de strategische kant, dus brainstormen, plannen maken. Wat heb je al, waar ben je goed in, waar ligt je expertise? En aan de andere kant maak gebruik van hypnose. Hypnose en visualisatie, waarbij we echt gaan kijken van waar zitten de belemmeringen op? Want vaak zie je als iemand bijvoorbeeld een andere richting op wil met een bedrijf. Ja, dan heeft iedereen daar een mening over. Van, zou je dat wel doen? Het gaat nu toch goed met wat je hebt? Maar ja, die droom zit er. Je wil iets anders. Een andere doelgroep, een ander aanbod. Misschien iets compleet nieuws. En dat is ontzettend spannend. Maar als je dan in een veilige setting, in je eigen onderbewustzijn eens gaat vragen van, hey, hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Ja, dan ga je eigenlijk merken van, dit voelt eigenlijk hartstikke gaaf. En ik krijg heel veel energie van. En dit kan ik. En wat ik heb ontdekt in mijn opleiding voor hypnosetherapeut is dat de hersenen willen eigenlijk altijd de gebaande paden volgen. Die denken altijd van, nou, deze route kennen, een soort Google Maps naar school of naar werk. Maar als je dan in een hypnosesessie gaat, dan ga je eigenlijk een andere route kiezen, die misschien veel sneller is. En dan denk je hersenen, misschien nu ik dit een keer gedaan heb, dan ga je eigenlijk van dat gebaande pad af en dan ga je het op een andere manier doen. En dat werkt ontzettend goed wanneer je dus bepaalde belemmeringen wil wegnemen.
0: Ja, nou zijn ondernemers vaak heel nuchter. Dan kom jij met je hypnose aanzetten. Zijn ze meteen overtuigd van dat kan helpen?
2: Niet altijd. Maar ik denk wel dat dit is ook een stap waar je geleidelijk ingaat. Het is ook niet zo mijn enige tool. We kijken ook zeker naar de strategie. Brainstormen ook over welke stappen heeft iemand al gezet. Wie is je doelgroep? Wat is je doel? Wat is je resultaat? En ik denk dat als mensen mij wat beter leren kennen, dat ze zien dat ik ook zelf een hele nuchtere persoon ben. Ik sta met twee benen op de grond. Maar ik geloof wel dat je binnenwereld en je buitenkant, als ik het even zo mag zeggen, ja, die moeten echt samenwerken om een stevig verhaal neer te zetten.
1: Mm-hmm. En wat voor soort bedrijven help jij dan?
2: Voornamelijk ondernemers. Dus de eenpitters, dienstverleners. Dat kunnen ook andere coaches zijn.
1: Ja, maar niet de groenteman op de hoek.
2: Ja, dat is meer eigenlijk de sales. En ik richt me echt op mensen die kennis verkopen. Dus kennis en expertise die andere mensen willen helpen.
0: Ja. Nou, in het najaar kwam jij in contact met het MKB Schakelteam. Wat heeft dat team voor jou kunnen betekenen?
2: Nou, heel erg veel. Ik kende het daarvoor nog niet. Ik kreeg een hele mooie indruk. En mijn vraag op dat moment was eigenlijk, ik ga een nieuwe stap maken. Toch een beetje andere doelgroep. En hoe ga ik dat structureren? Nou, daar hebben we hele mooie gesprekken over gehad. Fijn gebrainstormd. En daarnaast merkte ik dat mijn netwerk heel verbreed was. Over heel Nederland. Veel online ook. Ik had vaak online sessies. En ik vroeg eigenlijk aan Lieselot van, kan ik niet hier in de regio ook wat meer kennis opdoen, wat meer netwerken gaan volgen? En toen gaf ze me een aantal hele waardevolle tips. Een aantal mensen die ik eens kon spreken, maar ook een aantal netwerken om bij eens te gaan kijken. Want wat ik vaak merk, en ook als ik ondernemers spreek, is dat er bepaalde netwerken zijn. Ja, dan ga je daar rondkijken en dan pas je daar echt niet tussen. En denk je, ja, dan heb ik daar tijd in geïnvesteerd. Dus door eigenlijk een soort snelweg te krijgen naar die netwerken van haar. Ja.
0: Ja, en heb je nu hier dan ook een goed netwerk gekregen?
2: Ja, ik ben afgelopen vrijdag bij de verkiezingsavond geweest van de Flevolandse Zakenvrouwen. En ik denk niet dat ik daar naartoe was gegaan als ik die tip niet had gekregen. En het was inderdaad een ontzettend mooie avond waar ik hele fijne gesprekken heb gevoerd. En echt het gevoel had van, dit is inderdaad het level ambitieuze ondernemers waar ik graag mee wil werken.
0: Ja, eigenlijk wel apart. Jij doet dit met ondernemers. Zo'n pad volgen van kijken, stel je doelen en wat drijft je. En dat je dan eigenlijk met dat MKB-schakelteam ook zo'n soort gesprek hebt gehad. Hè? Dat is het toch?
2: Ja, maar ze zeggen wel eens, bij de loodgieter thuis lekt het ook. Je kunt niet altijd zelf je eigen oplossing verzinnen. Soms moet je even iemand om hulp vragen. En dan kijkt net even iemand vanaf een andere kant naar jouw probleem of jouw vraagstuk. En dan twee van die gesprekken hebben mij zoveel geholpen. Ik ging daardoor veel sneller.
1: Ja, echt even sparren dus. Wat is nou jouw droom voor je bedrijf?
2: Ja, uiteindelijk hoop ik gewoon een heleboel ondernemers te mogen helpen om echt hun droom te kunnen gaan leven. En op die manier natuurlijk ook zelf veel vrijer te kunnen gaan zijn. En mijn grote droom is ooit een strandhuisje te hebben, waar ik dan na zo'n fijne sessie gewoon heerlijk met mijn voeten in zee kan stappen.
0: Ja. En dan, moet dat dan een strandhuisje zijn ergens ver weg of gewoon wel lekker dichtbij?
2: Nou, ik ben origineel een Zeeuwse, dus mag lekker aan de Nederlandse kust.
0: Goed, heel goed. Nou, wil je meer weten over het werk van het MKB Schakelteam? Wil je daar een keer mee sparren? Nou ja, we horen van Aurélie dat je daar best wel goed je weg kan vinden. Kijk dan eventjes op de website. Dat is mkbschakelteam.nl. En Aurélie Veldma van Aurélie Veldma Advies. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. En toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We waren hier goed op weg. De rest van Nederland kan er een voorbeeld aan nemen. Maar dan moeten we dat ook wel vasthouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, we zijn met z'n allen. Veel gezelligheid. En zo moeten we ook met elkaar omgaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in relax voor thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden in verband met haar dood. En Almere City FC heeft Dishar Kassim aangesteld als assistenttrainer. De 36-jarige Kassim werkte eerder bij jeugdopleidingen van FC Utrecht, Ajax en AZ. En was ook actief bij een Italiaanse club. Al dit nieuws en meer uitgebreid om 16:30.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De verkeersinformatie. Een lange vertraging vind je op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Nijkerk en afrit Ermelo. 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een spoedreparatie. De N301 Barneveld Almere tussen de A28 en de N704, 4 minuten. De N303 Harderwijk Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo ook 4 minuten oponthoud. En de laatste vertraging vind je op de N717. Nagelen-Emmeloord tussen de N716 en de A6, 4 minuten. En flitsers, die heb ik niet doorgekregen.
8: Het is maandagmiddag, het is 4 uur geweest. De boeken van de Bie staat op het punt te beginnen. Je krijgt weer leuke boekentips van onze collega Marije de Bie. En we mogen dit keer ook een van de boeken weg gaan geven. Het is van Tony Koppers, Dood Water, een thriller. Nou kan je 2 dingen doen. Je kan nu al doorgeven dat je het boek wil hebben. 0320 28 50 50. Je kan bellen of je kan appen. Of je kan even wachten totdat je hoort waar het boek over gaat.
11: Dat zou ik doen.
8: Ja, maar je kan ook denken, de eerste zullen de laatste zijn.
11: Ja, of het is gewoon een flutboek.
8: Nee, dat kan me niet voorstellen.
11: Ja, dat kan toch? Ja. Nou, Marije die gaat het zo vertellen of het de moeite waard is.
8: Is het een flutboek?
12: Nee.
8: Okay. Oh, oké. Nou, dan heeft het misschien wel, loont het de moeite om nu alvast te appen. 0320 28 50 50. Laat even weten of je Dood Water wil hebben.
13: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jennifer Lopez met Let's Get Loud.
1: Nou, zullen wij eens moeten doen?
0: Wat loud moeten worden?
1: Ja.
0: Nou, heb je wel eens mensen tegen je zeggen, wat ben je aanwezig?
1: Nee, dat heb ik nou nooit. Nee, als ik ergens ben waar heel veel andere mensen zijn, dan word ik juist wat stiller.
0: Oh, ja. Dus je bent niet zo'n extravert persoon?
1: Nee hoor, nee. Nee, behalve als ik een paar borreltjes op heb, dan word ik heel gezellig.
0: Dan sta je gewoon op de tafel te dansen.
1: Ja, bijna wel, ja.
0: waar gaan we? Oh ja, dat wil ik nog even zeggen. Want we hebben zo Marije de Bie, onze boekredacteur, die hier is aangeschoven. En die had een extra boek gekregen van de uitgever. En die mogen we weggeven.
1: Een foutje van de uitgever?
0: Nou, dat is een pure winst voor ons natuurlijk. En voor jou thuis. Het gaat om een thriller, Dood Water, van Tony Koppers. Je kan daar al van zeggen, ja, die wil ik graag, die zou ik graag willen hebben. Want dan kan ik dat straks aan het zwembad lezen, terwijl ik met mijn caravannetje ergens sta. 0320-28-50-50. Je kan ons bellen, je kan ons appen. Maar je kan ook eventjes wachten totdat je de boekbespreking hebt gehoord. Dat is misschien ook wel handig. Maar je kan dus ook nu al eventjes contact met ons opnemen. 0320-28-50-50. En maak kans op Dood Water.
1: Mag ik ook appen?
0: Nou, dat is vals spelen.
1: Ja?
0: Ja, familie en vrienden zijn uitgesloten voor deelname.
1: Nou, de dijk is dit. En binnen zonder kloppen.

0: De dijk was dat natuurlijk. Binnen zonder kloppen. Het is 4:15 geweest.
1: De boeken van de Bie.
2: Ja, welke boeken zijn de moeite waard om te lezen? Onze collega redacteur Marije de Bie, die leest super graag. En zij heeft weer twee recente boeken meegenomen naar de studio. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, we hebben er eentje die we zo mogen weggeven. Ik ga het toch maar weer even noemen. Doodwater, een thriller van Tony Koppers. Als je nou thuis zit en je denkt, ik wil wel aanspraak maken op die thriller, dan kan je even wachten totdat die boekbespreking is geweest. Of je kan nu alvast reageren. 0320 28 50 50. Nou, deze ga je dus bespreken zo.
3: Zeker.
2: Wat is het tweede boek?
3: Het tweede boek is The Midnight Bookshop van Amanda James.
2: Ga je een Engels boek bespreken?
3: Nee. Nee, het is geen Engels boek. Het is dus een Nederlands boek. Het is dus de, gewoon in het, op zijn Nederlands. En dan Midnight Bookshop. Dat is, vind ik dus inderdaad ook heel gek. Zo'n Engelse titel. Maar dat schijnt dus heel veel gedaan te worden tegenwoordig.
2: Oké.
3: Ik sprak vorig jaar een uitgever. En die zei, we doen dat vooral om jongeren aan te spreken. En ook omdat die dingen bijvoorbeeld op BookTok, dus op TikTok, waar je dan allemaal boekreviews hebt en zo, dat dat daar populair is. En dan kennen heel veel mensen de Engelse titel. En dan komt de Nederlandse titel uit en dan houden ze die dus aan, zodat het herkenbaar is als je in de boekhandel loopt, dat je denkt, oh, die ken ik al, die wil ik misschien wel lezen.
2: Ja, zou je bijna denken als schrijver, als je nog aan een boek moet gaan beginnen, ik bedenk gewoon eerst een goede titel en dan doe ik het boek.
3: Ja, dat zou je dan kunnen denken, inderdaad. Nou, in dit geval bij deze mevrouw, die Amanda James, die dit heeft geschreven, die heeft al heel wat boeken op de naam staan. Maar die begint dus, de laatste vier boeken heeft haar redacteur de titel bedacht. En dan gaat zij het verhaal erbij bedenken.
0: Dat is een aparte manier.
3: Ja, dat lijkt me heel lastig. Moet je zomaar. Nou, dus zij heeft deze titel gekregen, The Midnight Bookshop. Ga beter maar een verhaal schrijven.
2: Ja, beter dan de verkoude zeehond of zo.
3: Ja, nou ja, ja, precies. Maar kennelijk was dit al een ingewikkelde. He, want ja, voor de mensen die dan minder Engels spreken, het is dus de middernacht boekwinkel. Ja, nou ja, het klinkt wel mysterieus, toch? Nou, en zij is daarmee aan de slag gegaan.
0: Is het ook een mysterieus boek?
3: Ja, nou ja, een mysterieuze boekenwinkel in ieder geval. Of boekwinkel. En het boek, ja, het boek is ook mysterieus. Heeft een vleugje fantasy in zich. Want die boekwinkel die is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn drie mensen die vinden een foldertje. En daar staat op, iedereen is welkom. De Midnight Bookshop. Maar iedereen, dat is dan toch een beetje relatief. De mensen die hem nodig hebben, die kunnen hem vinden. Huh? Een verborgen boekwinkel. Nou, dat klinkt toch al mysterieus. En er zijn dus drie mensen. Joe, Adelaide en Kai. Die vinden dat foldertje. Die kennen elkaar niet. Die vinden de boekwinkel. Die komen daar een heel excentrieke eigenaresse tegen. En dan gaat het dus over de boeken die zij gaan lezen. En Fee, de eigenaresse, die vertelt, een boek, jij kiest niet een boek, een boek kiest jou.
2: Oh, en hoe doet ze dat dan, die boeken?
3: Ja, dat ga ik niet veel over vertellen. Maar die boeken die dus uiteindelijk in handen komen van deze drie hoofdpersonen, die zijn levensveranderend.
2: Oh, het klinkt wel als een boekwinkel waar jij graag naartoe zou willen gaan. Dat een boek jou zou uitkiezen.
3: Fantastisch. Ja, dat lijkt me fantastisch. Ik ben heel benieuwd welk boek mij zou uitkiezen. Dan, ik lees best wel veel, dus wat houden we dan over? Nee, er zijn er natuurlijk komen er zoveel uit, dus er zijn er genoeg over. Maar ik ben wel benieuwd, ja. Maar die boekwinkel is ook echt zo magisch dat het dat de omgeving volgens mij gewoon echt prachtig is. Het lijkt me heel knus om daar rond te lopen of rijden.
2: Ja, wow. Fantasy ride. Fantasy rijk boek.
0: Bijna Engels van de praat, ja, van de Midnight Bookshop. Dan je tweede boek, Marije. We hebben de titel al een paar keer gehoord. Doodwater.
3: Doodwater.
0: Van Tony Koppers. Wie is die meneer Koppers eigenlijk?
3: Ja, Tony Koppers is een Vlaamse auteur. Kennelijk in Vlaanderen al goed bekend. Hij heeft inmiddels dit boek, Doodwater, waar we het hier over hebben, gaat over commissaris Meerhout, Lise Meerhout. En hij heeft inmiddels al 21 boeken geschreven over deze Lise. Dit boek, Doodwater, kwam in 2014 voor het eerst uit. Heeft toen ook een prijs gekregen, al de Hercule Poirot juryprijs in België. Het is dus ook een Vlaams boek. Hij schrijft politieromans of thrillers. Ik vind politieroman trouwens wel een goede benaming voor veel boeken. Want een thriller is soms wel heel breed. En dit is echt de zoektocht naar hoe er een misdaad opgelost wordt door deze commissaris. En Tony Koppers heeft inmiddels ook een bibliotheek naar hem vernoemd gekregen in zijn geboorteplaats Sint-Truiden. Dus hij in Vlaanderen schijnt hij wel heel bekend te zijn.
2: Maar hoe kan het dan? Want je zegt hij kwam in 2014 al uit het boek. Waarom ga je hem 12 jaar later bespreken in dit programma?
3: Hij is net uitgekomen afgelopen maand. Nu in juni is hij uitgekomen.
2: Ik dacht dat je zei dat het boek al in 2012 was uitgekomen.
3: Ja, in 2014 is het inderdaad 12 jaar geleden is het uitgekomen. En nu is er een herdruk.
2: Oh, okay.
3: Dus een heruitgave in een nieuw jasje. Mooie blauwe kaft met een duikmasker aan de voorkant.
2: Ik moest meteen denken aan Amsterdam. Weet je, die film van...
0: Oh ja, masker.
2: Ja.
3: Zo'n zwart masker. Het ziet er wel een beetje creepy uit. In het vizier van het masker zie je het Antwerpse havengebied, de Schelde. En daar speelt het zich ook af, dit boek, aan de Schelde.
2: Nou, het lijkt me geen betere stad wat creepy is. Want ik vind Antwerpen, het lijkt erg op Amsterdam, maar het heeft toch nog iets duisterders.
3: Het heeft iets duisterders. En die commissaris Meerhout, die is net verhuisd naar Antwerpen als ze in dit boek verschijnt. En leert de stad steeds beter kennen. En als je het ook leest, dan voelt het ook donker. Ook vooral die kade langs de Schelde. Ja, en het wordt nog donkerder als er dan ook nog een lijk opgevist wordt. Het is allemaal niet echt heel gezellig, zullen we maar zeggen.
0: Nee. Zitten er dan ook van die Vlaamse

0: dan lastiger om te lezen? Omdat je dan echt moet nadenken van wat is dit?
1: Nee, nou ik moest even inkomen. Want er inderdaad het woordgebruik is net anders. Of woordvolgorde. Maar het is ook wel weer, het heeft wel wat. En het leest uiteindelijk wel heel vlot. Hij schrijft het wel heel vlot. Deze meneer Koppers. En ja, ik kon er goed aan wennen. Maar het is wel leuk om een keer... Ik had nog nooit een Vlaams boek gelezen. Het is wel leuk om een keer een Vlaams boek te lezen.
2: Nou, ja, hartstikke goed.
1: En in dit geval gaat het dus over een priester die verdwenen is. En zijn pijp wordt gevonden aan de Schelde. En dat was een heel bijzondere. Die had hij in Afrika gekregen. Daar heeft hij heel lang gewerkt. Dat komt heel erg terug in dat boek. En dan gaan ze dus zoeken. Dan gaan ze dus dreggen in de Schelde. Maar ja, daar vinden ze dus niet de priester. Maar daar vinden ze een sekswerker. Dat noemen ze netjes sekswerker, een prostituee. Pina. En uiteindelijk gaat dus alle aandacht naar de verdwenen priester uit. En de dame die opgedrecht wordt uit de Schelde, daar is weinig aandacht voor. En die commissaris die kan dat niet echt hebben. Dus die duikt in de zaak van die vrouw die overleden is. En zo langzamerhand wordt er dan ook steeds meer bekend over die priester. Ja, nou ja, ik zou zeggen, lees hem zelf.
0: Het is een aanrader en ja, je kunt hem zelf gaan lezen, want we hebben een exemplaar dat we weg mogen geven.
2: En dat gaan we ook doen bij deze, want we hebben appjes binnengekregen. Ik kies gewoon blind eentje uit. Ageet Brouwer heeft hem gewonnen. Hij komt jouw kant op, Ageet. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Applaus namens ons. Komt dus de kant van Ageet op. En vandaag bespraken we dus dat boek Doodwater van Tony Koppers en de Midnight Bookshop van Amanda James. Marije, dankjewel. En over 2 weken dan ben je er weer, hè?
1: Yes.
0: Tot dan.
1: Tot dan.
3: De boeken van de Bie.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. Hulpdiensten kwamen rond 2:30 bij haar huis aan en vonden de zwaargewonde vrouw. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort na aankomst. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden. Hij was in de woning aanwezig. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van de vrouw. De recherche doet op dit moment onderzoek bij de woning. Almere City FC heeft Dishar Kassim aangesteld als assistenttrainer. De 36-jarige Kassim werkte eerder bij de jeugdopleidingen van FC Utrecht, Ajax en AZ en was daarna actief bij het Italiaanse FC Pro Vercelli 1892. Hij staat vanmiddag al op het veld tijdens de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De club meldt dat er binnenkort ook nog een tweede assistenttrainer wordt aangesteld. Zorginstelling Omega Groep uit Zwolle heeft de gemeente Almere en Lelystad voor de rechter gedaagd. De instelling biedt opvang aan voor vrouwen met langdurige zorg en ondersteunt ook hun kinderen. Maar de beide gemeenten weigeren die hulp te vergoeden. Volgens de directeur gaat het om een bedrag tussen de 750.000 en 1 miljoen euro over de afgelopen 3 jaar. De rechter constateerde een padstelling en stuurde partijen de gang op, maar dat leverde uiteindelijk niets op. Daarom doet de rechtbank over 3 weken uitspraak. En bij 2 stranden in Almere is blauwalg aangetroffen. Het gaat om het Stedenwijkstrand en om het Lumière-strand. Dat is alle 2 aan het weerwater in Almere stad. De omgevingsdienst waarschuwt voor de bacterie. Het is de eerste keer dit jaar dat blauwalg in Flevoland opduikt. De stranden blijven open, maar zwemmen wordt zeer afgeraden. Wie toch het water ingaat, kan ziek worden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de hitte worden evenementen afgelast of aangepast. Veel hardloop-, fiets- of wandelevenementen zijn al geschrapt. Andere evenementen nemen extra hittemaatregelen, zoals bij de TT in Assen en Veteranendag in Wageningen. Nu de Britse premier Starmer vertrekt, wil Andy Burnham hem opvolgen als Labour-leider en als premier. De populaire Burnham won onlangs een zetel in het Britse parlement. Daardoor maakt hij nu kans op die positie. Het Nederlands elftal heeft bij het aankomende duel tegen Tunesië voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Het is de Mexicaanse Katia Garcia. Zij is de derde vrouwelijke arbiter ooit die fluit op een WK voor mannen.
4: Goedemiddag. De zomer die draait deze week op volle toeren in Flevoland. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig met temperaturen die oplopen naar zomerse waarde van een graad of 26. Daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het wel flink af. Met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond de graad of 14 op de meeste plekken. Het is een ideaal moment om de ramen even open te zetten en je huis flink te laten afkoelen. Want de komende dagen wordt het uitzonderlijk heet in de provincie. Morgen valt het nog enigszins mee met temperaturen van zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. Wederom zon overgoten de dagen daarna. Dan wordt het dus echt uitzonderlijk heet met tropische temperaturen die uitkomen tussen 33 en maar liefst 36 graden.
13: Dankjewel. Dan de files op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad. 5 minuten. Diezelfde A6, maar dan tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. 7 minuten vertraging. De file op de A28 neemt wat af, gelukkig. Amersfoort-Zwolle voor Harderwijk-Zuid nog 5 minuten. Daar is nog altijd een spoedreparatie bezig. En tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst 7 minuten. En op de N303 sta je ook nog even stil. Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 4 minuten. En flitsers, die zijn er niet gemeld.
11: Kinderen moeten gewoon wat meer gaan bewegen, want die zitten de hele dag op hun kont en dan de rest van de avond ook nog achter een iPad. Althans, dat is het beeld wat veel mensen hebben van kinderen. Maar misschien zit er toch wel een kleine kern van waarheid in. Want in Dronten kun je straks allemaal kennis gaan maken met sporten als je jong bent. Daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een nieuw liedje van Niall Horan en The Dinner Party. En een oudje daarvoor. Of mag je dat eigenlijk niet zeggen, een oudje?
1: Ja, voor jij, jij mag het wel, je bent 28.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, als je wel meer op leeftijd bent en als ik dan zeg een oudje, dan denk je, hallo, daar heb ik nog op gedanst toen het uitkwam.
1: Ja, maar je hebt nu over het nummer uit de jaren 60, 70.
0: Ja,
1: hè,
0: share, ja. Ja.
1: Maar als jij zegt ook een oudje over muziek uit de jaren 90.
0: Eigenlijk is gewoon heel veel muziek oud.
1: Ja, als je 28 bent dus wel, ja. Niet stilzitten in de zomervakantie, maar juist lekker buiten bewegen. WS Training organiseert deze zomer de Zomer Academy op de atletiekbaan aan de Educalaan in Dronten.
0: Kinderen en jongeren van 8 tot en met 15 jaar die kunnen daar meedoen aan trainingen waarin ze werken aan snelheid, kracht, coördinatie en behendigheid.
1: Ja, en het draait daarbij niet om één specifieke sport, maar om beter te leren bewegen. Wouter Schouwenaar van WS Training is hier in de studio. Wouter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Bij welke beweging kun je nou het beste beginnen?
2: Staan, niet omvallen.
1: Ja, oh, dan ga ik dat meteen doen, want ik zit hier al de hele middag. Ja. Dus ik moet gewoon op twee benen gaan staan?
2: Ja hoor.
1: Ja, oké. En ook nog op één been of dat weer niet?
2: Dat mag, afwisselend.
1: Oh ja, één been, maar moet ik me niet vasthouden, denk ik.
2: Nee, als het niet hoeft, zou ik het niet doen.
1: Ja,
2: nee.
1: Hoeveel bewegen kinderen nou eigenlijk?
2: Ja, dat is gelijk een hele mooie vraag. Maar daar heb ik het antwoord ook niet zo op. Alleen de cijfers hier voor de beweegrichtlijnen, dat we in Nederland überhaupt, volgens mij is het tegenwoordig minder dan de helft van de kinderen wat aan die normen voldoet.
1: Ja.
2: En als je dan beweegt, is het vaak zeg maar aaneengebroken van veel kinderen zitten wel op sport. Dus dan ben je een uur of twee uur bezig en dan de rest van de dag stilzitten.
1: Ja. Merk je dat eigenlijk aan hoe die kinderen bewegen dan? Dat ze eigenlijk te weinig bewegen? Zie je dat aan ze?
2: Je kan het zien. Ja, niet één op één van, jij beweegt wel of jij niet. Maar er zit wel een link in, ja.
0: Nou, maar moeten kinderen dan eigenlijk de hele dag door bewegen?
2: Nou ja, wel gedurende de dag heel vaak. Het hoeft niet altijd lang achter elkaar. Maar als je elke uur of wat dan ook de kans hebt om even wat te doen. Of misschien wel vaker nog. En niet alleen voor kinderen hoor, dat is voor iedereen. Dat is altijd goed.
0: Ja, een beetje in beweging blijven. Heb je zelf ook kinderen?
2: Nee.
0: Ik wilde net aan je vragen hoeveel bewegen zij. Maar dat hoef ik dus niet te vragen.
2: Ja, ja.
0: Maar toch wil je inzetten om kinderen vooral van 8 tot 15 jaar wat meer in beweging te krijgen. Maar zitten ze daar wel op te wachten?
2: Ja, kinderen vinden bewegen uiteindelijk altijd leuk. En dus een kind is van nature een beweger, zeg maar. En het wordt door de maatschappij nog wel eens teruggedrongen. Hè. We moeten overal gaan zitten, netjes op school ook.
1: Vooral nergens van afspringen en zo?
2: Nee. Ouders die heel bemoeizuchtig daarin of voorzichtig zijn. Vaak met de beste intenties, maar laat het maar gewoon gaan. Een keertje vallen is ook niet erg.
1: Ja. Nou ga jij 12 trainingen geven, verspreid over 4 weken. Wat gaan die kinderen allemaal doen?
2: Ik laat ik beginnen met dat ik het niet in mijn eentje doe. Ik doe dit nu voor het derde jaar samen met Lisanne Brouwer. Zij is van LB Athlete Works. En wij kennen elkaar van de atletiekvereniging daar in Dronten. En we hebben dus nu een zomerprogramma waarin we eigenlijk breed motorisch aan de slag gaan. Dus eigenlijk wat je gaat doen is met plezier ervaren wat het is om bijvoorbeeld te beginnen met krachttrainingen, maar spelvariaties. Eigenlijk alle type vormen van beweging die eigenlijk een bijdrage levert aan hoe goede beweger jij kan worden.
0: Ja, en welke sporten zijn dat dan?
2: Nou, sporten zijn het niet per se, maar het is wel heel bruikbaar voor bepaalde sporten. Maar je kan bijvoorbeeld heel, heel goed zien in een tikspel wat voor elementen van bewegen en anticiperen en tactisch vernuft daar al bij komt kijken. Snel wenden en keren. Komt allemaal aan bod. Dus in een heel simpel tikspelletje kun je al heel veel elementen kwijt. En dat zie je dan bijvoorbeeld terug in voetbal, hockey, alle grotere sporten voor gelijk een mooi makkelijk beeldvorming te geven.
1: Ja. Het is denk ik voor alle kinderen of alleen kinderen die niet zo graag bewegen.
2: Nee, het is voor alle kinderen. Ja, juist om van elkaar te leren en met elkaar vooral plezier te hebben in de zomer. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. We waren ook een beetje op zoek naar Nou, iets leuks waardoor kinderen wel blijven bewegen in de zomer. Want vaak ook kinderen die lid zijn van een sportvereniging, dat stopt natuurlijk vaak in de zomer. Ja, en ze zo op die manier wel op een leuke manier ook weer klaar te stomen voor een nieuw seizoen. En ja, gewoon als je niet op een sport zit of je twijfelt, ja, maak gewoon kennis met bewegen en ervaar dat het leuk is.
0: Ja, en de ouders die komen kijken bij hun kinderen, zet je die ook een beetje aan het werk?
2: Nee. Ik wil eigenlijk, de ouders mogen best kijken, maar wel op een afstand. Desnoods gaan ze boodschappen doen tussendoor, dat kan allemaal. Want als de ouders erbij zijn, dan zie je vaak dat kinderen die een beetje twijfelen, dan nog terughoudender zijn. En dan snel weer teruggaan of de hele tijd omkijken. Ja, dat hebben we liever niet.
1: Ja, je kan beter stiekem kijken. Dan zie je of je kind beweegt, hè?
2: Ja.
1: Ja, hoeveel kinderen kunnen eigenlijk meedoen aan dit traject?
2: Heel veel, ja.
1: Straks 100 kinderen staan, dan kan dat ook.
2: Nou, dat wordt nog een beetje spannend.
1: Ja.
2: Maar we hebben zat trainers die we kunnen inschakelen, die we allemaal echt heel goed in training kunnen verzorgen. Ja.
0: Nou goed, waar kun je je aanmelden of laten aanmelden?
2: Aanmelden kan bij wstraining.nl/zomer-academy.
1: Heel goed. En Academy dan op z'n Engels, hè?
2: Ja, Engels. Ja, dat is Engels. Mooi marketing, hè?
1: Ja, dat. Nou, de trainingen starten op 6 juli. Je hebt nog eventjes om je aan te melden. Heb je ook een deadline of dat niet?
2: Nee, want het mooie is dat je dus midden in de zomervakantie nog kan bepalen of je de laatste week van de zomervakantie nog mee zou willen doen. Dus het staat eigenlijk altijd open.
1: Oh, nou, heel mooi. Aanmelden kan dus op wstraining.nl en klik daar dan even verder. Wouter Schouwenaar van WS Training, dank je wel. En heel veel plezier.
2: Ja, dank je.

0: Het liedje was afgelopen.
1: Ah, ja,
0: niet in verwarring raak. Dit was dus Oudek, hè?
1: Ja.
0: Op het einde.
1: Nee, dat hoorde je. Ja, je dacht natuurlijk Love Unlimited. Wat een prachtige stem hebben die toch. Dat was ik. Ja, ik vind dat je moet wat meer gaan zingen. Ook al kun je niet goed zingen. Het schijnt heel goed te zijn voor je nervus vagus. Ik weet niet precies
0: nervus
1: wat het is.
0: Wat?
1: Nervus vagus. Dat is een hele grote zenuwbaan of zo. Die zo dwars door je hele lichaam gaat.
0: Ja.
1: En dat, ja, als je dan de hele tijd zo stressvol leven hebt en zo. Dan komt daar spanning op te staan. En als je gaat zingen, dan gaat het weer een beetje ontspannen.
0: Wat weet jij veel?
1: Ja, ik heb gewoon geen leven en leesveel.
0: Ja, een soort wandelende Wikipedia.
1: Ik zit altijd Discovery Channel te kijken.
0: Zeg altijd dat Leo Schouwenaar zoveel weet, maar jij weet veel meer.
1: Nee, ja, maar je hebt mensen die doen alsof ze heel veel weten en andere mensen weten gewoon heel veel. Nee hoor, Leo, we houden van je. Zometeen, na vijven, dan praten we hier natuurlijk bij over al dat nieuws van vandaag. Nou, het was heel veel hoor.
0: Ja, we gaan het onder meer hebben over de vrouw uit Zeewolde die dood is aangetroffen in haar huis. En waarbij ook een man is gearresteerd in datzelfde huis. Onze verslaggever Sam Jones is daar in Zeewolde.
1: Ja, en we hebben ook wat meer nieuws over het hoge beroep van in de moordzaak van Rayan Al-Najjar. Dat meisje wat voor de rechter, dat had de rechter al bepaald dat haar vader haar om het leven heeft gebracht bij de Knardijk een aantal jaar geleden. En we hebben nog veel meer nieuws voor je. Blijf gewoon bij ons, bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland gaat ook na 5 uur gewoon nog door.

0: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij haar dood. En Almere City FC heeft Dishar Kasim aangesteld als assistenttrainer. De 36-jarige Kasim werkte eerder bij de jeugdopleidingen van FC Utrecht, Ajax en AZ en was ook nog actief bij een Italiaanse club. Meer nieuws zo uitgebreid na het NOS-journaal.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
8: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is redelijk rustig op de weg, gelukkig maar. Want je wil niet te lang in de auto zitten met deze hitte. Dat is wel aan de hand op de A28. Daar sta je even stil namelijk. Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet, 4 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook, 4 minuten. De N302, Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en de A28, 4. En op de N303, Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, ook 4 minuten op onthoud. En er is een flitser gezien op de A6, Jouren richting Muidenberg. Dat is een heel lang traject, maar bij Emmeloord word je in de gaten gehouden. De hectometerpaal 282,5.
6: Ja, verdrietige zaken in Zeewolde vandaag. Want een 37-jarige vrouw uit die plaats is afgelopen nacht in haar woning door een geweldsmisdrijf om het leven gekomen. Een man van 33 is aangehouden. We praten je zo bij in Studio Flevoland.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. 10 toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
14: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, zeg dat, Summer in the City. En dat is het nu ook officieel, hè, sinds gisteren. Toen was het 21 juni en is de zomer officieel begonnen.
1: En toen was gisteren dus 17 uur zonlicht.
0: Ja, ik reed om 11 uur weg ergens vandaan. Toen was het gewoon nog licht.
1: Ja, bijzonder, hè? Ja, en weet je wat nou treurig is? We gaan weer de verkeerde kant op. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht in haar woning door een geweldsmisdrijf overleden. De politie heeft een 33-jarige man gearresteerd. En verslaggever Sam Jones was zojuist in Zeewolde bij het huis waar het gebeurd is. Ja, Sam, wat trof je daar aan?
2: Eigenlijk een beetje een lege straat. Er stonden een stuk op 3 politieauto's. En er liepen politie en mensen van de forensische opsporing heen en weer. Je weet wel, die mensen in witte pakken. 2 vrouwen en een man kwamen uit het huis lopen. Grote bus voor de deur. Dus die waren druk bezig met binnen- en buiten onderzoek, zoals ze dat zeiden. Ik zag niet zoveel mensen, wat later wel. 2 jongens die aan het spelen waren, moeder die ze snel naar binnen haalde, die heb ik nog even aangeschoten. Mensen zijn best wel geschokt, want het is een vrij rustige buurt. Daar.
1: De Vlierbes heet ja, de wijk. Wat is dat voor wijk?
2: Nou ja, vrij rustige buurt. Dus het is daar achter Sportcafé Het Baken. Dicht tegen het centrum aan. Maar er gebeurt verder eigenlijk niet zo gek veel. Behalve gisteravond of vannacht om 2:30.
1: Ja.
2: Nog een helikopter boven de deur, boven het huis. Dus een van de mensen zei ook van ja, dus het gaat om man en vrouw. Een vrouw is om het leven gekomen. Maar er zouden ook 2 kinderen, 2 tieners in het huis zitten. Wat ik niet van de politie nog heb gehoord.
1: Nee, want wat weet je wel hierover?
2: Nou, gisteravond is er dus de politie op een noodmelding naar het huis toegespoed om 2:30. Troffen de vrouw daar aan, hebben die naar het ziekenhuis gebracht en die is op een gegeven moment in het ziekenhuis overleden. Het zou gaan om een 37-jarige vrouw die om het leven is gebracht, zoals de politie denkt dat het geval is.
1: Ja, en er was ook een man op dat moment in dat huis, hè?
2: Ja, 33-jarige man. Daar hoor ik in de buurt ook verschillende verhalen van. Van ja, die man die woont daar. En anderen zijn van ja, nou, hij is daar niet zo vaak. Maar het zou inderdaad om een 33-jarige man gaan die door de politie is gearresteerd en meegenomen.
1: Ja, nou ja, die vrouw is dus om het leven gekomen. Weten we iets meer over het slachtoffer anders dan dat ze 37 is?
2: Nee, eigenlijk is er verder niet veel over bekend. Het is, het waren rustige mensen, hoor ik uit van de mensen in de buurt. De politie geeft natuurlijk nog niet verder verhaal. Die weet waarschijnlijk ook nog niet zo heel erg veel. Keurig rijtjeshuis zou je kunnen zeggen. Ja, het zag er wat anders uit dan de andere huizen. Maar een mevrouw vertelde ook van ik woon op nummer 20 en zij op een bijna hetzelfde nummer. Ze kregen wel eens post en ze hadden daardoor wel eens contact. Maar voor de rest is er niets bekend over die vrouw.
1: Nee. Nou ja, zodra er meer bekend over wordt, dan horen we je zeker nog een keer. Dankjewel, Sam Jones.

0: The Brothers Johnson, zo noemen ze zich. En zo heten ze ook, met Stamp.
1: Donnie de Koning, hoe is het bij jou? Heb jij het bloedheet bij weerplaatsen in hout of valt het wel mee?
2: Nee, dat valt nu gelukkig nog wel mee hoor. En buiten is het op zich nu ook nog wel te doen. Dus ik geniet er nog maar even van vandaag. Want zelf ben ik nou niet zo'n hitte-liefhebber. Dus het wordt even aan afzien de komende dagen.
1: Ja, het is in ieder geval ramen en deuren open. Straks als iedereen thuis komt, dan kan je het nog even laten doorluchten. Want ja, wat komt er allemaal aan?
2: Ja, inderdaad, dat is nog wel een goede tip. Vanavond zo'n 21 of 22 graden. Maar vannacht nog wel minima van 13 of 14 graden. Met daarbij ook nog wel een matige noordoostenwind. Dus daardoor kan je het echt nog wel even flink laten afkoelen. Dus een goede tip inderdaad om alles nog eventjes open te zetten. Maar morgen dan gaat de temperatuur wel weer wat verder omhoog dan vandaag. Naar 27 of 28 graden. Met daarbij flink wat zon. En op zich is het wel een warme dag. Maar inderdaad, de dagen daarna dan wordt het nog een stuk warmer.
1: Ja, nou, trek die pleister er maar in één keer vanaf.
2: Ja, toch maar wel. Ja, eigenlijk alle dagen van de week, voor de rest vanaf woensdag, boven de 30 graden. En op enkele dagen gaan we zelfs richting 35 graden. En dat zou zo zelfs naar records gaan voor juni, voor Flevoland. Het is niet eerder dan zo warm geweest. En dat eigenlijk ook dagen na elkaar. En pas in het weekend neemt dan langzaam aan de kans op een enkele bui toe. Maar ook dan gewoon nog steeds tropische warmte met meer dan 30 graden. En in de nachten, die worden ook echt wel heel erg warm. Met regelmatig minima boven de 20 graden. Zeker in de stedelijke gebieden. Dus slapen zal misschien toch ook wel lastig zijn als je geen airco in huis hebt.
1: Ja, nou wie heeft dat? Alleen maar mensen die daar geld voor hebben.
0: Nou,
1: maar
0: goed, Donnie, ik zal je even wat vertellen. Het is radio natuurlijk, maar ik zie het gezicht van Oudeke. Nou, die spreekt boekdelen.
1: Ja, die betrekt als een onderwerp hier. Ja,
2: dat snap ik, ja.
1: Ja, maar wordt het weer van die vreselijke plakkerige hitte ook? Of komt er een windje? Of wat komt er? Nee.
2: Nou, er komt wel een windje, zeker de woensdag vanaf zee. Maar dan, na die wind is het nog steeds 32 graden met een hoge luchtvochtigheid. Dus eigenlijk is dat nog erger dan die 35 graden die je in de middag hebt. Dus eigenlijk is geen van beide opties fijn voor als je niet zo goed tegen warmte kan. Maar ja, we moeten er toch maar doorheen.
1: Ja, ik dacht, nou, 8 dagen, dat zal ik misschien nog net trekken. Maar daarna wordt het wel moeilijk. Wat denk je? Gaan we wel de goede kant op een beetje?
2: Ja, het lijkt er wel op dat in ieder geval na het weekend langzaamaan wat minder warm gaat worden. Met temperaturen dan tussen de 25 en 28 graden. Is het nu nog steeds te warm voor de tijd van het jaar. Maar in vergelijking met wat we krijgen zal het dan misschien toch wel wat koeler gaan aanvoelen.
1: Ja, nog één vraag. Want ik zie ook op zaterdag een klein bliksemflitsje heb je ingetekend. Ja. Wordt het weer zo heftig als de vorige keer?
2: Ja, het ziet er nu nog niet naar uit dat het zo heftig gaat worden. Maar goed, de lucht is natuurlijk heel erg warm en het is vochtig. Dus de ingrediënten zijn wel aanwezig. Het is alleen nog even de vraag of het ook benut gaat worden in de vorm van onweersbui. Nou, vorige week gebeurde dat natuurlijk uiteraard op grote schaal, ook in Flevoland. De kansen zijn weer aanwezig in het weekend, maar het is nu nog een beetje onzeker.
1: Oké, nou goed. Het is in ieder geval lekker warm en plakkerig en zo. Ja. En ik hoop dat de kat niet bovenop mag gaat liggen, want die doet dat nog steeds bij dit weer. Goed, dankjewel Donnie. Eet smakelijk zo meteen.
2: Ja, fijne avond.

0: Shakira met Zoo.
1: In het hoge beroep in de moordzaak Ryan Al-Najjar moet ook de vader van het meisje als getuige worden gehoord. Dat stelde de advocaat van Ryans broer Mohammed vandaag bij het gerechtshof in Leeuwarden. De 18-jarige Ryan werd 2 jaar geleden doodgevonden langs de Knardijk bij Lelystad. Haar vader en 2 broers die kregen lange celstraffen voor de moord en eerwraak op hun dochter en zus. Ze gingen allemaal in hoger beroep, maar voor de zaak bij het Hof kan starten heeft advocaat Johan Murer nog onderzoekswensen.
2: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië en mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij in de tussentijd toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
3: Wat is uw belangrijkste vraag aan vader?
2: Hoe is het gebeurd? Hoe is Ryan om het leven gekomen? Waarom hebt u haar van het leven beroofd? En wat wist mijn cliënt voordat u dat deed van uw eventuele plan om Ryan van het leven te beroven?
3: Ja, want hij heeft in een eerder stadium via een e-mail naar de media laten weten: ik ben alleen verantwoordelijk. Daar hebt u ook vragen over natuurlijk.
2: Dat klopt. Dat is voor mij van groot belang. Mijn cliënt is natuurlijk veroordeeld voor het samen met vader doden van Ryan. Mijn cliënt ontkent dat en ik wil graag vader horen hoe dat is gegaan volgens hem.
3: Het Openbaar Ministerie heeft bij de behandeling in eerste aanleg gezegd: ja, wij willen hem ook graag, want hij moet achter de tralies, 30 jaar cel gekregen. Hoe staat het daar nu mee met het oppakken van deze man?
2: Er is geen officieel rechtshulpverdrag met Syrië, dus we kunnen niet vragen aan Syrië: nou, pak vader op en breng hem hierheen. Het moet via diplomatieke wegen, dus dan moet je eigenlijk vragen aan de Syrische regering om vader uit, nou, coulance of uit gunfactor richting Nederland op te pakken en in Nederland uit te leveren. Maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.
3: Een ander onderzoekswens is het horen van de broer, de jongere broer. Waarom?
2: Dat is natuurlijk ook van belang voor de verdediging. Ik heb de broer in eerste aanleg natuurlijk ook al als getuige gehoord. En ik heb toch nog wel wat vragen aan de broer over hoe het een en ander is gegaan.
3: De zaak is vandaag pro forma behandeld door het gerechtshof. Hoe lang duurt het voordat die inhoudelijk voorkomt?
2: Dat duurt in Nederland helaas best wel lang in hoger beroep. Ik denk niet dat de zaak dit jaar nog voor gaat komen. Ik verwacht dat de zaak ergens in 2027 inhoudelijk behandeld gaat worden.
1: Johan Muren was dat, de advocaat van de 2 broers... die veroordeeld zijn voor betrokkenheid voor de dood van hun zus Ryan Al-Najjar.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Marloes Boermans uit Almere en Liedewijk Kramer uit Rutten zijn uitgeroepen tot Flevolandse zakenvrouw van het jaar 2026. Boermans won de titel in de categorie midden- en kleinbedrijf met haar bedrijf Spriel BV. En Kramer won zowel de categorie zelfstandig professional als de publieksprijs met intellect. De verkiezing telde dit jaar 6 deelnemers in 2 categorieën. Het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen organiseert de verkiezing sinds 2012. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. Hulpdiensten kwamen rond 2:30 bij haar huis aan en vonden de zwaargewonde vrouw. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort na aankomst. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden. Hij was in de woning aanwezig. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij haar dood. De recherche doet op dit moment onderzoek bij de woning. En Almere City FC heeft Dishar Kassim aangesteld als assistenttrainer. De 36-jarige Kassim werkte eerder bij de jeugdopleidingen van FC Utrecht, Ajax en AZ. En was daarna actief bij het Italiaanse FC Pro Vercelli 1892. Hij staat vanmiddag al op het veld tijdens de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. En de club meldt dat er binnenkort ook een tweede assistenttrainer wordt aangesteld. Wil je dit allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten, vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De Mexicaanse Katja Garcia gaat de wedstrijd Nederland-Tunesië fluiten. Dat heeft de FIFA besloten. Garcia is de eerste vrouwelijke scheidsrechter bij een WK-wedstrijd van Oranje.
13: Goedemiddag. De zomer die draait deze week op volle toeren in Flevoland. Ook vanmiddag is het ronduit zonnig met temperaturen die oplopen naar zomerse waarden van een graad of 26. Daar bestaat de meest matige wind uit het noordoosten. Ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het wel flink af. Met temperaturen die uiteindelijk uitkomen rond een graad of 14 op de meeste plekken. Dus een ideaal moment om de ramen even open te zetten en je huis flink te laten afkoelen. Want de komende dagen wordt het uitzonderlijk heet in de provincie. Morgen valt het nog enigszins mee met temperaturen van zo'n 28 graden op de meeste plaatsen. Wederom zon overgoten. De dagen daarna Dan wordt het dus echt uitzonderlijk heet met tropische temperaturen die uitkomen tussen 33 en maar liefst 36 graden.
14: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Op de A1 sta je stil. Amsterdam-Amersfoort tussen Muiden en Naarden, 5 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 6. En op de N717 Nagelen-Emmeloord tussen de N716 en de A6, 4 minuten vertraging. 2 snelheidscontroles. Een daarvan op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Almere bij 50,4. En een radarcontrole op de N702, dat is de buitenring in Almere, bij 16,9.
11: Weet je wat de bewoners van de golfslag in Emmeloord vandaag niet hoefden te missen? Vissen. Nou, je hoort er zo meer over in een reportage bij Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, wij kennen natuurlijk ook wel de Nederlandse versie van dit nummer. Dan heet het Juli, Juli, Juli. Maar dit is gewoon Brother Louie van Stories.
1: Bewoners van de golfslag in Emmeloord die werden vandaag getrakteerd op een sportief dagje uit, namelijk vissen in de Lemstervaart. En voor even waanden de bewoners zich als heuse sportvissers.
2: Je beet, je beet.
3: Je beet. Oh, u heeft beet.
2: Laat op.
3: Kijk eens.
2: Laat op dat ding.
3: Ach, oh.
4: Ja, wij zijn hier een dagje aan het vissen met inderdaad senioren vanuit de golfslag. Mensen die normaal zelfstandig niet aan de waterkant kunnen komen of heel moeilijk. En die ook eigenlijk weinig ervaring hebben met vissen. En die gaan we toch op deze manier een leuke dag bezorgen. Een stukje genieten van de natuur, een visje vangen en lekker samen buiten zijn.
5: Samen in de natuur genieten. Dat is de gedachte achter het uitje. En dat lijkt aardig te lukken.
6: Keo, hoe kom je daaraan?
7: Ja, die vang ik met de hand.
6: Heb je die gekocht?
4: Die mensen vinden het natuurlijk prachtig om zo aan de waterkant te zitten. En er vliegen libellen om je heen en vlinders en vogeltjes. Ja, je ziet van alles als je hier zit. En ja, die mensen die beleven er zoveel plezier aan. Dat is alleen die lach op je gezichten, daar doe je het al voor.
5: Voor veel van de vissers op leeftijd is het wel even geleden dat ze een vis gevangen hebben. Maar ondanks dat happen de vissen gewillig bij hengelaars zoals Gerard.
6: Ik heb het tot nu toe schijnbaar volgens Theo... heb ik er al één uitgehaald.
3: Kijk, en dat was een grote?
6: Nee, ik denk dat hij nog een hemdje had gaan had. Ja, maar dat heb ik er nog gedaan.
3: Nee.
6: Yo, ik was blij dat ik de eerste nat.
3: Het ziet er nu fanatiek uit.
6: Ja, je moet af en toe fanatiek wezen.
5: En ook de topsportvissers zelf vinden het een geslaagd uitje.
6: Er wordt een beetje gehouden. En een ander die gaat dan weer iets voordoen wat een ander moet doen. En zo. Ik vind het wel dat gewoon dat lekker met elkaar omgaan, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, waarom niet? Maar het is tijd verdrijven, hè?
1: Ja, tijdverdrijf, lekker op je gemakje vissen. Dat gebeurde dus vandaag door bewoners van de golfslag in Emmeloord.

0: Daar was ze weer.
1: Ze had een vrijgezellenfeest waarschijnlijk het afgelopen weekend.
0: Oh, wat heeft ze gedaan?
1: Nee, dat was in haar huis, ergens op Rhode Island. Heeft ze een enorm villa aan het strand.
0: Daar kun je
1: een
0: leuk feestje houden, ja.
1: Het grootste sportevenement van Zeewolde is afgelast. De organisatie van de Endurance, zoals de triathlon daar heet, hakte vanochtend de knoop door. De verwachte hitte zorgt voor onveilige situaties voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers langs het parcours. Je hoort voorzitter Bas Pietersen van de Endurance.
2: Voorzitter Bas Pietersen van de Endurance, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Was het een lastige beslissing?
3: Eigenlijk was het niet zo'n lastige beslissing meer. Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. Mm. En toen stond alles in het zwart. Dus dan wordt een beslissing niet moeilijk. Wel heel vervelend. Ja. Want ja, wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding van de Zeewolde Endurance. En dat is een triathlon evenement dat altijd over 2 dagen plaatsvindt. En ja, dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En ja, alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
4: Ja, ja. Maar heeft die aflossing dan ook te maken met de onwelwordingen bij andere sportwedstrijden elders in het land?
3: Ja, natuurlijk. Maar ja, het triggertje. Maar wij werken altijd met een bepaalde app waar al die wetenswaardigheden ingezet kunnen worden. Zoals temperatuur, dat is obvious. Maar ook de luchtvochtigheid, de windsnelheid en de UV-straling. Als je dat allemaal bij elkaar optelt in die app, stond het in het zwart. En dan was de gevoelstemperatuur boven de 36 graden. Het ging zelfs tot 39 graden, om eerlijk te zeggen. Omdat er helemaal geen wind staat komende zaterdag. En op vrijdag ook bijna geen wind is. En de luchtvochtigheid op 65% zit. Ja, dan wordt het heel lastig voor deelnemers. Maar ook vrijwilligers om hun warmte kwijt te kunnen.
4: Is dit enorm de grote, maar ook populaire evenement dan misschien nog op een andere datum in te halen?
3: Je zegt het meteen, het is een enorm evenement. Het is niet zo makkelijk te verplaatsen. We gaan vanavond met het hele bestuur nog even om de tafel zitten om te kijken wat wel mogelijk is.

0: De Beatles waren dat natuurlijk. En Penny Lane, het is 8 voor 6 geworden.
1: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de provincie. In Arnhem zijn deze week de European Transplant Games. Sportwedstrijden voor mensen met bijvoorbeeld een donor, hart, lever of long. Meer dan 700 atleten uit 24 landen laten zien hoe goed beweging en een nieuw orgaan samengaan. En dat is nodig volgens de organisatie, want het is best moeilijk om na een transplantatie het sporten weer op te pakken.
2: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
1: Ja, deelnemers kunnen meedoen aan 16 verschillende sporten, zoals badminton, darten, zwemmen, petanque en walking voetbal.
0: Door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. En dat is inmiddels gebeurd. Woensdag vanaf 12 uur 's middags in het midden en zuiden van Nederland is er code oranje. En die steeds hogere temperaturen hebben te maken met klimaatopwarming, zegt het KNMI.
3: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: Ja, in heel Europa is het op dit moment warm. Valt het in Nederland nog wel mee? Frankrijk rond de 40 graden. Spanje heb ik ook die temperatuur gehoord. Dus ja, het is overal heet in deze regio.
1: De Britse premier Keir Starmer treedt af. Zijn beslissing komt niet geheel onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer heeft vanochtend zijn ontslag bij koning Charles ingediend. In zijn toespraak zei hij dat hij premier en de leider van de Labour-partij blijft, totdat er een nieuwe premier is gekozen. En dat lijkt Andy Burnham te worden, zegt deze correspondent.
4: Heel symbolisch, op het moment dat Starmer zijn aftreden bekendmaakte, was zijn grote rivaal in Manchester, waar hij afscheid nam als burgemeester van de stad. Want ja, na die overtuigende overwinning vorige week bij tussentijdse verkiezingen heeft hij weer een zetel in het Lagerhuis. Nou, dat is een vereiste om de nieuwe partijleider en dus de premier te worden.
1: Kandidaten om hem op te volgen kunnen zich vanaf 9 juli melden. Starmer heeft beloofd dat het Verenigd Koninkrijk in september een nieuwe premier heeft. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de regionale en lokale verkiezingen vorige maand. En ook in de peilingen onder het publiek bereikte hij historisch lage waarderingscijfers.
0: En er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Ze zijn kwijtgeraakt door het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de bevingsschade afhandelt. De dossiers raakten waarschijnlijk zoek naar een update aan de ICT-systemen, zegt deze verslaggever.
5: Dat het ermee te maken hadden dat ze een nieuwe regeling gingen invoeren. Dat ja, wilden ze snel om aan het gebied te laten zien van wij zijn daarmee bezig. Maar vervolgens hun ICT-systemen konden dat niet bijhouden, waren er eigenlijk nog niet klaar voor. En daardoor ging het eigenlijk mis.
0: Nou, het is helemaal niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar.
1: Het is toch een blamage dat elke keer daar gebeurt.
0: Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. En toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat fijn. Ook dank namens het bestuur dat we even mogen vertellen.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Gefeliciteerd.
0: Woehoe. Dit is Flevoland.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Marloes Boermans uit Almere en Liedewijk Kramer uit Rutten zijn uitgeroepen tot Flevolandse zakenvrouw van het jaar 2026. En een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes in Zeewolde dus. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
3: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij.
7: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben Reinhard Mans van de ANWB. Het is druk tussen Arnhem-Noord en Zevenaar op de A12 richting de Duitse grens. Reken hier op een kwartier vertraging. En ook op de A50 beland je in de file richting Zwolle. Tussen afrit Loenen en Apeldoorn-Noord is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Ja, verdrietige zaken in Zeewolde vandaag. Want een 37-jarige vrouw uit die plaats is afgelopen nacht in haar woning door een geweldsmisdrijf om het leven gekomen. Een man van 33 is aangehouden. We praten je zo bij in Studio Flevoland.
10: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt: ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht in haar woning door een geweldsmisdrijf overleden. De politie heeft een 33-jarige man gearresteerd. En verslaggever Sam Jones was zojuist in Zeewolde bij het huis waar het gebeurd is. Ja, Sam, wat trof je daar aan?
1: Eigenlijk een beetje een lege straat. Er stonden een stuk op 3 politieauto's. En er liepen politie en mensen van de forensische opsporing heen en weer. Je weet wel, die mensen in witte pakken. 2 vrouwen en een man kwamen uit het huis lopen. Een grote bus voor de deur. Dus die waren druk bezig met binnen- en buitenonderzoek, zoals ze dat zeiden. Ik zag niet zoveel mensen, wat later wel. 2 jongens die aan het spelen waren. Moeder die ze snel naar binnen haalde, die heb ik nog even aangeschoten. Mensen zijn best wel geschokt, want het is een vrij rustige buurt. Daar.
0: De Vlierbes heet het. Ja, de Vlierbes. Wat is dat voor wijk?
1: Nou ja, vrij rustige buurt. Dus het is daar achter Sportcafé Het Baken. Dicht tegen het centrum aan. Maar er gebeurt verder eigenlijk niet zo gek veel. Behalve gisteravond of vannacht om 2:30.
0: Ja.
1: Nog een helikopter boven de deur, boven het huis. Dus een van de mensen zei ook van ja, dus het gaat om man en vrouw. Een vrouw is om het leven gekomen, maar er zouden ook 2 kinderen, 2 tieners in het huis zitten. Wat ik niet van de politie nog heb gehoord.
0: Nee, want wat weet je wel hierover?
1: Nou, gisteravond is er dus de politie op een noodmelding naar het huis toegespoed om 2:30. Troffen de vrouw daar aan, hebben die naar het ziekenhuis gebracht en die is op een gegeven moment in het ziekenhuis overleden. Het zou gaan om een 37-jarige vrouw die om het leven is gebracht, zoals de politie denkt dat het geval is.
0: Ja, en er was ook een man op dat moment in dat huis, hè?
1: Ja, 33-jarige man. Daar hoor ik in de buurt ook verschillende verhalen van. Van ja, die man die woont daar. En anderen zeiden van ja, nou, hij is daar niet zo vaak. Maar het zou inderdaad om een 33-jarige man gaan die door de politie is gearresteerd en meegenomen.
0: Ja, nou ja, die vrouw is dus om het leven gekomen. Weten we iets meer over het slachtoffer anders dan dat ze 37 is?
1: Nee, eigenlijk is er verder niet veel over bekend. Het waren rustige mensen, hoor ik uit van de mensen in de buurt. De politie geeft natuurlijk nog niet verder verhaal. Die weet waarschijnlijk ook nog niet zo heel erg veel. Keurig rijtjeshuis zou je kunnen zeggen. Ja, het zag er wat anders uit dan de andere huizen. Maar een mevrouw vertelde ook van ik woon op nummer 20 en zij op een bijna hetzelfde nummer. Ze kregen wel eens post en ze hadden daardoor wel eens contact. Maar voor de rest is er niets bekend over die vrouw.
0: Nee. Nou ja, zodra er meer bekend over wordt, dan horen we je zeker nog een keer. Dankjewel, Sam Jones.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Corrie de Koning, hoe is het bij jou? Heb jij het bloedheet bij weerplaatsen in hout of valt het wel mee?
1: Nee, dat valt nu gelukkig nog wel mee hoor. En buiten is het op zich nu ook nog wel te doen, dus ik geniet er nog maar even van vandaag. Want zelf ben ik nou niet zo'n hitte-liefhebber, dus het wordt even aan afzien de komende dagen.
0: Ja, het is in ieder geval ramen en deuren open. Straks als iedereen thuis komt, dan kan je het nog even laten doorluchten. Want ja, wat komt er allemaal aan?
1: Ja, inderdaad, dat is nog wel een goede tip. Vanavond zo'n 21 of 22 graden, maar vannacht nog wel minima van 13 of 14 graden. Met daarbij ook nog wel een matige noordoostenwind. Dus daardoor kan je het echt nog wel even flink laten afkoelen. Dus een goede tip inderdaad om alles nog eventjes open te zetten. Maar morgen dan gaat de temperatuur wel weer wat verder omhoog dan vandaag naar 27 of 28 graden. Met daarbij flink wat zon. En op zich is het wel een warme dag, maar inderdaad de dagen daarna dan wordt het nog een stuk warmer.
0: Ja, nou, trek die pleister er maar in één keer vanaf.
1: Ja, toch maar wel. Ja, eigenlijk alle dagen van de week, voor de rest vanaf woensdag, boven de 30 graden. En op enkele dagen gaan we zelfs richting 35 graden. En dat zou zo zelfs naar records gaan voor juni, voor Flevoland. Het is niet eerder dan zo warm geweest. En dat eigenlijk ook dagen na elkaar. En pas in het weekend neemt dan langzaam aan de kans op een enkele bui toe. Maar ook dan gewoon nog steeds tropische warmte met meer dan 30 graden. En in de nachten, die worden ook echt wel heel erg warm. Met regelmatig minima boven de 20 graden. Zeker in de stedelijke gebieden. Dus slapen zal misschien toch ook wel lastig zijn als je geen airco in huis hebt.
0: Ja, nou wie heeft dat? Alleen maar mensen die daar geld voor hebben.
2: Nou, maar goed, Donnie, ik zal je even wat vertellen. Het is radio natuurlijk, maar ik zie het gezicht van Oudeke. Nou, die spreekt boekdelen.
0: Ja, die
2: trekt
0: als een onderrol hier.
1: Dat snap ik.
0: Ja, maar wordt het weer van die vreselijke plakkerige hitte ook? Of komt er een windje? Of wat komt er? Nee.
1: Nou, er komt wel een windje, zeker de woensdag vanaf zee. Maar dan, na die wind is het nog steeds 32 graden met een hoge luchtvochtigheid. Dus eigenlijk is dat nog erger dan die 35 graden die je in de middag hebt. Dus eigenlijk is geen van beide opties fijn voor als je niet zo goed tegen warmte kan. Maar ja, we moeten er toch maar doorheen.
0: Ja, ik dacht nou 8 dagen, dat zal ik misschien nog net trekken. Maar daarna wordt het wel moeilijk. Wat denk je? Gaan we wel de goede kant op een beetje?
1: Ja, het lijkt er wel op dat in ieder geval na het weekend langzaamaan wat minder warm gaat worden. Met temperaturen dan tussen de 25 en 28 graden. Is het nu nog steeds te warm voor de tijd van het jaar. Maar in vergelijking met wat we krijgen zal het dan misschien toch wel wat koeler gaan aanvoelen.
0: Ja, nog één vraag. Want ik zie ook op zaterdag een klein bliksemflitsje heb je ingetekend. Ja. Wordt het weer zo heftig als de vorige keer?
1: Het ziet er nu nog niet naar uit dat het zo heftig gaat worden. Maar goed, de lucht is natuurlijk heel erg warm en het is vochtig. Dus de ingrediënten zijn wel aanwezig. Het is alleen nog even de vraag of het ook benut gaat worden in de vorm van onweersbui. Nou, vorige week gebeurde dat natuurlijk uiteraard op grote schaal, ook in Flevoland. De kansen zijn weer aanwezig in het weekend, maar het is nu nog een beetje onzeker.
0: Oké, nou goed. Het is in ieder geval lekker warm en plakkerig en zo. Ja. En ik hoop dat de kat niet bovenop mag gaan liggen, want die doet dat nog steeds bij dit weer. Goed, dankjewel Donnie. Eet smakelijk zo meteen.
1: Ja, fijne avond.

0: In het hoge beroep in de moordzaak Ryan Al-Najjar moet ook de vader van het meisje als getuige worden gehoord. Dat stelde de advocaat van Ryans broer Mohammed vandaag bij het gerechtshof in Leeuwarden. De 18-jarige Ryan werd 2 jaar geleden doodgevonden langs de Knardijk bij Lelystad. Haar vader en 2 broers die kregen lange celstraffen voor de moord en eerwraak op hun dochter en zus. Ze gingen allemaal in hoger beroep, maar voor de zaak bij het Hof kan starten heeft advocaat Johan Murer nog onderzoekswensen.
1: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië en mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij intussen toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
2: Wat is uw belangrijkste vraag aan vader?
1: Hoe is het gebeurd? Hoe is Ryan om het leven gekomen? Waarom hebt u haar van het leven beroofd? En wat wist mijn cliënt voordat u dat deed van uw eventuele plan om Ryan van het leven te beroven?
2: Ja, want hij heeft in een eerder stadium via een e-mail naar de media laten weten: ik ben alleen verantwoordelijk. Daar hebt u ook vragen over natuurlijk.
1: Dat klopt. Dat is voor mij van groot belang. Mijn cliënt is natuurlijk veroordeeld voor het samen met vader doden van Ryan. Mijn cliënt ontkent dat en ik wil graag vader horen hoe dat is gegaan volgens hem.
2: Het Openbaar Ministerie heeft bij de behandeling in eerste aanleg gezegd: ja, wij willen hem ook graag, want hij moet achter de tralies, 30 jaar cel gekregen. Hoe staat het daar nu mee met het oppakken van deze man?
1: Er is geen officieel rechtshulpverdrag met Syrië, dus we kunnen niet vragen aan Syrië: nou, pak vader op en breng hem hierheen. Het moet via diplomatieke wegen, dus dan moet je eigenlijk vragen aan de Syrische regering om vader uit, nou, coulance of uit gunfactor richting Nederland op te pakken en in Nederland uit te leveren. Maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.

0: Door het gerechtshof. Hoe lang duurt het voordat hij inhoudelijk voorkomt?
1: Dat duurt in Nederland helaas best wel lang in hoger beroep. Ik denk niet dat de zaak dit jaar nog voor gaat komen. Ik verwacht dat de zaak ergens in 2027 inhoudelijk behandeld gaat worden.
2: Johan Muren was dat, de advocaat van de twee broers die veroordeeld zijn voor betrokkenheid voor de dood van hun zus Ryan Al-Najjar.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Marloes Boermans uit Almere en Liedewijk Kramer uit Rutten zijn uitgeroepen tot Flevolandse zakenvrouw van het jaar 2026. Boermans won de titel in de categorie midden- en kleinbedrijf met haar bedrijf Spriel BV. En Kramer won zowel de categorie zelfstandig professional als de publieksprijs met intellect. De verkiezing telde dit jaar 6 deelnemers in 2 categorieën. Het netwerk Flevolandse Zakenvrouwen organiseert de verkiezing sinds 2012. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht overleden na geweld in haar woning aan de Vlierbes. Hulpdiensten kwamen rond 2:30 bij haar huis aan en vonden de zwaargewonde vrouw. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort na aankomst. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden. Hij was in de woning aanwezig. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij haar dood. De recherche doet op dit moment onderzoek bij de woning. En Almere City FC heeft Dishar Kassim aangesteld als assistenttrainer. De 36-jarige Kassim werkte eerder bij de jeugdopleidingen van FC Utrecht, Ajax en AZ. En was daarna actief bij het Italiaanse FC Pro Vercelli 1892. Hij staat vanmiddag al op het veld tijdens de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. En de club meldt dat er binnenkort ook een tweede assistenttrainer wordt aangesteld. Wil je dit allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. In de plaats in de buurt van Avignon in Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Het weer, morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen van 21 of 22 graden. En vannacht komt het nog af naar 13 of 14 graden. Ideaal weer nog om even het huis door te luchten, voordat natuurlijk die hete dagen gaan beginnen. Morgen wordt het al zomers warm met 27 of 28 graden, met veel zonneschijn erbij. Maar met name vanaf woensdag wordt het ronduit heet, met dan dagelijks temperaturen boven de 32 of 33 graden. En dat blijft dan ook een aantal dagen aanhouden.
4: Ik ben Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Weet je wat de bewoners van de golfslag in Emmeloord vandaag niet hoefden te missen? Vissen. Nou, je hoort er zo meer over in een reportage bij Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Bewoners van de Golfslag in Emmeloord die werden vandaag getrakteerd op een sportief dagje uit, namelijk vissen in de Lemstervaart. En voor even waanden de bewoners zich als heuse sportvissers.
1: Je beet!
2: Oh, u heeft beet!
1: Kom op!
2: Kijk eens!
1: Kom op dat ding!
2: Ach, oh!
3: Ja, wij zijn hier een dagje aan het vissen met inderdaad senioren vanuit de Golfslag. Mensen die normaal zelfstandig niet aan de waterkant kunnen komen of heel moeilijk. En die ook eigenlijk weinig ervaring hebben met vissen. En die gaan we toch op deze manier een leuke dag bezorgen. Een stukje genieten van de natuur, een visje vangen en lekker samen buiten zijn.
4: Samen in de natuur genieten. Dat is de gedachte achter het uitje. En dat lijkt aardig te lukken.
5: Kijk, hoe kom je daaraan?
6: Ja, die vang ik met de hand.
5: Heb je die gekocht?
3: Die mensen vinden het natuurlijk prachtig om zo aan de waterkant te zitten. En er vliegen libellen om je heen en vlinders en vogeltjes. Ja, je ziet van alles als je hier zit. En ja, die mensen die beleven er zoveel plezier aan. Dat is alleen die lach op je gezichten, daar doe je het al voor.
4: Voor veel van de vissers op leeftijd is het wel even geleden dat ze een vis gevangen hebben. Maar ondanks dat happen de vissen gewillig bij hengelaars zoals Gerard.
5: Ik heb het tot nu toe schijnbaar volgens Theo... heb ik er al één uitgehaald.
2: Kijk, en dat was een grote?
5: Nee, ik denk dat hij nog een hemd had gehaald. Ja, maar dat heb ik er nog gedaan.
2: Nee?
5: Yo, ik was blij dat ik de eerste had.
2: Het ziet er nu fanatiek uit.
5: Ja, je moet af en toe fanatiek wezen.
4: En ook de topsportvissers zelf vinden het een geslaagd uitje.
5: Het wordt een beetje gehouden. En een ander die gaat dan weer iets voordoen wat een ander moet doen. En zo. Ik vind het wel dat gewoon dat lekker met elkaar omgaan, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, waarom niet? Maar het is tijdverdrijf, hè?
0: Ja, tijdverdrijf, lekker op je gemakje vissen. Dat gebeurde dus vandaag door bewoners van de Golfslag in Emmeloord.

0: grootste sportevenement van Zeewolde is afgelast. De organisatie van de Endurance, zoals de triathlon daar heet, hakte vanochtend de knoop door. De verwachte hitte zorgt voor onveilige situaties voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers langs het parcours. Je hoort voorzitter Bas Pietersen van de Endurance.
1: Voorzitter Bas Pietersen van de Endurance, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Was het een lastige beslissing?
2: Eigenlijk was het niet zo'n lastige beslissing meer, nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. Mm. En toen stond alles in het zwart. Dus dan wordt een beslissing niet moeilijk, wel heel vervelend. Ja. Want ja, wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding van de Zeewolde Endurance. En dat is een triathlon evenement dat altijd over 2 dagen plaatsvindt. En ja, dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En ja, alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
3: Ja, ja. Heeft die aflasting dan ook te maken met de onwelwordingen bij andere sportwedstrijden elders in het land?
2: Ja, natuurlijk. Maar ja. Het triggertje, maar wij werken altijd met een bepaalde app waar al die wetenswaardigheden ingezet kunnen worden. Zoals temperatuur, dat is obvious, maar ook de luchtvochtigheid, de windsnelheid en de UV-straling. Als je dat allemaal bij elkaar optelt in die app, stond het in het zwart en dan was de gevoelstemperatuur boven de 36 graden. Het ging zelfs tot 39 graden, om eerlijk te zeggen. Omdat er helemaal geen wind staat komende zaterdag. En op vrijdag ook bijna geen wind is. En de luchtvochtigheid op 65% zit. Ja, dan wordt het heel lastig voor deelnemers. Maar ook vrijwilligers om hun warmte kwijt te kunnen.
3: Is dit enorm de grote, maar ook populaire evenement dan misschien nog op een andere datum in te halen?
2: Je zegt het meteen, het is een enorm evenement. Het is niet zo makkelijk te verplaatsen. We gaan vanavond met het hele bestuur nog even om de tafel zitten om te kijken wat wel mogelijk is.

0: Het is de hoogste tijd voor het nieuws van buiten de provincie. In Arnhem zijn deze week de European Transplant Games. Sportwedstrijden voor mensen met bijvoorbeeld een donorhart, lever of long. Meer dan 700 atleten uit 24 landen laten zien hoe goed beweging en een nieuw orgaan samengaan. En dat is nodig volgens de organisatie, want het is best moeilijk om na een transplantatie het sporten weer op te pakken.
1: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
0: Ja, deelnemers kunnen meedoen aan 16 verschillende sporten, zoals badminton, darten, zwemmen, petank en walking voetbal.
2: Door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. En dat is inmiddels gebeurd. Woensdag vanaf 12 uur 's middags in het midden en zuiden van Nederland is er code oranje. En die steeds hogere temperaturen hebben te maken met klimaatopwarming, zegt het KNMI.
3: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. Het hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de wind, de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
2: Ja, in heel Europa is het op dit moment warm. Valt het in Nederland nog wel mee? Frankrijk rond de 40 graden. Spanje heb ik ook die temperatuur gehoord. Dus ja, het is overal heet in deze regio.
0: De Britse premier Keir Starmer treedt af. Zijn beslissing komt niet geheel onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer heeft vanochtend zijn ontslag bij koning Charles ingediend. In zijn toespraak zei hij dat hij premier en de leider van de Labour-partij blijft, totdat er een nieuwe premier is gekozen. En dat lijkt Andy Burnham te worden, zegt deze correspondent.
4: Heel symbolisch, op het moment dat Starmer zijn aftreden bekend maakte, was zijn grote rivaal in Manchester, waar hij afscheid nam als burgemeester van de stad. Want ja, na die overtuigende overwinning vorige week bij tussentijdse verkiezingen heeft hij weer een zetel in het Lagerhuis. Nou, dat is een vereiste om de nieuwe partijleider en dus de premier te worden.
0: De kandidaten om hem op te volgen kunnen zich vanaf 9 juli melden. Starmer heeft beloofd dat het Verenigd Koninkrijk in september een nieuwe premier heeft. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de regionale en lokale verkiezingen vorige maand. En ook in de peilingen onder het publiek bereikte hij historisch lage waarderingscijfers.
2: En er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Ze zijn kwijtgeraakt door het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat de bevingsschade afhandelt. De dossiers raakten waarschijnlijk zoek naar een update aan de ICT-systemen, zegt deze verslaggever.
5: Dat het ermee te maken had dat ze een nieuwe regeling gingen invoeren. Dat ja, wilden ze snel om aan het gebied te laten zien van ja, wij zijn daarmee bezig. Maar vervolgens hun ICT-systemen konden dat niet bijhouden, waren er eigenlijk nog niet klaar voor. En daardoor ging het eigenlijk mis.
2: Nou, het is helemaal niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar.
0: Het is toch een blamage dat elke keer daar gebeurt.
2: Tot zover de berichten van Buitenflex.

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden, en toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat fijn. Ook dank namens het bestuur dat we even mogen vertellen.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Gefeliciteerd.
0: Dit is Flevoland.
2: Dankjewel.
3: Hè, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
16: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
15: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
17: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
15: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
5: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Bernie Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het over internet en telecom hebben. Yes. We gaan het over de populaire iPhone hebben.
2: Ja, nou ja, het is een populaire iPhone waar een flink probleem in zit. Er zit een soort van hack zit erin. Of een soort van een deur die openstaat waardoor mensen in je telefoon kunnen komen. En dat gebeurt natuurlijk niet vaak. Want op zich staan de iPhones bekend als de meest veilige toestellen die er bestaan.
1: Maar toch niet, nee.
2: En het probleem is, normaal als er zo'n opening is, zo'n lek zoals dat heet, dan wordt het wel opgelost met een software update. Maar in dit geval kan dat niet. Dus de toestellen waar het om gaat, die hebben echt wel een probleem.
3: Wat is er aan de hand dan? Wat kunnen ze zien?
2: Nou, ze kunnen niet zomaar wat zien, maar ze kunnen de toestellen kraken. Dus dat betekent eigenlijk dat, stel je voor je wordt gestolen, dan kunnen ze gewoon in het toestel komen. Omdat het deurtje eigenlijk half open staat van je telefoon.
1: En welk deurtje staat er dan open? Hoe kan dat dan eigenlijk?
2: Ja, het heeft te maken met, het zit in de USB-aansluiting. Daar is iets mis. Dat zit voor de software. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er een soort van verouderd systeem is, dat ze niet meer kunnen updaten. En het geldt eigenlijk alleen maar voor de iPhone XR, de iPhone 11... de iPhone XR en de 11 Pro in die line-up. Dus het is een bepaalde line-up van Apple van 5 jaar terug waar het om gaat.
1: Maar kunnen rustig zeggen dat zijn de oudere toestellen.
2: Ja, maar de iPhone 11 is wel een hele populaire telefoon geweest. En die wordt nog steeds refurbished, ontzettend veel verkocht. Dus let daar wel op als je hem koopt.
1: Waarom is dat ding zo populair dan?
2: Ja, omdat hij destijds was hij gewoon een betaalbare, goede iPhone was het. En nu is het nog steeds als refurbished ook een heel erg betaalbaar toestel. Het jaar daarvoor, voor de 11, kwam de XR uit. Dat was niet zo'n succes. Toen hebben ze dat met deze dat opgelost. En het is echt veel verkocht.
1: Maar kunnen ze bij je bankgegevens allerlei andere gevoelige informatie?
2: Nee, dat niet zo. Maar het komt erop neer. Er staat een deurtje half open van die iPhone, waardoor ze echt binnen kunnen kijken. Ze kunnen externe software erop installeren. Waar ze nog wel bang voor zijn, is dat ze wel in de secure enclave kunnen komen van de iPhone. Klinkt heel ingewikkeld. Maar dat is de geheime chip die erin zit, waar eigenlijk je vingerafdruk op zit en je gezondheidsgegevens. Dus dat is nog wel even spannend. Want als ze daarin komen, dan zijn ze wel helemaal een stap verder.
1: In verband ook met de AVG.
2: Ja, nou, onder andere, ja. Ja.
1: Dus. Maar je kan er dus niks tegen doen. Je kan niet tegen bij jou in de winkel langskomen en zeggen, Bernie, fix dat voor mij.
2: Nee. Met een software update kun je het niet oplossen dit keer. Het is gewoon een verouderd toestel waarin ze dat niet meer kunnen oplossen. Ja. Dat is een beetje net als Windows 10. Dat
1: probeer hem goed in te ruilen.
2: Ja, precies. Ja, zoiets. Voor wat hij nog waard is. Ja.
3: We worden op kosten gejaagd gewoon weer.
2: Ja, belachelijk, ja, hè? Echt. Doe ze expres. Doe ze allemaal expres.
1: Ja. Ligt er op ramkoers of op ramcrisis?
2: Nee, ramcrisis. Een ramcrisis.
1: Niet een ramp?
2: Nee, niet een ramp. RAM. Ja.
1: Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat gaat om die chipprijzen die de afgelopen half jaar enorm gestegen zijn. Door AI, wat nu heel populair is, is er enorme vraag naar veel werkgeheugen, veel chips. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een tekort is. Ja, als er een tekort is, dan worden dingen duurder. Mm-hmm. Er was eerst nog niet zoveel van te merken dit jaar, maar nu begin je echt wel dingen te zien. Het merk Nothing bijvoorbeeld, best wel een opkomend merk, die heeft een soort van budgetlijn toestel hebben ze. En ze hebben eigenlijk het hele toestel gecanceld. En dat komt omdat ze eigenlijk niet meer voor een budgetprijs het toestel kunnen leveren. Dus eigenlijk komt er nu al op neer dat toestellen dus al gecanceld worden door die tekorten. Dus het is best wel een probleem.
1: Maar heeft alleen dat merk er vooral mee te maken? Of zijn alle merken een beetje?
2: Alle merken hebben er mee te maken, ja.
1: Alles wordt duurder qua elektronica waar chips in zitten.
2: Tim Cook van Apple die heeft een paar weken terug al gezegd van ook wij ontkomen er niet aan. Ook wij moeten de prijs omhoog gaan gooien. Dus dat gaan we dus ook nog merken komende maanden. Samsung heeft een paar maanden terug al bekendgemaakt. Ja, het is eigenlijk voor iedereen is het merkbaar, helaas.
1: Maar de iPhone 18 Pro wordt een saaie update, zeg jij?
2: Ja, dat wel. Ja, dus hij wordt duurder, maar hij wordt inderdaad wel saaier.
1: Duurder en saaier. Dat is niet een goed marketingverhaal, dit.
2: Nee, klopt. Ja, eigenlijk komt de nieuwe iPhone 18 Pro uit. En dit keer geen normale 18, die komt volgend jaar uit. Het wordt eigenlijk een hele kleine update. Nou, waarom is dat waarschijnlijk? Volgend jaar is de iPhone 20 jaar. Dat wil Apple weer groots vieren. Dus alle vernieuwingen die er eigenlijk aan zitten te komen, die Apple eigenlijk al klaar heeft liggen. Zoals bijvoorbeeld een batterij die ontzettend lang meegaat. Ja, al die functies die komen allemaal naar die iPhone 20 die volgend jaar uitkomt.
1: Dus slaan de 19 over?
2: Ja, eigenlijk net zoals de iPhone 9, die is ook nooit uitgekomen. Oh? Want de 8 en de 10 die kwamen tegelijk.
1: Hebben ze iets met 9 of zo? Dat ze dat niet willen?
2: Nou ja, het is geen. Nee, volgens mij hebben ze geen bijgeloof. Het is ook geen Aziatisch bedrijf of zo waar uit een bepaalde cultuuroverweging dat.
1: 666, maar 999.
2: Ja, zoiets. Ja.
3: 7.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kijk maar uit wat je zegt. Gelukkig zijn die allemaal naar school.
1: Ja, oké. Dus er komt geen 19 uit. Alles wordt gespaard voor de 20.
2: Ja, alles wordt gespaard inderdaad. Het enige wat je gaat zien met de 18 Pro is dat het camera-eiland bovenin wordt wat kleiner. Ja, hij krijgt een iets betere batterijduur, maar het is maar een heel klein beetje. En qua uiterlijk is hij nog net zo lelijk als de huidige iPhone 17 Pro.
1: Dus eigenlijk zeg je van, joh, ga helemaal niet wachten op die 18. Als je dan echt iets nieuws wil, dan moet je gewoon wachten op de
2: 20. Ja, want echt die nieuwe iPhone 20 van volgend jaar, dat wordt echt een hele bijzondere telefoon. Dat wordt een telefoon die eigenlijk de visie van Steve Jobs altijd is. Ja. En de visie was altijd dat hij een apparaat wil hebben waarbij je vergeet dat je een telefoon in je handen hebt. Dus dat het eigenlijk alleen het apparaat is en niet een rand eromheen of niet allemaal knoppen aan de zijkant. Dus hij wordt heel minimalistisch. Het scherm gaat over de randen heen lopen naar buiten toe. Dus zowel net zoals bij de Samsung destijds aan de zijkant, maar ook aan de bovenkant. En het wordt eigenlijk één grote glasplaat die je in de handen hebt en met een goede accuduur.
1: Wordt hij ook weer groter dan?
2: Dat is nog niet bekend. De maten zijn nog niet bekend. Ik verwacht het wel. Sowieso, omdat er natuurlijk minder rand dan zit aan het toestel, krijg je automatisch een grote scherm.
1: En meer nadruk op die fold misschien ook?
2: Ja, die komt in het najaar. Komt die vouwbare
1: iPhone?
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel een niche product. Hè? Yeah. Waarschijnlijk kost die €2600, die nieuwe vouwbare iPhone. Dus ja, dat is geen toegankelijk toestel voor iedereen. Dat wordt die iPhone 20 misschien wat meer.
1: Nee, maar ja, de telefoons zijn tegenwoordig ook een soort mode-accessoire.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat doet Apple ook heel erg goed met alle accessoires die ze erbij hebben. Je kunt tegenwoordig zelfs een soort van teugeltje kopen die je waarbij om je zij heen hangt.
1: Ja, de iPhone dus
2: kost €120, maar dan heb je ook wat.
3: Een teugeltje. Nou,
2: ja, een fashion ding natuurlijk. Dat, ja. Dan is het waar.
1: Ik denk dat heel veel in Dubai zouden veel verkocht gaan worden.
2: Ja, dat sowieso, ja.
1: Oké, goed. Nou, we zijn weer helemaal up-to-date, zeg maar. Danny Duin, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het triathlonweekend in Zeewolde, de Endurance, is zojuist afgelast. De organisatie van die wedstrijd, zoals de triathlon heet, Endurance dus, moest vanochtend de knoop doorhakken. En de verwachte hitte die zorgt voor onveilige situaties voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers langs het parcours.
2: Voorzitter Bas Pietersen van de Endurance, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Was het een lastige beslissing?
3: Eigenlijk was het niet zo'n lastige beslissing meer. Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. Mm. En toen stond alles in het zwart. Dus dan wordt een beslissing niet moeilijk. Wel heel vervelend. Ja. Want ja, wij zijn een heel jaar bezig geweest met de voorbereiding van de Zeewolde Endurance. En dat is een triathlon evenement dat altijd over 2 dagen plaatsvindt. En dan moet je meer dan 1000 deelnemers gaan afzeggen. Je vrijwilligers, wat er ook per dag 150 zijn. En alle toeleveranciers zijn we nu aan het afbellen. Dus het is allemaal heel lastig en heel vervelend voor iedereen. Er zitten heel wat kosten aan verbonden, maar het zij zo.
1: Ja, ja. Heeft die aflasting dan ook te maken met de onwelwordingen bij andere sportwedstrijden elders in het land?
3: Natuurlijk. Maar ja. Het triggertje, maar wij werken altijd met een bepaalde app waar al die wetenswaardigheden ingezet kunnen worden. Zoals temperatuur, dat is obvious, maar ook de luchtvochtigheid, de windsnelheid en de UV-straling. Als je dat allemaal bij elkaar optelt in die app, stond het in het zwart en dan was de gevoelstemperatuur boven de 36 graden. Het ging zelfs tot 39 graden, om eerlijk te zeggen. Omdat er helemaal geen wind staat komende zaterdag. En op vrijdag ook bijna geen wind is. En de luchtvochtigheid op 65% zit. Ja, dan wordt het heel lastig voor deelnemers. Maar ook vrijwilligers om hun warmte kwijt te kunnen.
1: Ja.
3: Nou, vrijwilligers staan de hele dag op het hete asfalt. Ja. Daar kan de temperatuur wel oplopen tot misschien wel 40, 45 graden.
1: Ja, en deze dagen warmt het ook al elke dag nog meer op. Ook. Er is geen enkel moment van verkoeling natuurlijk ook.
3: Nee, ook dat nog, ja.
1: Is dit enorm de grote, maar ook populaire evenement dan misschien nog op een andere datum in te halen?
3: Je zegt het meteen, het is een enorm evenement. Het is niet zo makkelijk te verplaatsen. Je zit in een NTB, een Nederlandse triathlon agenda. Die zit al bomvol. Wil je het gaan verplaatsen, kom je met andere wedstrijden in conflict. Bij ons vinden namelijk ook divisiewedstrijden plaats van de NTB. De scholieren, die hebben zo'n beetje hun laatste schooldag komende vrijdag. Ja, die zijn daarna op vakantie. Dus die krijgen je al niet meer. En op vrijdag hebben wij ook de militairen, de brandweer en de politie die hun nationaal kampioenschap houden bij ons. Ja, die heb je ook niet zomaar weer opgetrommeld. Dus het is heel lastig om een andere datum te prikken. We gaan vanavond met het hele bestuur nog even om de tafel zitten om te kijken wat wel mogelijk is. Ik heb net de burgemeester aan de lijn gehad. Die wil ons op allerlei manieren helpen. Om dit evenement te behouden. Nou, het evenement blijft zeker behouden. Volgend jaar zijn we er weer. Maar voor dit jaar wordt het een lastig verhaal. Ja. We gaan in ieder geval kijken of er mogelijkheden zijn. En dan kom ik graag erop terug, maar ik denk het niet.
2: Dan horen we dat inderdaad weer tegen die tijd. In de aanloop naar dit hele evenement zijn er ook allemaal workshops en clinics gehouden. Die zijn ook allemaal voor niks geweest?
3: Nou ja, nooit is iets voor niks, want de kinderen hebben er wel aan kunnen proeven. Want we houden clinics. Ja. We leggen het niet alleen uit, maar we doen ook fysieke clinics. Waarbij ze een klein stukje zwemmen en een klein stukje fietsen en een klein stukje hardlopen. En dan ervaren ze een beetje een triathlon. Dus het is een soort sportles voor een sport die ze normaal gesproken niet doen. Bij de sportles krijgen ze wel voetbal, honkbal, misschien basketbal en volleybal en dat soort sporten. Maar triathlon komt niet zo vaak voor dat in een les gegeven wordt. En dan hebben wij een keertje mogen overnemen. Ja. Dat doen we met heel veel plezier hoor. Want die blije kinderen, die als je die kopjes ziet ook tijdens de Zeewolde Endurance, dat is echt een feest.
1: Ja, nou was eigenlijk heel Zeewolde was er al min of meer klaar voor. Dranghekken stonden er, bewegwijzering is allemaal aangepast.
3: Er stonden al van die karren met licht erop. Ja. Stonden al de verbindingswegen. En er zijn borden al ingedraaid van pas op, tussen die en die datum van dat en dat tijdstip kun je hier niet door. Ja, Buco is een hele grote sponsor ook van ons. Die zet al die borden neer. Volgend jaar gaan we trouwens ook de Buco Zeewolde Endurance heten. Dus echt een hele grote sponsor. Mm-hmm. En Buco is ook de shirt sponsor van Telstar, de voetbalclub.
1: Okay. Ja.
3: Misschien zeg je dat wat.
1: Zeker. Maar alle spullen moeten dus inmiddels terug.
3: Precies, die kunnen dat allemaal weer opgaan. Nou ja, wij zijn nu alles weer aan het inladen om alles weer terug te brengen.
1: Ja. Maar heeft zo'n afzegging nu ook nog financiële gevolgen voor jullie?
3: Ja, vast wel. We gaan het vanavond allemaal uitrekenen. En dan kijken wat we voor onze deelnemers nog kunnen doen. Wat we alles kunnen terugsturen. Of dat we een deel terugsturen. Of dat we het niet kunnen terugsturen. Omdat we dan ter ziele zijn.
1: Ja, en de horeca zal ook het een en ander allemaal ingeslagen hebben.
3: Ja, nou, horeca die koopt niet zo ver van tevoren alles in. Maar die loopt wel omzet mis. Want we hebben hier een groot evenement waar duizenden mensen op afkomen, die ook al die terrassen vullen. Ja, dat vinden zij ook niet leuk.
1: Nee, maar u zegt, zoals het er nu voor staat, zal de Endurance van volgend jaar niet in gevaar komen door deze aflasting.
3: Nee.
1: Okay, goed zo. Nee. Dat is fijn om te horen. Bas Pietersen is dan in ieder geval van de Endurance Zeewolde. Succes met het opruimen en tot de volgende keer.
3: Ja, dankjewel.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen van 21 of 22 graden. En vannacht komt het nog af naar 13 of 14 graden. Ideaal weer nog om even het huis door te luchten, voordat natuurlijk die hete dagen gaan beginnen. Morgen wordt het al zomers warm met 27 of 28 graden, met veel zonneschijn erbij. Maar met name vanaf woensdag wordt het ronduit heet, met dan dagelijks temperaturen boven de 32 of 33 graden. En dat blijft dan ook een aantal dagen aanhouden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Lara Zevenberg van de entertainmentredactie van nu.nl. Goedemiddag. Ja, warm. Heb je er iets over gehoord of de toppers iets hebben gedaan om een beetje de warmte te bezweren daar in de Johan Cruijff Arena?
3: Nou, van wat ik hoorde is dat ze dus achterin hun pakken een soort van gaten hebben laten maken, zodat er iets meer lucht doorheen gaat. Dat vond ik wel een leuke oplossing.
2: Oh, was het daarvoor?
4: Ja. Wat slim.
2: Ja, je weet bij Gera niet.
4: Nee, dat zou ook leuk kunnen zijn voor op de parkeerplaats. Sorry.
2: Jij kent hem, neem ik aan. Oké, maar tot nu toe, weet je, ze doen er een aantal. Hoe zijn die concerten tot nu toe verlopen? Heb je er iets van gehoord?
3: Nou, van wat ik begrepen heb, is dat het gewoon weer als vanouds is. Eén groot feest, hartstikke gezellig. Natuurlijk wel echt ongelooflijk warm. Die arena wordt sowieso al heel warm. En met deze temperaturen is het overal heet. Dus zeker daar. Er worden wel ook echt voorzorgsmaatregelen genomen, waar mensen normaal gesproken toch wel een flinke duik moeten betalen om een glaasje water te drinken. Wordt dat nu gewoon gratis uitgedeeld. Dus dat is heel erg verstandig, denk ik. En er wordt ook wel tegen mensen gezegd, denk eraan dat je iets luchtigs aantrekt. Dat je op tijdig even gaat zitten, even rust neemt. Want ja, het is gewoon heel erg warm. Maar de sfeer is goed. Het thema past er natuurlijk ook bij. Summer is magic. Dus hoor eigenlijk alleen maar positieve dingen.
2: Ja, en ik heb ook begrepen dat er geen pauw in Nederland meer te vinden is die nog veren heeft. Want die zitten allemaal in het pak van Gerard Joling.
3: Het is altijd een probleem, hè, rond de toppers. En ineens zijn al die beesten kaal geplukt.
2: Ongelooflijk. Maar het lijkt wel alsof het elk jaar ook groter en groter en nog imposanter en nog overdadiger wordt.
3: Heerlijk toch? Ja, ik geniet hier wel van. Ik vind de beelden ook altijd heel leuk om te zien. Ik heb nog steeds niet het geluk gehad om er een keertje heen te gaan. Ik wil dat echt nog een keertje, want ik denk gewoon, ja, dit is mijn feestje. Het lijkt me enig om daar met z'n allen in de Polonaise te staan.
4: Moet je zeker doen, is nou, fantastisch.
2: Laten we afspreken dat we volgend jaar met z'n allen daarheen gaan.
4: Ja, gezellig.
2: Wij en jullie.
3: Uitstekend, gaan we doen.
2: En dan gaan we daar eerst even kritisch recenseren natuurlijk ook. Hè? En daarna gaan we gewoon meedoen. Ja. Want dat is wel eigenlijk de bedoeling.
3: Ja, dat is goed. Ja, eerst even heel kritisch.
2: Ja. Hey, hoe bezweren de andere sterren allemaal de warmte? Is daar iets over bekend?
3: Nou, Peter Rens, die heeft, dat was wel nog voor de hitte, maar dat komt nu naar buiten, heeft een beroerte gehad. Dus dat is best wel heftig. Hij was gewoon thuis, gitaar aan het spelen. En ineens dacht hij, nou, het gaat niet goed. Ik klink niet meer goed. Er gebeurt hier iets. Hij kwam bij door het blaffen van zijn eigen hond. En hij woont samen met Johan Flemings. En die heeft het niet helemaal vertrouwd. En die heeft uiteindelijk gezegd, ja, we gaan toch, de lichten gaan hier uit. We gaan toch de hulpdiensten bellen. En gelukkig dat Johan dat gedaan heeft. Want daardoor is er snel gehandeld. En valt het dus mee met hoe slecht het met Peter gaat.
2: Ja, gelukkig dan ook maar dat Johan zo snel heeft gereageerd.
3: Ja. Peter heeft uiteindelijk 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. En daar hebben ze hem echt goed in de gaten gehouden. Maar hij voelt zich nu goed. We hebben hem vanmiddag even gebeld. Hij zegt dat zijn evenwicht een klein beetje weg is. Maar over het algemeen gaat het hartstikke goed. Pannenkoekenbak.

0: voor zijn dochter is ook gewoon gelukt. Mm. En hij moet nu gewoon heel veel medicatie hebben, dat wel.
1: Nou, gelukkig dan ook maar. Want meestal hou je er wel wat iets aan over.
0: Ja, en ze zeggen vaak, hè, hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans is dat het goed gaat. Ja. Dus eerst dacht ik, Johan Flemings en Peter-Jan Rens die samenwonen, een bijzondere huis moet dat zijn. Maar blijkbaar werkt het voor hen en zorgt het er ook nog voor dat Peter-Jan er goed uitkomt. Dus dat is alleen maar heel fijn.
1: Oké, heel goed. We gaan het in de gaten houden hoe hij zich de komende tijd helemaal ontwikkelt en hoe hij herstelt. Ander nieuws dan, Lara.
0: Nou, we moeten het even hebben over Merel Westrik. Want die is echt volledig op de NTR-tour gegaan. Die gaat nu niet alleen, die deed natuurlijk al het Sinterklaasjournaal. Maar die gaat nu ook project Rembrandt presenteren. En dat betekent dat we Annegien Steenhuis dus ook daar niet terug gaan zien.
1: Wat is er met Annegien Steenhuizen aan de hand?
0: Ja, nou ja, dit is echt het grootste geheim van Hilversum. Van wat ik begrepen heb, zijn er een aantal mensen die weten wat er aan de hand is. Maar heeft Annegien bij deze mensen er echt op gebrand om niet naar buiten te brengen wat er aan de hand is. Dat moet echt ernstig zijn. Maar we hebben haar echt al heel lang niet meer gezien in het journaal. Ja, en nu dus project Rembrandt ook niet meer voor haar doorgaan. Het is niet niks, lijkt mij.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar is het iets met gezondheid of zo? Ik bedoel, ik neem aan dat meerdere verslaggevers, journalisten, paparazzi inmiddels toch wel hebben gekeken bij het huis van Annegien. Of dat ze ook überhaupt in het openbaar verschijnt, ja of nee?
0: Het zegt genoeg dat het nog niet naar buiten is gekomen, denk ik. Er zijn inderdaad, weet ik dat Evert Santegoets bijvoorbeeld weet dat er speelt. En hij zegt ook, ik ben gevraagd door Annegien, breng dit niet naar buiten. Het moet dus dermate ernstig zijn dat journalisten en paparazzo zeggen, we gaan het niet doen. Dit voelt niet goed, we willen hier niks mee. Dus het is vooral gewoon ongelooflijk naar. En ik denk ook dat het goed is dat we er niet verder naar gaan gissen. Ze vraagt niet voor niets om deze ruimte. Neemt niet voor niets deze ruimte. En ik hoop heel erg dat we er wel weer gewoon gaan terugzien op televisie. Want ik vind het echt een leuke presentatrice. Ook als presentatrice van het NOS-journaal.
1: Ja, ja.
0: Dus ik hoop heel erg dat het weer goed komt. Maar voorlopig dus in elk geval niet. Merel Westrik is ook al begonnen met de opnames. Merel Westrik wordt een beetje de invalpresentatrice op deze manier.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel een leuke keuze. Ik denk dat ze dit hartstikke goed kan. Nou, het ligt. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat ze dit hartstikke goed kan. En dat het helemaal goed gaat komen.
1: Muntjes in het apparaatje gooien.
0: Ja, ik weet het niet, joh. De lichtknop, het ene moment is het helder en het andere moment is het donker. Maar we gaan door.
1: Energiezuinig allemaal daar.
0: Heel erg goed komt voor Annegien. Maar we weten het op dit moment gewoon niet.
1: Nee, nou laten we hopen dat het iets gewoon in de contractuele sfeer is. Dat ze er niet uit kan komen met de werkgevers of zoiets. Gewoon een arbeidsconflict in plaats van gezondheid. Dat zou echt niet leuk zijn.
0: Ja, ik vrees toch echt wel dat het iets heftiger is dan dat. Ja,
1: ja, ja, ja. Oké. Okay. Hey, ik zag vanochtend een promo voorbij komen, Shownieuws. Dat is tegenwoordig wat vroeger op de avond bij SBS. Ja. En daar zag ik in één keer in een promo voorbij komen, dat jij naast André Hazes zag. Zag hij er niet ontzettend vermoeid uit?
0: André Hazes? Ik moet zeggen, André Hazes is alweer een paar weken geleden dat ik naast André zat. En hij zag er toen hartstikke goed uit, hoor. Hij was positief, blij, zat er lekker in. Dus waarom vraag je dit?
1: Nou, het is net een paar dagen geleden uitgekomen dat hij ook gewoon geregeld botox gebruikt. Omdat, zegt hij, ik zie er gewoon heel snel moe uit en daarom gebruik ik botox. Oh. Ja, mag, tuurlijk.
2: Ik zag hem zaterdag nog, prima.
1: Ja.
0: Oh. Ja, ik denk dat hij gewoon net naar de dokter is geweest op het moment dat hij naast me zat. Want ik dacht alleen maar, nou, het ziet er fris uit. Ja?
1: Ja, hij laat onder meer zijn mondhoeken, de huid onder zijn ogen en de frons tussen zijn wenkbrauwen laat hij behandelen.
2: Oh, nou, dat is het begin van het eind.
0: Ik moet zeggen, ik vind die podcast die hij met Roxanne heeft, met zijn zus, dat is echt wel een aanrader, hoor. Want zij vertellen echt alles. Ze schamen zich helemaal nergens voor. Er komen verhalen uit de doeken van jaren geleden. Hij vertelde ook een verhaal over dat hij met Dave Roelvink is wezen stappen. En dat Dave Roelvink maar wist te scoren en hij zelf niet. Ah, het is gewoon echt heel grappig. Ik vind het heel leuk. Ja, ik hou er wel van dat mensen zo open zijn. Waarom zou je het ook?
1: Hij is altijd al wel openhartig geweest. Weet je wel, soms een flap uit. Misschien iets te veel flap uit. Dat kwam hem dan weer duur te staan. En tegenwoordig, nou ja, dat doet hij gewoon zijn voordelen mee. Dan zegt hij, als de mensen naar me luisteren naar mijn podcast van mij en mijn zus, dan vind ik het prima. En Roxanne, die gaat hartstikke goed ook nog in Stars on Stage, toch?
0: Ja, onwijs. Ja, ze doet het echt hartstikke goed. Dus ik vind het ook leuk dat mensen nu zien wat zij allemaal wel niet kan. Want zij is echt, ik vind haar echt een goede zangeres. Ik vind haar ook een hele leuke liedjeschrijver. Dus ik ben blij dat ze nu wat extra podium krijgt. Het was natuurlijk ook al met The Passion het geval.
1: Ja.
0: En het komt nu voor nog een groter publiek echt naar voren. Het is heel leuk.
1: Ja, oké. Okay. Nou, bijna aan de tijd. Of zeg jij van, nee, je moet nog één dingetje weten?
0: Nee, ik geloof dat ik er nu wel ben.
1: Oké.
0: Nu het licht weer aangaat, zeg ik, volgens mij moeten we elkaar volgende week gewoon weer
1: zien. Eén voordeel, je hebt het licht gezien. Dankjewel. Lara Zevenberg, tot volgende week. Doei.
3: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden, en toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat fijn. Ook dank namens het bestuur dat we even mogen vertellen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gefeliciteerd.
2: Woehoe.
0: Dit is Flevoland.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
6: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
5: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
7: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
5: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Gaat jouw kind na de zomervakantie naar de middelbare school? Nou, dan komen er best wel wat kosten bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets of een laptop of nieuwe schoolspullen, zoals een geodriehoek of een passer. Nou ja, niet iedere ouder kan dat zomaar betalen. En Stichting Leergeld Lelystad kan daarbij ondersteunen.
2: Heidi Smit van die stichting is hier nu bij ons. Heidi, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Wat fijn. Ook dank namens het bestuur dat we even mogen vertellen.
2: Ja, en we zijn heel benieuwd hoe dit nou precies zit. Want jullie organiseren de Sterke Startweken, heb ik begrepen. Dat is dus specifiek voor ouders met kinderen die naar die middelbare school gaan en dan wat moeite hebben met het financieren van al die spullen. Want, ik had het er net al over. Een fiets, een laptop, nieuwe schoolspullen.
3: Ja.
2: Je moet het maar allemaal kunnen betalen. En dat kan niet iedereen.
3: Klopt. En we zijn ongeveer 4 jaar geleden begonnen met het aanbieden van groepen, de kinderen uit groep 8 naar klasse 1 om een rugzak te voorzien. Daar hadden we samenwerking met een boekhandel die er helaas mee opgehouden is. Maar inmiddels hebben we een nieuwe boekhandel en die gaat ons daarbij helpen. En het is natuurlijk niet alleen maar de gymtas, of niet alleen maar de schooltas, maar het is ook de gymspulletjes. Hè? Je moet een nieuw shirt, je moet een nieuw broekje. Nou, en die kinderen die groeien natuurlijk als kool. Dus na de vakantie is het gewoon heel belangrijk dat die kinderen met goede spullen naar school gaan. En we hebben gedacht, wij gaan extra marketing inzetten om te zorgen dat ouders ook weten dat ze bij Leergeld terecht kunnen om die aanvraag te doen.
1: Ja, want als je kijkt naar de afgelopen jaren dan, hoe groot is die groep die daar ieder jaar gebruik van maakt?
3: Niet ieder jaar evenveel. Het eerste jaar hadden we best wel 100, ongeveer 140. En de jaren daarna zo ongeveer rond de 100 kinderen die dus daar gebruik van hebben gemaakt. Wat wij merken is dat ouders een drempel ervaren. Wat Leergeld Nederland aan ons vraagt is altijd een inkomenscheck. Kijk, heel veel kinderen zijn bij ons bekend en dan weten we, ze zitten in groep 8. En dan onze coördinator die zorgt ervoor dat de ouders een briefje krijgen van, joh, je kunt voor je kind een startpakket aanvragen. En wat nieuwe ouders erg ervaren is dat zij een kleine inkomenscheck krijgen. Want ja, gratis geld bestaat niet. En we hebben een hele ruime marge. He, ouders die allebei heel hard werken, maar toch aan het eind van hun geld een stukje maand overhouden. Ja, 150% van de bijstandsnorm. En dat bedrag weet ik niet helemaal uit het hoofd. Gaat ook zometeen per 1 juli weer veranderen. Maar dat vinden sommige ouders heel eng. Want die denken, oh jee, toeslagenervaringen enzovoort enzovoort. Dat is helemaal niet de bedoeling. Er komt iemand op bezoek, dat is iemand die vaak of uit het onderwijs komt, of we hebben een psycholoog erbij. Die komt een half uurtje eventjes langs. Hoeft geen koffie, gebeurt vaak wel. Maar gewoon eventjes, van joh, laat even dat loonstrookje zien. Vraag het even door, want dat gebeurt ook heel vaak bij nieuwe aanvragen. Dan vragen ze voor 1 kind, vragen ze dan, nou in dit geval de sterke startweken, vragen ze een pakket aan. Maar dan blijkt dat er dus nog meer kinderen zijn die geen fiets hebben, die niet mee kunnen op schoolreis, die niet mee kunnen op excursie. En die intermediair, die komt dan daar thuis en die ziet die kinderen en die zegt van, oh, wij kunnen ook dit doen en we kunnen ook dat doen. En zeker ook als bijvoorbeeld de schuldenproblematiek is, dan weten die intermediairs, die hebben folders bij zich, die kunnen ook verwijzen.
1: Die bemiddelaars, die weten veel meer wegen dan alleen.
3: Absoluut, ja. En het zijn heel integere mensen. En ze zijn er maar een half uurtje. We hebben wel een oplossing al gevonden. De brugfunctionarissen die op de meeste basisscholen nu aan het werk zijn, die helpen ons. Die krijgen ook allemaal de intermediair training.
1: Dat is ook al een bekende hè, dan van school.
3: Precies. Ja. En er zijn op heel veel scholen zijn koffieochtendjes. En daar komen dan ook ouders die het lastig vinden Als mensen bij hun thuis komen. En die kunnen daar dus ook hun aanvraag gaan doen.
2: En als nou blijkt dat ouders dus niet genoeg verdienen om al die spullen voor kinderen te kunnen kopen, krijgen ze dan alles voor niets? Een fiets en een schooltas en noem maar op?
3: Ja. Ja, we hebben een hele goede samenwerking met de gemeente. We hebben een goede samenwerking met Concern voor Werk, die dus tweedehands fietsen helemaal opknapt. Voor de laptop hebben we hier een bedrijf wat echt, nou ja, die kopen van een bedrijven die en masse de laptops afschrijven. Kopen zij die laptops op. Die maken ze helemaal leeg. En die maken ze helemaal klaar voor gebruik voor school.
1: En die past dan in die rugtas die je dan ook krijgt?
3: Die past in die rugtas. En dat zijn geen rugtassen van een bepaald, hoe zeg je dat? Van de Temu, zeg maar.
1: Nee. Dus ja, want dat vroeg me nog echt wel af. Hè. Kan je, want dat is natuurlijk, ik ken nog wel verhalen van mijn vader die heel arm is opgegroeid. Mm-hmm. En die kreeg dan van de steun een jas bijvoorbeeld. Mm-hmm. Met houtje touwtje. En dan wist de hele buurt, als je zo'n jas hebt, dan heb je dat van iemand gekregen.
3: En wij zorgen er juist voor dat ze een mooie, een goed merk krijgen waar ze ook gewoon 4 of 5 jaar mee kunnen doen. Wij hebben er niets aan om geld uit te geven aan dingen die na een jaar of wat weer stuk zijn. Dus we willen echt dat de kinderen gewoon goede spullen krijgen waar ze, als ze daar zuinig op zijn natuurlijk.
1: Ja, niet gooien met die tas. Ja.
3: Niet gooien en smijten. Maar ik weet dat van mezelf. Ik had zo'n hele grote leren tas. En die hield ik dan aan de zijkant vast. En dat is natuurlijk niet goed voor de slotjes die er toen de tijd aan zaten.
2: Nou ja, tegenwoordig heb je niet een heel grote rugtas meer nodig. Hè, want alles gaat op de laptop.
3: Alles gaat op de laptop.
1: Ja, van die laptop moet je natuurlijk wel een stevige tas hebben, denk ik.
2: Het moet een heel grote.
3: Ja, maar het was het moet een stevige tas zijn. Maar hij is niet meer zo groot omdat je bijna geen boeken mee hoeft te nemen. Ja. Dat is wel heel erg prettig. En ja, jongens, laten we wel wezen. We hebben in Lelystad gewoon de middelen ervoor om kinderen verder te helpen. Want we blijven het gewoon als leergeld zeggen. Nu meedoen is straks meetellen. Als je nu niet opvalt. Mm-hmm. En dat jij, je gaat naar een nieuwe school. Je komt nieuwe mensen tegen. En de basisschool blijft achter je. En dan wil je niet uit de toon vallen. Dan wil je erbij horen. Kinderen willen er gewoon.
1: Hoe kunnen ouders nou met jullie in contact komen? Via de brugfunctionaris op de basisschool, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar en niet iedere school heeft dat misschien? Of wel?
3: Klopt ook. En de mensen kunnen via de website kunnen zij ons bereiken. Maar ook welzijn en ook MDF helpen ouders met financiële problemen. Ja. En die kunnen ook verwijzen en die kunnen ook helpen met invullen. Als je anderstalig bent en de Nederlandse taal nog niet echt machtig bent, in de bibliotheek, je kunt hen zelf bereiken. In heel veel van de MFA's zijn mensen te vinden die kunnen helpen bij een aanvraag doen. En als je wel heel goed bent in het aanvragen van dingen, doe dat via onze website. We hebben een hele goede coördinator. Dat is ook de enige. En dan heb je het weer over AVG en angsten van hoe komt dat verder. Alleen
1: onze je geen zorgen over te maken.
3: Nee. Alleen onze coördinator weet wie, wat en hoe.
2: En die website is leergeld-lelystad.nl. Daar vind je alle informatie. En aanmelden hiervoor, dat kan nog tot 1 juli. Heidi Smit van Stichting Leergeld Lelystad. Dankjewel voor je komst.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Aurélie Veltema uit Almere hielp ondernemers vooral met hun online strategie. Vorig jaar maakte ze de switch naar creatief strateeg, waarbij ze ondernemers coacht op een andere manier. Maar hoe zorg je dat je gevonden wordt en dat je een goed netwerk opzet?
2: Ja, daarbij kreeg ze de hulp van het MKB Schakelteam. Aurélie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jij deed vooral de online strategie voor bedrijven, heb ik begrepen. Maar je bent afgelopen jaar geswitcht naar creatief strateeg. Waar kunnen we het over hebben? Over die switch of wat dat is, een creatief strateeg?
3: Het is eigenlijk een beetje een zelfverzonnen term, omdat ik business coaching niet helemaal vond aansluiten. En ik dacht, ik doe er ook hypnose bij, visualisatieoefeningen met mijn klanten. Dus ik werk in een creatieve ruimte met mijn klant. Vandaar ik dacht, creatief strateeg, de strategie en de creativiteit samenbrengen.
2: Ja, waarom ben je gaan switchen? Waarom ben je iets anders gaan doen?
3: Ja, ik was eerst inderdaad content marketeer. Dus ik schreef inderdaad posts voor mijn klanten. En wat ik heel vaak hoorde van mensen was dat zij het lastig vonden om eigenlijk het verhaal te vertellen. En dat ze zeiden, wat moet ik nou posten? Ik heb helemaal geen idee, ik weet niet waar ik moet beginnen. En dan dacht ik eigenlijk, ja, dat komt omdat je niet echt van binnenuit voelt wat je wil vertellen en waar je verhaal vandaan komt. En als je niet precies weet waar je van aangaat, is het heel moeilijk om een goed verhaal neer te zetten op LinkedIn, in een blog, in een vlog, in een podcast. En dan ga je vaak herhalen wat je van anderen ziet. Van, oh, die coach doet dat heel goed, laat ik dat ook maar gaan doen. Maar ja, dan voelt het niet echt voor je klant. Dus dan bereik je eigenlijk niemand. Dus vandaar dat ik dacht, ik wil die verdieping opzoeken. Ik wil weten, wat drijft mensen echt en hoe halen we dat naar boven? En dan komt de content daarna eigenlijk vanzelf.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan?
3: Verschillende manieren, zowel met de strategische kant, dus brainstormen, plannen maken. Wat heb je al, waar ben je goed in, waar ligt je expertise? En aan de andere kant maak gebruik van hypnose. Hypnose en visualisatie, waarbij we echt gaan kijken van waar zitten de belemmeringen op? Want vaak zie je als iemand bijvoorbeeld een andere richting op wil met een bedrijf. Ja, dan heeft iedereen daar een mening over. Van, zou je dat wel doen? Het gaat nu toch goed met wat je hebt? Maar ja, die droom zit er. Je wil iets anders. Een andere doelgroep, een ander aanbod. Misschien iets compleet nieuws. En dat is ontzettend spannend. Maar als je dan in een veilige setting, in je eigen onderbewustzijn eens gaat vragen van, hey, hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Ja, dan ga je eigenlijk merken van, dit voelt eigenlijk hartstikke gaaf. En ik krijg heel veel energie van. En dit kan ik. En wat ik heb ontdekt in mijn opleiding voor hypnosetherapeut is dat de hersenen willen eigenlijk altijd de gebaande paden volgen. Die denken altijd van, nou, deze route kennen, een soort Google Maps naar school of naar werk. Maar als je dan in een hypnose sessie gaat, dan ga je eigenlijk een andere route kiezen, die misschien veel sneller is. En dan denk je hersenen, oh, nou oké, misschien nu ik dit een keer gedaan heb, dan ga je eigenlijk van dat gebaande pad af en dan ga je het op een andere manier doen. En dat werkt ontzettend goed wanneer je dus bepaalde belemmeringen wilt wegnemen.
2: Ja, nou zijn ondernemers vaak heel nuchter. Dan kom jij met je hypnose aanzetten. Zijn ze meteen overtuigd van dat kan helpen?
3: Niet altijd. Maar ik denk wel dat dit is ook een stap waar je geleidelijk in gaat. Het is ook niet zo mijn enige tool. We kijken ook zeker naar de strategie. Brainstormen ook over welke stappen heeft iemand al gezet. Wie is je doelgroep? Wat is je doel? Wat is je resultaat? En ik denk dat als mensen mij wat beter leren kennen, dat ze zien dat ik ook zelf een hele nuchtere persoon ben. Sta met twee benen op de grond. Maar ik geloof wel dat je binnenwereld en je buitenkant, als ik het even zo mag zeggen, ja, die moeten echt samenwerken om een stevig verhaal neer te zetten.
1: Mm-hmm. En wat voor soort bedrijven help jij dan?
3: Voornamelijk ondernemers. Dus de eenpitters, dienstverleners. Dat kunnen ook andere coaches zijn.
1: Ja, maar niet de groenteman op de hoek.
3: Ja, dat is meer eigenlijk de sales. En ik richt me echt op mensen die kennis verkopen. Dus kennis en expertise die andere mensen willen helpen.
2: Ja. Nou, in het najaar kwam jij in contact met het MKB Schakelteam. Wat heeft dat team voor jou kunnen betekenen?
3: Nou, heel erg veel. Ik kende het daarvoor nog niet. Ik kreeg een hele mooie indruk. En mijn vraag op dat moment was eigenlijk, ik ga een nieuwe stap maken, toch een eventje andere doelgroep. En hoe ga ik dat structureren? Nou, daar hebben we hele mooie gesprekken over gehad. Fijn gebrainstormd. En daarnaast merkte ik dat mijn netwerk heel verbreed was over heel Nederland. Veel online ook. Ik had vaak online sessies. En ik vroeg eigenlijk aan Lieselot van, kan ik niet hier in de regio ook wat meer kennis opdoen, wat meer netwerken gaan volgen? En toen gaf ze me een aantal hele waardevolle tips. Een aantal mensen die ik eens kon spreken, maar ook een aantal netwerken om bij eens te gaan kijken. Want wat ik vaak merk, en ook als ik ondernemers spreek, is dat er bepaalde netwerken zijn. Ja, dan ga je daar rondkijken en dan pas je daar echt niet tussen. En denk je, ja, dan heb ik daar tijd in geïnvesteerd. Dus door eigenlijk een soort snelweg te krijgen naar die netwerken van haar. Ja.
2: Ja, en heb je nu hier dan ook een goed netwerk gekregen?
3: Ja, ik ben afgelopen vrijdag bij de verkiezingsavond geweest van de Flevolandse Zakenvrouwen. En ik denk niet dat ik daar naartoe was gegaan als ik die tip niet had gekregen. En het was inderdaad een ontzettend mooie avond waar ik hele fijne gesprekken heb gevoerd. En echt het gevoel had van, dit is inderdaad het level ambitieuze ondernemers waar ik graag mee wil werken.
2: Ja, eigenlijk wel apart. Jij doet dit met ondernemers. Zo'n pad volgen van kijken, stel je doelen en wat drijft je. En dat je dan eigenlijk met dat MKB-schakelteam ook zo'n soort gesprek hebt gehad. Hè? Dat is het toch?
3: Ja, maar ze zeggen wel eens, bij de loodgieter thuis lekt het ook. Je kunt niet altijd zelf je eigen oplossing verzinnen. Soms moet je even iemand om hulp vragen. En dan kijkt net even iemand vanaf een andere kant naar jouw probleem of jouw vraagstuk. En dan twee van die gesprekken mij zoveel geholpen. Ik ging daardoor veel sneller.
1: Ja, echt even sparren dus. Wat is nou jouw droom voor je bedrijf?
3: Ja, uiteindelijk hoop ik gewoon een heleboel ondernemers te mogen helpen om echt hun droom te kunnen gaan leven. En op die manier natuurlijk ook zelf veel vrijer te kunnen gaan zijn. En mijn grote droom is ooit een strandhuisje te hebben, waar ik dan na zo'n fijne sessie gewoon heerlijk met mijn voeten in zee kan stappen.
2: Ja. En dan, moet dat dan een strandhuisje zijn ergens ver weg of gewoon wel lekker dichtbij?
3: Nou, ik ben origineel een Zeeuwse, dus mag lekker aan de Nederlandse kust.
2: Goed, heel goed. Nou, wil je meer weten over het werk van het MKB Schakelteam? Wil je daar een keer mee sparren? Nou ja, we horen van Aurélie dat je daar best wel goed je weg kan vinden. Kijk dan eventjes op de website. Dat is mkbschakelteam.nl. En Aurélie Veldma van Aurélie Veldma Advies. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen van 21 of 22 graden. En vannacht koelt het nog af naar 13 of 14 graden. Ideaal weer nog om even het huis door te luchten, voordat natuurlijk die hete dagen gaan beginnen. Morgen wordt het al zomers warm met 27 of 28 graden, met veel zonneschijn erbij. Maar met name vanaf woensdag wordt het ronduit heet, met dan dagelijks temperaturen boven de 32 of 33 graden. En dat blijft dan ook een aantal dagen aanhouden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. De boeken van de Bie.
2: Ja, welke boeken zijn de moeite waard om te lezen? Onze collega redacteur Marije de Bie, die leest super graag. En zij heeft weer twee recente boeken meegenomen naar de studio. Marije, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, we hebben er eentje die we zo mogen weggeven. Ik ga het toch maar weer even noemen. Doodwater, een thriller van Tony Koppers. Als je nou thuis zit en je denkt, ik wil wel aanspraak maken op die thriller, dan kan je even wachten totdat die boekbespreking is geweest. Of je kan nu alvast reageren. 0320 28 50 50. Nou, deze ga je dus bespreken zo.
3: Zeker.
2: Wat is het tweede boek?
3: Het tweede boek is The Midnight Bookshop van Amanda James.
2: Ga je een Engels boek bespreken?
3: Nee, het is geen Engels boek. Het is dus een Nederlands boek. Het is dus de, gewoon in het, op zijn Nederlands. En dan Midnight Bookshop. Dat is, vind ik dus inderdaad ook heel gek. Zo'n Engelse titel. Maar dat schijnt dus heel veel gedaan te worden tegenwoordig.
2: Oké.
3: Ik sprak vorig jaar een uitgever. En die zei, we doen dat vooral om jongeren aan te spreken. En ook omdat die dingen bijvoorbeeld op BookTok, dus op TikTok, waar je dan allemaal boekreviews hebt en zo, dat daar populair is. En dan kennen heel veel mensen de Engelse titel. En dan komt de Nederlandse titel uit en dan houden ze die dus aan, zodat het herkenbaar is als je in de boekhandel loopt, dat je denkt, oh, die ken ik al, die wil ik misschien wel lezen.
2: Ja, zou je bijna denken als schrijver, als je nog aan een boek moet gaan beginnen, ik bedenk gewoon eerst een goede titel en dan doe ik het boek.
3: Ja, dat zou je dan kunnen denken, inderdaad. Nou, in dit geval bij deze mevrouw, die Amanda James, die dit heeft geschreven, die heeft al heel wat boeken op de naam staan. Maar die begint dus de laatste vier boeken, heeft haar redacteur de titel bedacht. En dan gaat zij het verhaal erbij bedenken.
4: Oh, dat is een aparte manier.
3: Ja, dat lijkt me heel lastig. Moet je zomaar. Nou, dus zij heeft deze titel gekregen, The Midnight Bookshop. Ga beter maar een verhaal schrijven.
2: Ja, beter dan de verkoude zeehond of zo.
3: Ja, nou ja, precies. Maar kennelijk was dit al een ingewikkelde. He, want ja, voor de mensen die dan minder Engels spreken, het is dus de middernacht boekwinkel. Nou ja, het klinkt wel mysterieus, toch? Nou, en zij is daarmee aan de slag gegaan.
4: Is het ook een mysterieus boek?
3: Ja, nou ja, een mysterieuze boekenwinkel in ieder geval. Of boekwinkel. En het boek, ja, het boek is ook mysterieus. Heeft een vleugje fantasy in zich. Want die boekwinkel die is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn drie mensen die vinden een foldertje. En daar staat op, iedereen is welkom. De Midnight Bookshop. Maar iedereen, dat is dan toch een beetje relatief. De mensen die hem nodig hebben, die kunnen hem vinden. Huh? Een verborgen boekwinkel. Nou, dat klinkt toch al mysterieus. En er zijn dus drie mensen. Joe, Adelaide en Kai. Die vinden dat foldertje. Die kennen elkaar niet. Die vinden de boekwinkel. Die komen daar een heel excentrieke eigenaresse tegen. En dan gaat het dus over de boeken die zij gaan lezen. En Fee, de eigenaresse, die vertelt, een boek, jij kiest niet een boek, een boek kiest jou.
2: Nou, en hoe doet ze dat dan, die boeken?
3: Ja, dat ga ik niet veel over vertellen. Maar die boeken die dus uiteindelijk in handen komen van deze drie hoofdpersonen, die zijn levensveranderend.
2: Oh, het klinkt wel als een boekwinkel waar jij graag naartoe zou willen gaan. Dat een boek jou zou uitkiezen.
3: Fantastisch. Ja, dat lijkt me fantastisch. Ik ben heel benieuwd welk boek mij zou uitkiezen. Dan, ik lees best wel veel, dus wat houden we dan over? Nee, er zijn er natuurlijk komen er zoveel uit, dus er zijn er genoeg over. Maar ik ben wel benieuwd, ja. Maar die boekwinkel is ook echt zo magisch dat het dat de omgeving volgens mij gewoon echt prachtig is. Het lijkt me heel knus om daar rond te lopen of rijden.
2: Ja, wow. Fantasy ride.
4: Fantasy rijk boek. Begint bijna Engels van de Midnight Bookshop. Dan je tweede boek, Marije. We hebben de titel al een paar keer gehoord. Doodwater.
3: Doodwater.
4: Van Tony Koppers. Wie is die meneer Koppers eigenlijk?
3: Ja, Tony Koppers is een Vlaamse auteur. Kennelijk in Vlaanderen al goed bekend. Hij heeft inmiddels dit boek, Doodwater, waar we het hier over hebben, gaat over commissaris Meerhout, Lise Meerhout. En hij heeft inmiddels al 21 boeken geschreven over deze Lise. Dit boek, Doodwater, kwam in 2014 voor het eerst uit. Heeft toen ook een prijs gekregen, al de Hercule Poirot juryprijs in België. Het is dus ook een Vlaams boek. Hij schrijft politieromans of thrillers. Ik vind politieroman trouwens wel een goede benaming voor veel boeken. Want een thriller is soms wel heel breed. En dit is echt de zoektocht naar hoe er een misdaad opgelost wordt door deze commissaris. En Tony Koppers heeft inmiddels ook een bibliotheek naar hem vernoemd gekregen in zijn geboorteplaats Sint-Truiden. Dus hij in Vlaanderen schijnt hij wel heel bekend te zijn.
2: Maar hoe kan het dan? Want je zegt hij kwam in 2014 al uit het boek. Waarom ga je hem 12 jaar later bespreken in dit programma?
3: Hij is net uitgekomen afgelopen maand. Nu in juni is hij uitgekomen.
2: Ik dacht dat je zei dit boek al in 2012 was uitgekomen.
3: Ja, in 2014 is het inderdaad 12 jaar geleden is het uitgekomen. En nu is er een herdruk.
2: Oh, okay.
3: Dus een heruitgave in een nieuw jasje. Mooie blauwe kaft met een duikmasker aan de voorkant.
2: Ik moest meteen denken aan Amsterdam. Weet je, die film van...
4: Oh ja, ja. Masker.
2: Ja.
3: Zo'n zwart masker. Het ziet er wel een beetje creepy uit. In het vizier van het masker zie je het Antwerpse havengebied. De Schelde. En daar speelt het zich ook af, dit boek, aan de Schelde.
2: Nou, het lijkt me geen betere stad wat creepy is. Want ik vind Antwerpen, het lijkt erg op Amsterdam, maar het heeft toch nog iets duisterders.
3: Het heeft iets duisterders. En die commissaris Meerhout, die is net verhuisd naar Antwerpen als ze in dit boek verschijnt. En leert de stad steeds beter kennen. En als je het ook leest, dan voelt het ook donker. Ook vooral die kade langs de Schelde. Ja, en het wordt nog donkerder als er dan ook nog een lijk opgevist wordt. Het is allemaal niet echt heel gezellig, zullen we maar zeggen.
4: Nee. Zitten er dan ook van die Vlaamse woordjes in? Allee en dat soort dingen.
2: Wat zeggen ze ook weer als ze van iemand... Ik zie u graag.
3: Ja, nou ja, inderdaad, er zitten zeker Vlaamse woorden in. Bijvoorbeeld wetsdokter.
2: Wat is dat?
3: Kennen jullie dat?
2: Een patoloog-anatoom waarschijnlijk.
3: Ja,
2: of zo.
3: Ja, een forensische arts inderdaad. Ja. En dat heet dan in Vlaanderen een wetsdokter.
4: Maakt dat het dan lastiger om te lezen? Omdat je dan echt moet nadenken van wat is dit?
3: Nee, nou ik moest even inkomen. Want inderdaad, het woordgebruik is net anders. Of woordvolgorde. Maar het is ook wel weer, het heeft wel wat. En het leest uiteindelijk wel heel vlot. Hij schrijft het wel heel vlot. Deze meneer Koppers. En... ja, ik kon er goed aan wennen. Maar het is wel leuk om een keer... ik had nog nooit een Vlaams boek gelezen. Het is wel leuk om een keer een Vlaams boek te lezen.
2: Nou, ja. Hartstikke goed.
3: En in dit geval gaat het dus over een priester die verdwenen is. En zijn pijp wordt gevonden aan de Schelde. En dat was een heel bijzondere. Die had hij in Afrika gekregen. Daar heeft hij heel lang gewerkt. Dat komt heel erg terug in dat boek. En dan gaan ze dus zoeken. Dan gaan ze dus dreggen in de Schelde. Maar ja, daar vinden ze dus niet de priester... maar daar vinden ze een sekswerker. Dat noemen ze netjes sekswerker, een prostituee, Pina. En uiteindelijk gaat dus alle aandacht naar de verdwenen priester uit. En de dame die opgedrecht wordt uit de Schelde, daar is weinig aandacht voor. En die commissaris die kan dat niet echt hebben. Dus die duikt in de zaak van die vrouw. Die overleden is. En zo langzamerhand wordt er dan ook steeds meer bekend over die priester. Ja, nou ja, ik zou zeggen, lees hem zelf.
4: Het is een aanrader en ja, je kunt hem zelf gaan lezen... want we hebben een exemplaar dat we weg mogen geven.
2: En dat gaan we ook doen bij deze, want we hebben appjes binnengekregen. Ik kies gewoon blind eentje uit. Ageet Brouwer heeft hem gewonnen. Hij komt jouw kant op, Ageet. Gefeliciteerd.
3: Gefeliciteerd.
4: Joehoe. Applaus namens ons. Komt dus de kant van Ageet op. En vandaag bespraken we dus dat boek Doodwater van Tony Koppers... en de Midnight Bookshop van Amanda James. Marije, dank je wel. En over 2 weken dan ben je er weer, hè?
3: Yes.
4: Tot dan.
3: Tot dan.
1: De boeken van de Bie. De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Niet stilzitten in de zomervakantie, maar juist lekker buiten bewegen. WS Training organiseert deze zomer de Zomer Academy op de atletiekbaan aan de Educalaan in Dronten.
2: Kinderen en jongeren van 8 tot en met 15 jaar die kunnen daar meedoen aan trainingen waarin ze werken aan snelheid, kracht, coördinatie en behendigheid.
1: Ja, het draait daarbij niet om één specifieke sport, maar om beter te leren bewegen. Wouter Schouwenaar van WS Training is hier in de studio. Wouter, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Bij welke beweging kun je nou het beste beginnen?
3: Staan, niet omvallen.
1: Ja, dan ga ik dat meteen doen, want ik zit hier al de hele middag. Ja. Dus ik moet gewoon op twee benen gaan staan?
3: Ja hoor.
1: Ja, oké. Okay. En ook nog op één been, of dat weer niet?
3: Dat mag, afwisselend.
1: Oh ja, één been, maar moet ik me niet vasthouden, denk ik.
3: Nee, als het niet hoeft, zou ik het niet doen.
1: Ja.
3: Nee.
1: Hoeveel bewegen kinderen nou eigenlijk?
3: Ja, dat is gelijk een hele mooie vraag. Maar daar heb ik het antwoord ook niet zo op. Alleen de cijfers hier voor de beweegrichtlijnen, dat we in Nederland überhaupt... Volgens mij is het tegenwoordig minder dan de helft van de kinderen wat aan die normen voldoet.
1: Ja.
3: En als je dan beweegt, is het vaak zeg maar aaneengebroken. Veel kinderen zitten wel op sport. Dus dan ben je een uur of twee uur bezig en dan de rest van de dag stilzitten.
1: Ja. Merk je dat eigenlijk aan hoe die kinderen bewegen dan? Dat ze eigenlijk te weinig bewegen? Zie je dat aan ze?
3: Je kan het zien. Ja, niet één op één van jij beweegt wel of jij niet. Maar er zit wel een link in. Ja.
2: Nou, maar moeten kinderen dan eigenlijk de hele dag door bewegen?
3: Nou ja, wel gedurende de dag heel vaak. Het hoeft niet altijd lang achter elkaar. Maar als je elke uur of wat dan ook de kans hebt om even wat te doen. Of misschien wel vaker nog. En niet alleen voor kinderen hoor, dat is voor iedereen. Dat is altijd goed.
2: Ja, een beetje in beweging blijven. Heb je zelf ook kinderen?
3: Nee.
2: Ik wilde net aan je vragen hoeveel bewegen zij. Maar dat hoef ik dus niet te vragen.
3: Ja, ja.
2: Maar toch wil je inzetten om kinderen vooral van 8 tot 15 jaar... wat meer in beweging te krijgen. Maar zitten ze daar wel op te wachten?
3: Ja, kinderen vinden bewegen uiteindelijk altijd leuk. En dus een kind is van nature een beweger, zeg maar. En het wordt door de maatschappij nog wel eens teruggedrongen. Hè. We moeten overal gaan zitten, netjes op school ook.
1: Vooral nergens van afspringen en zo?
3: Nee. Ouders die heel bemoeizuchtig daarin of voorzichtig zijn. Vaak met de beste intenties, maar laat het maar gewoon gaan. Een keertje vallen is ook niet erg.
1: Ja. Nou ga jij 12 trainingen geven, verspreid over 4 weken. Wat gaan die kinderen allemaal doen?
3: Laat ik beginnen met dat ik het niet in mijn eentje doe. Ik doe dit nu voor het derde jaar samen met Lisanne Brouwer. Zij is van LB Athlete Works. En wij kennen elkaar van de atletiekvereniging daar in Dronten. En we hebben dus nu een zomerprogramma waarin we eigenlijk breed motorisch aan de slag gaan. Dus eigenlijk wat je gaat doen is met plezier ervaren... Wat het is om bijvoorbeeld te beginnen met krachttrainingen, maar spelvariaties. Eigenlijk alle type vormen van beweging die eigenlijk een bijdrage levert aan hoe goede beweger jij kan worden.
2: Nou, en welke sporten zijn dat dan?
3: Nou, sporten zijn het niet per se, maar het is wel heel bruikbaar voor bepaalde sporten. Maar je kan bijvoorbeeld heel, heel goed zien in een tikspel wat voor elementen van bewegen en anticiperen en tactisch vernuft daar al bij komt kijken. Snel wenden en keren. Komt allemaal aan bod. Dus in een heel simpel tikspelletje kun je al heel veel elementen kwijt. En dat zie je dan bijvoorbeeld terug in voetbal, hockey, alle grotere sporten. Voor gelijk een mooi makkelijk beeldvorming te geven.
1: Ja. Het is denk ik voor alle kinderen of alleen kinderen die niet zo graag bewegen.
3: Nee, het is voor alle kinderen. Ja, juist om van elkaar te leren en met elkaar vooral plezier te hebben in de zomer. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. We waren ook een beetje op zoek naar iets leuks waardoor kinderen wel blijven bewegen in de zomer. Want vaak ook kinderen die lid zijn van een sportvereniging, dat stopt natuurlijk vaak in de zomer. En ze zo op die manier wel op een leuke manier ook weer klaar te stomen voor een nieuw seizoen. En gewoon als je niet op een sport zit... Of je twijfelt, maak gewoon kennis met bewegen en ervaar dat het leuk is.
2: Ja, en de ouders die komen kijken bij hun kinderen, zet je die ook een beetje aan het werk?
3: Nee. Ik wil eigenlijk, de ouders mogen best kijken, maar wel op een afstand. Desnoods gaan ze boodschappen doen tussendoor. Dat kan allemaal. Want als ouders erbij zijn, dan zie je vaak dat kinderen die een beetje twijfelen, dan nog terughoudender zijn. En dan snel weer teruggaan of de hele tijd omkijken. Ja, dat hebben we liever niet.
1: Ja, je kan beter stiekem kijken. Dan zie je of je kind beweegt, hè?
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Hoeveel kinderen kunnen eigenlijk meedoen aan dit traject?
3: Heel veel, ja.
1: Maar als er straks 100 kinderen staan, dan kan dat ook.
3: Nou, dat wordt nog een beetje spannend.
1: Ja.
3: Maar we hebben zat trainers die we kunnen inschakelen, die we allemaal echt heel goed in training kunnen verzorgen. Ja.
2: Nou goed, waar kun je je aanmelden of laten aanmelden?
3: Aanmelden kan bij wstraining.nl/zomer-academy.
1: Heel goed, en Academy dan op z'n Engels, hè?
3: Ja, Engels. Ja, dat is Engels. Mooi marketing, hè?
1: Ja, dat. Nou, de trainingen starten op 6 juli. Je hebt nog eventjes om je aan te melden. Heb je ook een deadline of dat niet?
3: Nee, want het mooie is dat je dus midden in de zomervakantie nog kan bepalen of je de laatste week van de zomervakantie nog mee zou willen doen. Dus het staat eigenlijk altijd open.
1: Oh, nou, heel mooi. Aanmelden kan dus op wstraining.nl. Klik daar dan even verder. Wouter Schouwenaar van WS Training, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nadat we de temperatuur, de luchtvochtigheid en de windsnelheid bekeken hadden. En toen stond alles in het zwart.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Wat fijn. En ook dank namens het bestuur dat we even mogen vertellen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Gefeliciteerd.
2: Woehoe.
0: Dit is Flevoland.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jeroen van Kan, het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
5: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
7: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegen draad met dat magische linkerbeen.
5: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen van 21 of 22 graden. En vannacht komt het nog af naar 13 of 14 graden. Ideaal weer nog om even het huis door te luchten, voordat natuurlijk die hete dagen gaan beginnen. Morgen wordt het al zomers warm met 27 of 28 graden, met veel zonneschijn erbij. Maar met name vanaf woensdag wordt het ronduit heet, met dan dagelijks temperaturen boven de 32 of 33 graden. En dat blijft dan ook een aantal dagen aanhouden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Jam High.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen van 21 of 22 graden. En vannacht komt het nog af naar 13 of 14 graden. Ideaal weer nog om even het huis door te luchten, voordat natuurlijk die hete dagen gaan beginnen. Morgen wordt het al zomers warm met 27 of 28 graden met veel zonneschijn erbij. Maar met name vanaf woensdag wordt het ronduit heet met dan dagelijks temperaturen boven de 32 of 33 graden. En dat blijft dan ook een aantal dagen aanhouden.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen van 21 of 22 graden. En vannacht komt het nog af naar 13 of 14 graden. Ideaal weer nog om even het huis door te luchten, voordat natuurlijk die hete dagen gaan beginnen. Morgen wordt het al zomers warm met 27 of 28 graden, met veel zonneschijn erbij. Maar met name vanaf woensdag wordt het ronduit heet, met dan dagelijks temperaturen boven de 32 of 33 graden. En dat blijft dan ook een aantal dagen aanhouden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.